0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM van Schiphol naar Curaçao is omgekeerd nadat een powerbank in brand was gevlogen. De bemanning heeft het vuur geblust, zegt KLM tegen nieuwsuitcuraçao.nu. Vanwege de brand werd na ruim 5 uur boven de Atlantische Oceaan besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gevangenen dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus telkaio is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt. Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning, zegt KLM tegen nieuwsite Curaçao.nu. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. De passagiers worden omgeboekt naar andere vluchten. Vorig jaar veroorzaakte een overhitte powerbank veel rook op een KLM-vlucht vanuit Brazilië. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei er niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie. Jette zei ook in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. In Nigeria zijn 37 verdachten van illegale mijnbouw doodgevonden in hun cel. Ze waren vastgezet door een militaire politieeenheid. Die zegt dat een ziekteuitbraak vermoedelijk de doodsoorzaak is. Maar een overlevende zegt tegen persbureau AP dat de gevangenen mogelijk zijn gestikt. Volgens hem zaten er 65 gedetineerden dicht op elkaar in een slecht geventileerde cel. In de regio in Nigeria zijn 3 dagen van rouw afgekondigd. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers konden het vuur snel doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. Het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij 11 tot 14 graden. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: tickets anymore.
1: Van de Bosrand tot Kalslagen. Dit is Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.
1: So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Een man uit Syrië is in de VS veroordeeld tot 60 jaar cel voor martelingen. Hij had van 2005 tot 2008 de leiding over de gevangenis in de hoofdstad Damascus. Volgens de aanklagers gaf de nu 74-jarige man opdracht om gevangenen fysiek en psychisch te martelen. Dat was bedoeld om hun verzet tegen de regering van president Assad te breken. Soms was de man ook persoonlijk bij folteringen betrokken. De Syriër zei eerder dat hij onschuldig is. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Een KLM-vlucht naar Curaçao is teruggekeerd naar Amsterdam nadat er brand was ontstaan in een powerbank. Het toestel vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. De brand werd geblust door de bemanning. Voor de passagiers wordt een andere vlucht geregeld. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover nog geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus teocayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam die niet op een bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Het weer is op de meeste plaatsen droog bij een graad of 12. In de ochtend kan vooral in het noorden nog een bui vallen. Verder geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. Give it

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk hoe het minderheidskabinet in de Tweede Kamer een meerderheid wil vinden voor de Prinsjesdagplannen. Bij de algemene beschouwingen kon premier Jette daarover geen uitsluitsel geven. Hij mikt op brede steun, maar op welke manier dat zou moeten, zei hij er niet bij. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd om verder te praten. In Opheusden in de Betuwe zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was een gespreksavond over de komst van een AZC. Buiten waren volgens Dagblad de Gelderlander enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden na afloop van de vergadering een tijdje in het gemeentehuis blijven. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is boven de oceaan omgekeerd nadat aan boord een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing was vertrokken vanaf Schiphol. Na een aantal uur werd vanwege het incident besloten om terug te keren naar Amsterdam. Daar landde het vliegtuig gisteravond. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus en Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. Het weer. In de ochtend kan nog een bui vallen. Verder droog en geregeld zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen veel bewolking en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse op Heusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting voor volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei nog niet hoe hij aan die steun wil komen. Dat leidde tot ongenoegen bij JA21-leider Eerdmans. Hij wil duidelijkheid.
3: JA21, ik denk dat dat voor de collega's ook geldt, heeft geen zin in een gesprek waarin we niet weten waar we aan toe zijn. Het kost gewoon energie, tijd en moeite en politiek uithangsmogen om met elkaar dat gesprek te voeren. Dus gaat de premier een keuze maken of niet?
2: Jette zei dat hij het niet netjes vindt om partijen nu al uit te sluiten. Vandaag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Het voormalig hoofd van een gevangenis in Syrië heeft in de VS 60 jaar cel gekregen voor marteling. Hij zou daar opdracht toe hebben gegeven en deed er mogelijk zelf aan mee. De folteringen waren gericht tegen tegenstanders van president Assad. De Syriër werd 2 jaar geleden in de VS aangehouden. De man zegt dat hij onschuldig is. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. NEC was een beetje naïef, zag sportcommentator Jeroen Gruter.
4: Die naïviteit werd binnen de kortste keren afgestraft door Juventus. Al bij rust een 3-0 voorsprong voor de thuisploeg. En na de rust, toen het eigenlijk allemaal al gespeeld was, kwamen er nog 2 bij.
2: Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel. Dan thuis tegen Levska Sofia. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien. Verder geregeld zon, maar ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
5: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

weet meer door Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden. De demonstratie was bij het gemeentehuis waar over de asielopvang werd gesproken. Betogers keerden zich tegen de politie en gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet.
2: Attentie, attentie. Hier spreekt de politie. Wij vorderen dit gebied te verlaten. Doet u dit niet, dan kan geweld worden gebruikt.
1: Aan het eind van de avond was de rust grotendeels terug. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan een meter hoog. Na 2 dagen van debat tijdens de algemene politieke beschouwingen is het nog steeds niet duidelijk hoe het verder moet met de plannen van het kabinet. Dat benoemde ook SP-leider Dijk.
3: We hebben 25 uur lang gedebatteerd. En nog steeds hangt dezelfde vraag boven de markt.
1: En die is, hoe gaat het minderheidskabinet genoeg steun vinden voor alle plannen? De oppositie wil dat het kabinet kiest tussen samenwerken met links of rechts. Maar premier Jette weigert die keuze nu al te maken. Hij zei dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in 1 groep liep zelfs een muis rond. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn. Het weer, vanochtend nog kans op wat buien, verder geregeld zon, ook stapelwolken bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een kinderopvang in Amersfoort is op last van de GGD gesloten vanwege muizenoverlast. Inspecteurs vonden gisteren in alle groepen muizenkeutels en in één zelfs een muis. De opvang ging meteen dicht en ouders moesten hun kinderen ophalen. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. De directie zegt dat de opvang de komende dagen meerdere keren wordt schoongemaakt en dat kieren en gaten worden gedicht. Volgende week komt de GGD weer controleren. In Opheusden in Gelderland zijn gisteravond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest tegen de opvang van asielzoekers. In het gemeentehuis was daarover een gespreksavond. De fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij in de gemeente, hield al rekening met protest.
2: Je weet dat dit kan gebeuren. Tegelijkertijd zitten we nog dusdanig vroeg in het proces dat ik had verwacht en gehoopt dat misschien meer dat het deze avond nog mee zou vallen, maar dat het wat los zou maken. Ja, ik ben ook een inwoner van de gemeente uiteraard als raadslid, dus ik weet ook hoe het onder de bevolking leeft. Dus in die zin verbaast het mij niet.
1: Bij het protest gooiden betogers stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig neergestort bij een training. De piloot heeft zijn schietstoel gebruikt en ligt met onbekend letsel in het ziekenhuis. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Op beelden is te zien dat het toestel in een veld in Michigan ligt en in brand staat. De dieselprijs is de laatste dagen weer flink gestegen. Een liter diesel kost nu rond de €2,81. Deze ING-econoom legt uit dat er vooral in Europa schaarste aan diesel is.
3: Want we hebben eigenlijk zelf onvoldoende productiecapaciteit voor diesel. Dus we importeren dat veel. En het kwam vooral uit het Midden-Oosten. Dat moet nu ergens anders vandaan komen. Maar ook daar hebben ze toenemende tekorten. Dus er is een grote schaarste wereldwijd.
1: Het weer, eerst hier en daar buien, later geregeld zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Plantje voor de buur tijdens Burendag. Buurthuis Hoornmeer organiseert op zaterdag 26 september... tijdens de Nationale Burendag de actie Plantje voor de buur. Inwoners van Aalsmeer zijn tussen 10 en 12 welkom bij het buurthuis aan de Dreef 1... om gratis een plantje uit te zoeken voor hun buur. Bij het plantje hoort een kaartje met de tekst Voor mijn buur, omdat... Daarop kunnen deelnemers bijvoorbeeld een compliment, bedankje of persoonlijke boodschap schrijven. Ook kinderen kunnen meedoen. Zij kunnen samen met hun ouders, grootouders of zelfstandig een kaartje maken en een plantje uitzoeken. Tijdens het maken van de kaartjes zijn koffie, thee en iets lekkers beschikbaar. Het plantje kan daarna zelf bij de buur worden bezorgd of door een vrijwilliger van het buurthuis worden gebracht. Met de actie wil het buurthuis buurtbewoners op een eenvoudige manier met elkaar in contact brengen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Open avond Techniek Driedaagse. Tijdens de Techniek Driedaagse kunnen bezoekers op donderdag 1 oktober zelf kennis maken met de wereld van techniek. Van 5 uur 's middags tot 8:30 's avonds is iedereen welkom bij Van Hameren in Ter Aar voor de open avond. Bezoekers van alle leeftijden kunnen meedoen aan interactieve workshops en kennis maken met onder meer mechatronica, zorgtechnologie, duurzaamheid, ICT en digitale media. Ook zijn er verschillende machines en nieuwe technieken te bekijken. De open avond laat zien waar eerder die week duizenden leerlingen uit de regio mee aan de slag zijn gegaan. Volgens projectleider Karin Watelaar draait techniek vooral om zelf ontdekken, maken en uitproberen. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Bezoekers kunnen parkeren bij zwembad Aarweide. Vandaar rijden gratis pendelbussen naar Van Hameren en na afloop weer terug. Meer informatie staat op technetamstelevenen.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: Hear me out for a minute. Gotta get something off my chest.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Kick-Ass geeft culturele ideeën een kans. Inwoners van Aalsmeer met een goed cultureel idee kunnen financiële steun aanvragen via Kick-Ass van cultuur.aalsmeer. Het kan bijvoorbeeld gaan om een voorstelling, kunstroute, creatieve workshop of muzikaal evenement. Tijdens een Kick-Ass speeddate krijgen initiatiefnemers 10 minuten om hun plan te presenteren. Daarna volgt 20 minuten voor vragen en overleg met het panel. Bij een positief oordeel kan Kick-Ass een eenmalige bijdrage van 100 tot 1500 euro beschikbaar stellen. Wie nog twijfelt over het idee of de aanpak, kan eerst terecht bij een inloopspreekuur van cultuur.aalsmeer. De eerstvolgende Kick-Ass speeddate is maandag 28 september. Daarna volgen bijeenkomsten op 26 oktober en 30 november. De inloopspreekuren zijn op 14 oktober en 18 november. Kijk voor meer informatie op www.radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Dat is ook te zien in de regionale verschillen. In het toeristische Zeeland gaat het minder dan in Noord-Holland, waar ook veel zakelijke gasten zijn. In de omgeving van de Russische hoofdstad Moskou zijn honderden Oekraïense drones neergehaald. Dat gebeurde kort voordat in Rusland de stembureaus opengingen voor de parlementsverkiezingen. Tot en met zondag kunnen de Russen hun stem uitbrengen. De uitslag staat al vast. Doordat de oppositie wordt onderdrukt of uitgesloten van deelname, stevent de regeringspartij Verenigd Rusland van president Poetin af op een overwinning. Het zijn de eerste verkiezingen sinds de Russische inval in Oekraïne. Ook in de door Rusland bezette Oekraïnse regio Donetsk kan worden gestemd. Een kinderopvang in Amersfoort is per direct gesloten omdat de GGD er muizenkeutels heeft gevonden en zelfs een levende muis. Ouders moesten hun kinderen meteen ophalen. De komende dagen wordt de opvang schoongemaakt en worden gaten gedicht. Volgende week controleert de GGD of de muizen weg zijn in Amersfoort. Op de locatie worden 225 kinderen opgevangen. In de Verenigde Staten is een F-16 gevechtsvliegtuig bij een training neergestort. De piloot raakte gewond. De oorzaak van de crash is niet bekendgemaakt. Mogelijk is er een vogel geraakt. Omwonenden kregen even het advies om binnen te blijven, omdat er gevaarlijke chemische stoffen uit de straaljager lekten. Het weer, eerst hier en daar nog wat buien, later geregeld zon en stapelwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen af en toe wat regen, soms zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Klimaatweek bij Echt Esther.

0: ideeën die inmiddels zijn binnengekomen voor de Klimaatweek, maar natuurlijk ook over de verschillende manieren waarop jij kunt meedoen. Heb jij een vraag voor een van de gasten? Mail deze dan voor vrijdag naar esther@radioalsmeer.nl en luister vrijdag 18 september van 6 tot 7 uur 's avonds naar Echt Esther op Radio Aalsmeer.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Muziek voor in de ochtend.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: FC Aalsmeer jaagt op eerste seizoenszegen. FC Aalsmeer ontvangt komende zaterdag op het sportpark aan de Beethovenlaan Jos Watergraafsmeer. De Aalsmeerse ploeg is nog op zoek naar de eerste overwinning van het seizoen en heeft na de eerste wedstrijden slechts 1 punt verzameld. Jos Watergraafsmeer komt met duidelijke ambities naar Aalsmeer. De Amsterdamse club wil dit seizoen promoveren naar de derde divisie nadat het kampioenschap vorig seizoen werd misgelopen. De Amsterdammers zullen bovendien nog met revanchegevoelens terugdenken aan de 5-2 nederlaag die zij vorig seizoen in Aalsmeer leden. Voor FC Aalsmeer wordt het daarmee een belangrijke wedstrijd om aansluiting te houden. De club hoopt daarbij opnieuw op veel steun vanaf de zijlijn. Supporters worden opgeroepen zaterdag naar de Beethovenlaan te komen en de ploeg luid aan te moedigen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Online uitleg over einde salderingsregeling. De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt vanaf 2027 afgebouwd. De gemeente Aalsmeer organiseert daarom dinsdag 22 september een gratis online voorlichting voor inwoners met zonnepanelen en mensen die ze overwegen aan te schaffen. Tijdens de bijeenkomst geeft een technisch specialist van het regionaal energieloket uitleg over de gevolgen van de veranderende regeling. Ook krijgen deelnemers praktische tips over het gebruik van zelfopgewekte stroom. Onderwerpen zijn onder meer het direct gebruiken van eigen stroom, het slim aansturen van apparaten en de mogelijke inzet van een thuisbatterij. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. De online bijeenkomst duurt van 7:30 tot 8:30. Aanmelden kan via het regionaal energieloket. Na aanmelding ontvangen deelnemers per e-mail een link om de voorlichting te volgen. Kijk op radioaalsmeer.nl hoe je meer informatie kunt krijgen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komt een landelijk meldpunt voor aanvallen op moskeeën in Nederland. Moskeebesturen kunnen er vernielingen, bekladdingen en bedreigingen melden. Volgens het contactorgaan Moslims en Overheid is zo'n meldpunt nodig, omdat er nu geen goed beeld is van het aantal incidenten. Ook denkt de organisatie dat moskeebesturen sneller bij een meldpunt aankloppen dan bij de politie. Vorig jaar kreeg de politie ruim 400 meldingen binnen van moslimdiscriminatie, waarbij het 20 keer ging om meldingen bij moskeeën. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de voetbalbond is gestart. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen. Mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Bij zware overstromingen in Noord-Vietnam zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Wegen zijn onbegaanbaar en zo'n 20.000 huizen staan onder water. Een aantal scholen is dicht. Het leger is ingezet om bewoners naar hoger gelegen gebied te helpen. Er viel deze week 50 centimeter regen en in de Vietnamese hoofdstad Hanoi staat het water op sommige plekken meer dan 1 meter hoog. Het weer, geregeld zon en het blijft droog. Het wordt 17 tot 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: KCA Kunstroute Aalsmeer door Dead's Life vanuit Art Center Aalsmeer. Dit jaar heeft Dead's Life gekozen vanuit één locatie uit te zenden tijdens de kunstroute. We zijn live aanwezig en hebben interviews.

0: tot 10 uur 's avonds via de livestream op radioaalsmeer.nl of binnen de gemeentegrenzen via uw eigen televisie op Delta kanaal 12, KPN Telfort XS for All kanaal 1389 en Odido kanaal 862.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Scheidnoos helpt gesprek over scheiding op gang. Wethouder Bart Kabout bezocht woensdag 9 september... samen met Villa Pinedo IKC Triade in Aalsmeer. Tijdens het bezoek kregen leerlingen uit groep 7 en 8... uitleg over de gevolgen van een scheiding... en werd de scheidnoos aan de school overhandigd. Jaarlijks maken veel kinderen mee dat hun ouders uit elkaar gaan. Dat kan gevoelens van verdriet, onzekerheid of eenzaamheid veroorzaken. Volgens de gemeente is het daarom belangrijk dat kinderen weten dat ze hierover kunnen praten en steun kunnen krijgen. De scheidnoos is ontwikkeld door Villa Pinedo en bevat materialen om gevoelens en ervaringen rond een scheiding bespreekbaar te maken. Zo zitten er onder meer een kaartspel, een boek en informatie voor kinderen, ouders en scholen in. Alle basisscholen in de gemeente Aalsmeer hebben inmiddels een scheidnoos ontvangen. Kinderen kunnen daarnaast terecht op www.villapinedo.nl voor informatie, verhalen van anderen en contact met een online buddy.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Veel belangstelling voor Fairtrade-avond. De Fairtrade-avond in de doopsgezinde gemeente Aalsmeer trok afgelopen maandag veel bezoekers. Extra stoelen moesten worden bijgeplaatst. Gastspreker Marianne de Bruin van Taua Import vertelde over de weg die handgemaakte producten uit West-Afrika afleggen voordat ze in Aalsmeer terechtkomen. Volgens de Bruin worden producten soms al een jaar vooraf besteld en betaald. Daardoor hebben makers eerder geld beschikbaar voor materialen en kunnen zij hun werk voortzetten. Sommige samenwerkingen met kunstenaars, ambachtslieden en vrouwengroepen bestaan inmiddels 30 jaar. Na de presentatie konden bezoekers verschillende producten bekijken, vragen stellen en deelnemen aan een chocoladeproeverij. De melkchocolade kwam daarbij verrassend als favoriet uit de bus. Volgens Karin de Vrij zijn zowel de wereldwinkel als de Fairtrade-status van de doopsgezinde gemeente Aalsmeer belangrijk voor de lokale gemeenschap. De avond bood zo een kijkje achter de schermen van eerlijke handel en bracht mensen en verhalen uit verschillende werelden samen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Poolse premier Tusk zegt dat er een reëel risico is dat Rusland drones of andere projectielen gaat afvuren op het oosten van Europa. Vooral landen die Oekraïne steunen lopen volgens hem gevaar. Tusk waarschuwt al langer dat Rusland zo'n aanval op de oostflank van het Europese NAVO-gebied voorbereidt. Daarmee wil Rusland de aanvoerlijnen naar Oekraïne verstoren. Polen laat regelmatig gevechtsvliegtuigen opstijgen vanwege Russische aanvallen in het westen van Oekraïne. Het aantal gasten in Nederlandse hotels en op vakantieparken lag tot en met juli hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS. Het aantal overnachtingen is wel afgenomen, mensen gaan dus korter. Op 1 januari ging de BTW op overnachtingen in hotels en vakantieparken omhoog van 9% naar 21%. Hotels met veel toeristen worden daar meer door getroffen dan hotels die het vooral van zakelijke gasten moeten hebben. Voetbaltrainer John van Beukering is door de KNVB voorlopig voor 2 maanden geschorst vanwege de klap die hij uitdeelde aan een speler van IJsselmeervogels. Dat gebeurde in de rust van de amateurwedstrijd tegen GVVV. Van Beukering was assistenttrainer van GVVV, waar zijn broer hoofdtrainer is. Beide mannen zijn inmiddels weggestuurd bij de club uit Veenendaal. De schorsing door de KNVB is in afwachting van het onderzoek dat de Voetbalbond is gestart. Er komt een landelijk meldpunt voor incidenten bij islamitische instellingen, maakt het contactorgaan Moslims en Overheid bekend. Het meldpunt gaat zondag open en moskeebesturen kunnen er bekladdingen, vernielingen of bedreigingen melden. Het meldpunt moet ervoor zorgen dat er een duidelijker beeld ontstaat van wat er speelt, zodat het kan worden aangepakt. Het weer, geregeld zon en op een enkele plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig en rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Vredesweek met activiteiten in Aalsmeer. Van 20 tot met 26 september vindt de Vredesweek plaats. De Open Hofkerk, Karmelparochie en Doopsgezindengemeente Aalsmeer organiseren onder de naam Ecumenische Ambassade van Vrede Aalsmeer verschillende activiteiten rond het thema Niets doen is geen optie. De week begint zondag 20 september met een ecumenische vredesdienst om 10 uur 's ochtends in de Doopsgezinde Kerk. Aansluitend is er vanaf 11:30 's ochtends een vredeswandeling van ongeveer 2,5 kilometer. Maandag 21 september wordt vanaf 8 uur 's avonds in het parochiehuis de film Welcome vertoond. Woensdag 23 september spreekt onderzoeker en auteur Guido van Leemput in de Doopsgezinde Kerk over geopolitieke gevolgen van bewapening. De Vredesweek wordt vrijdag 25 september afgesloten met een vredesmaaltijd in het Baken. Tijdens deze avond vertelt gepensioneerd huisarts Gerard Nijland over het werk van Kruispost. Voor de vredesmaaltijd is vooraf aanmelden noodzakelijk via vredesweek@dgaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. Radio Aalsmeer. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Altijd bij jou in de buurt.
1: Dit is nieuwe muziek op

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Kindpakketten voor Aalsmeerse gezinnen. Aalsmeerse gezinnen met een laag inkomen kunnen vanaf nu een kindpakket aanvragen voor het schooljaar 2026-2027. Het pakket is bedoeld om kinderen en jongeren mee te laten doen op school, bij sport en aan andere activiteiten. Het bedrag kan vrij worden besteed, bijvoorbeeld aan schoolkosten, sport, culturele activiteiten, internet of een laptop. Gezinnen met een bijstandsuitkering van de gemeente hebben het kindpakket in augustus automatisch ontvangen. Ook gezinnen die al eerder een vergoeding kregen en bij de gemeente bekend zijn, hebben het bedrag inmiddels ontvangen. Met het kindpakket zijn verschillende regelingen samengevoegd, zodat gezinnen eenvoudiger gebruik kunnen maken van de ondersteuning. Ouders kunnen zelf bepalen waaraan het bedrag wordt besteed. Hoe je het pakket kunt aanvragen, lees je op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
3: Hit it. This ain't no disco.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Kriebelt het nog bij DJ Johan van der Polder? Na een bijzonder creatieve avond bij Door de Mangel gaf Annemarie aan het einde van de uitzending het stokje door aan haar goede vriend Johan van der Polder. En bij Johan ligt link met creativiteit en muziek voor de hand. Johan was vroeger DJ bij de Bonhomi en draaide regelmatig op feestjes. Tegenwoordig doet hij dat niet meer, maar is dat echt voor goed verleden tijd? Annemarie is vooral benieuwd of het toch nog wel eens begint te kriebelen. Of de muziek hem nog steeds roept, hoor je maandag 21 september vanaf 7 uur 's avonds in Door de Mangel op Radio Aalsmeer. Heb jij een vraag voor Johan? Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl. Terugluisteren kan via Uitzending Gemist op www.radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in de eerste zitting in het proces. Die vond achter gesloten deuren plaats vanwege de jonge leeftijd van de verdachte. Haar ouders werden in juni doodgevonden in hun woning in Meerstad in de gemeente Groningen. Kort daarna werd het meisje van 15 aangehouden. Van de 33 verdachten die vastzitten voor het schietincident in Overasselt blijven er 32 langer in de cel. Eén man, een Belg, komt vrij omdat hij niet op de plaats delict was. Hij blijft wel verdachte. De afgelopen dagen werden steeds een paar zaken van de verdachte behandeld voor de raadkamer van de rechtbank in Gelderland. De 32 mensen die blijven vastzitten worden gezamenlijk verdacht van de moord op een beveiliger, poging tot moord op twee agenten en het voorbereiden van geweldsdelicten en vuurwapenbezit. Het is nog niet duidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam, is overleden. Onderzoek van de Rijksrecherche heeft daar nog geen uitsluitsel over gegeven. Wel is er meer duidelijk geworden over de aanleiding, zegt het OM. De politie zette de 51-jarige man aan de kant omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten achtervolgden hem en hielden hem aan. Daarbij verzette hij zich, zegt het OM. Op beelden is te zien dat agenten hem op de grond drukken. Uiteindelijk werd de man onwel en overleed hij. Voetballer Ruben van Bommel en Chivay Zegiel zijn voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal. In de selectie van de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez zitten verder onder andere Joey Veerman en Kenneth Taylor. Ook Virgil van Dijk is erbij. Van hem was nog niet bekend of hij het WK zou doorgaan bij Oranje. Topscorer aller tijden Memphis Depay ontbreekt in de selectie van Xavi. Het weer geregeld zon en op een enkele plek valt een bui. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Interactieve avond over lokale politiek.

0: lokale politiek. Er is volop ruimte voor vragen, reacties, discussie en eigen ervaringen. Politieke voorkennis is niet nodig en iedereen uit Aalsmeer en Kudelstaart is welkom. De inloop begint om 7:00 's avonds. Het programma duurt tot ongeveer 9:30. Na afloop kunnen bezoekers onder het genot van een drankje verder napraten. De toegang is gratis.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Love the rest in peace.
1: Kijk naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.
1: I miss knowing what you're thinking.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Verhalenderwijs zendt Vierluik uit. Vanaf woensdag 26 augustus zendt Verhalenderwijs een serie van 4 interviews uit over huiselijk geweld. Op 26 augustus interviewde programmamaakster Marion Gijsler Katja Bongers, de auteur van het boek Weerbare Vrouwen. Op 9 september was het de beurt aan Ariane Hendricks, advocaat familierecht en co-auteur van het boek Met liefde heeft het niets te maken. Deze eerste 2 interviews zijn al terug te luisteren via www.radioalsmeer.nl/uitzending gemist. De komende 2 weken volgen uitzendingen met andere experts in het veld. Onder andere een specialist op het gebied van vrouwenopvang na huiselijk geweld, de directeur van het Centrum voor Seksueel Geweld en wethouder Bart Kabout, portefeuillehouder van dit dossier in het college van Aalsmeer. Voor de volgende 2 uitzendingen kunt u meeluisteren op Radio Aalsmeer op woensdag 16 september en woensdag 23 september van 5 tot 6 uur 's middags. Of luister ze later terug op radioaalsmeer.nl/uitzending gemist.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het meisje van 15 dat vastzit voor de moord op haar ouders in Meerstad handelde alleen. En ze werd niet beïnvloed door een extremistisch online milieu. Het Openbaar Ministerie zei dat in de eerste zitting in het proces. In juni werden de ouders van het meisje doodgevonden in hun huis. De powerbank die op een KLM-vlucht van Amsterdam naar Curaçao in brand vloog was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Eurlings, meldde meerdere media. KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Vanwege de brand keerde het toestel gisteren na een paar uur terug naar Schiphol. Het vloog toen al boven de Atlantische Oceaan. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen, terwijl dat verboden is aan boord van een vliegtuig. Walvisjagers in Noorwegen hebben dit jaar 418 dwergvinvissen gedood. Dat bevestigt de Noorse autoriteit voor visserij. Het jaar ervoor waren het er nog iets meer. Sinds 1986 is de commerciële walvisjacht wereldwijd verboden. Maar dat houdt sommige landen niet tegen om de dieren te blijven jagen. Dat sluit al decennia op felle kritiek van dierenwelzijnsorganisaties. Ook omdat walvissen vaak heel langzaam doodgaan nadat ze beschoten zijn. Noorwegen is wereldwijd koploper in het doden van walvissen en de export van walvisvlees. Mexico krijgt een eeuwenoud manuscript uit de tijd van de Azteken tijdelijk terug. Frankrijk leent het werk uit aan Mexico om 200 jaar diplomatie tussen de landen te vieren. Het gaat om een handgeschreven boekje uit de 16e eeuw. Daarin omschrijven de Azteken de stichting van hun hoofdstad, die nu Mexico-stad heet. Ook de verovering door de Spanjaarden tussen 1519 en 1521 wordt beschreven. Het manuscript werd eind 19e eeuw door een Europeaan gedoneerd aan Frankrijk. Hoe het werk in Europa terecht is gekomen is niet bekend. Het weer geregeld zon en op een andere plek valt een buitje. Het wordt tussen de 17 en 20 graden. De komende dagen is het licht wisselvallig bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Klimaatweek bij Echt Esther. Van 2 tot en met 8 november staat Aalsmeer in het teken van de Klimaatweek. Een week vol duurzame, groene en gezellige activiteiten, georganiseerd voor en door inwoners. De initiatiefnemers zijn op zoek naar jou. Wil je meedenken, meehelpen of zelf een activiteit organiseren? Dan kan jij ook bepalen hoe deze week eruit gaat zien en bijdragen aan plannen voor een duurzamere toekomst. 3 initiatiefnemers schuiven aan bij Echt Esther. Eva van Noord van Buurkracht, Theo Bergonje, klimaatburgemeester van Aalsmeer en Berry Tielbekke van Stichting Nieuw Aalsmeer. We praten over de ideeën die inmiddels zijn binnengekomen voor de Klimaatweek, maar natuurlijk ook over de verschillende manieren waarop jij kunt meedoen. Heb jij een vraag voor een van de gasten? Mail deze dan voor vrijdag naar esther@radioaalsmeer.nl en luister vrijdag 18 september van 6 tot 7 uur 's avonds naar Echt Esther op Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: De beste muziek.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Kick-Ass geeft culturele ideeën een kans. Inwoners van Aalsmeer met een goed cultureel idee kunnen financiële steun aanvragen via Kick-Ass van Cultuurpunt Aalsmeer. Het kan bijvoorbeeld gaan om een voorstelling, kunstroute, creatieve workshop of muzikaal evenement. Tijdens een Kick-Ass speeddate krijgen initiatiefnemers 10 minuten om hun plan te presenteren. Daarna volgt 20 minuten voor vragen en overleg met het panel. Bij een positief oordeel kan Kick-Ass een eenmalige bijdrage van 100 tot 1500 euro beschikbaar stellen. Wie nog twijfelt over het idee of de aanpak, kan eerst terecht bij een inloopspreekuur van Cultuurpunt Aalsmeer. De eerstvolgende Kick-Ass speeddate is maandag 28 september. Daarna volgen bijeenkomsten op 26 oktober en 30 november. De inloopspreekuren zijn op 14 oktober en 18 november. Kijk voor meer informatie op www.radioalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio
1: Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie in Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging tot invoer van een partij cocaïne van 4000 kilo. Die partij werd op 7 september onderschept in Duinkerken in Frankrijk. Jan G. werd vanochtend aangehouden op de A44 in Duitsland op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood en het huis werd op last van de gemeente vervolgens een jaar gesloten. Het is nog onduidelijk waardoor de arrestant die afgelopen zaterdag in Rotterdam om het leven kwam is overleden. Wel is er meer duidelijk over een aanleiding. Het Openbaar Ministerie zegt dat de politie de man van 51 aanhield omdat hij te hard reed op een fatbike. Toen hij zich niet kon legitimeren, ging hij er vandoor. Agenten kregen hem te pakken en drukten hem tegen de grond toen hij zich verzette. De man werd onwel en overleed. In de Filipijnen is voor de derde keer in korte tijd een schietpartij op een middelbare school geweest. Een 16-jarige leerling schoot 2 medeleerlingen dood en 8 anderen raakten gewond. Alle slachtoffers zijn tussen de 14 en 17 jaar oud. De Filipijnse autoriteiten benadrukken dat ouders hun vuurwapens buiten bereik van minderjarigen moeten houden. De powerbank die op een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog, was van oud-KLM-directeur en voormalig minister Camille Eurlings. Dat melden meerdere media, maar KLM wil dat vanwege de privacy niet bevestigen. Volgens een passagier was Eurlings de powerbank aan het opladen. Dat mag niet in een vliegtuig. Het weer, een mix van zon en stapelwolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan het wat regenen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Top 40 Classic met Frank Bunnik.
3: Top 40 Classic.
4: Een hele goede middag en hartelijk welkom. Tot 6 uur is dit weer de Top 40 Classic. De komende 3 uur neem ik je weer mee terug in de tijd met een oude Top 40 lijst. En vanmiddag gaan we 10 jaar terug in de tijd.
3: Top 40 Classic.
5: Met vandaag de Top 40 van 28 mei 2016.
4: En weet je nog wat de hits waren toen? Nou, in deze lijst vind je onder andere Pink, Coldplay, Justin Timberlake en Dua Lipa. Maar ook Douwe Bob, Broederliefde en Maan. En je gaat ze allemaal horen, hè, tussen nu en 6 uur. En daarnaast natuurlijk ook wat jingletjes en fragmentjes van een top 40 radio-uitzending uit 2016. Destijds was die te horen op Radio 538 met Jeroen Nieuwhuis, weet je nog? Nou, laten we maar eens gauw beginnen. Dit is hem, de Nederlandse top 40. De lijst met de populairste hits van deze week. Samengesteld op basis van airplay, streaming en trends op social media. Onder toezicht van de Stichting Nederlandse Top 40. Met vandaag nummer 22 van de 52e jaargang. En we werken de lijst keurig af natuurlijk. Hè. Van onder naar boven, van 40 naar 1. En helemaal onderaan de lijst vinden we deze week Maan en Ride It.
3: Top 40 Classic.
0: Frank Bunnik.
3: Radio Aalsmeer.
0: Nummer
3: 40.

0: tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: En vandaag zijn we niet eens zo heel ver terug in de tijd. Tenminste, als je het vergelijkt met een lijst uit de jaren 60 of zo. Maar 10 jaar toch alweer wel, hè? Want het is een lijst uit 2016. Die van 28 mei dat jaar. En de kop is eraf. Wordt op nummer 40 Maan en Ride It. En zojuist op 39 gezakt. All My Friends van Snake Hips, Tinashe en Chance the Rapper. Ken je die nog? Leuk. Leuke plaat wel, hè? Nou, ik zal eens even kijken wat de top 3 van vorige week is. Nou, op 3 stond toen Sia en Shana Paul en Cheap Thrills. De nummer 2 van vorige week was Hey van Fize en Everjack. En op nummer 1 stond vorige week nog Drake, Wizkid en Kyla met One Dance. Nou, of we een nieuwe nummer 1 hebben en hoe de rest van de top 3 eruit zit. En de hele lijst trouwens kun je kijken op top40.nl. En vul dan even de datum in. Dus vandaag, het is vandaag
0: 28 mei 2016.
2: En dan kun je ook het gedrukt exemplaar downloaden wat je destijds bij de Mediamarkt kon halen. Dat was toen nog de sponsor van de lijst, de Mediamarkt Top 40, hè? Ja, straks nog wat fragmentjes van toen, van Radio 538. Jeroen Nieuwhuizen deed toen de Top 40 presenteren. En ook wat jingeltjes uit die tijd om het terug in de tijd gevoel even helemaal compleet te maken. Nou, zometeen dit uur in de lijst James Bay. Ook de Red Hot Chili Peppers komen voorbij. En de langst genoteerde, die staat er al een half jaar in. Dat is Lucas Graham en 7 Years. Die ga je allemaal horen. En een van de 2 nieuwe binnenkomers. Ik was aan het tellen, maar ik eindigde op 2, want het zijn er slechts 2. Nou, misschien zelfs allebei de nieuwe binnenkomers dit uur wel. Spannend, zeg. En nu eens even kijken wat we vinden op nummer
0: 38.
2: Daar vinden we Dubs, Sean Frank en Delaney Jane en

Ja, Drake is hot, hè, 2016. Zijn One Dance stond vorige week nog op nummer 1. En de vorige single, Work, haalde de nummer 2. En na 15 weken staat deze nu genoteerd op nummer 37. En deze single die maakt hij samen met Rihanna, hè, dat Work. En hoe zit dat nou met die twee? Hebben ze nou een relatie of niet? Nou, dat blijft een beetje vaag, maar muzikaal gezien is het wel dikke mik en een succes. Want ook de nieuwe samenwerking tussen Drake en Rihanna staat op het punt een dikke hit te worden. Hun nummer Too Good vinden we deze week terug in de tipparade. Nou, op nummer 38 hoor je dus ook nog Dubs en La La Land in deze Top 40 Classic iedere vrijdagmiddag op Radio Aalsmeer. En zometeen, ik zei het al, hoor je de langstgenoteerde Lucas Graham en 7 Years. Maar eerst even kijken wat we op nummer 36 vinden. Het is niet een hele grote hit geworden, want hij zakte weer een plekje. Het is James Bay en Best Face.

0: zal.
1: Het bewijs dat in 2016 gewoon prima muziek werd gemaakt, hoor. Lucas Graham stond 2 weken lang op nummer 1 met deze plaat. Maar nu is het succes wel voorbij. In de 26e week zakt hij van 30. Of ze, moet ik zeggen. Want het is een groep, hè. Het is niet één persoon. Nee, nee. Lucas Graham. Nee, nee. Dat dacht je misschien. Maar ze zakken van 30 naar 34 met 7 Years. En zo meteen op nummer 32 de eerste nieuwe binnenkomer. Maar eerst nog even nummer 33. Daar vinden we Major Lazer. En...

0: Leider Dap op nummer 33 deze week in een plekje daarboven. Daar vinden we hem.
1: Nieuw in de top 40.
0: De eerste van slechts 2 nieuwe binnenkomers deze week is voor de Amerikaanse Garrett Nash. Afgekort Gnash. Hij hoorde de pas 16-jarige Olivia O'Brien haar nummer Hate You, Love You op de piano spelen. En hij dacht, daar gaan we een hit van maken. Nou, zo gezegd, zo gedaan.

0: Dit is de Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: Ik was deze een beetje vergeten. De formatie Walking on Cars. Zo heette ze. En het nummer heet Speeding Cars. Vorige week op 38 en deze week op nummer 31. En zo meteen hoor je van me een fragmentje van de radio uit 2016. Het jaar waarin we terug zijn met de Top 40 Classic. Een stukje van de Top 40 bij Radio 538. Maar eerst is hier op nummer 30 Rochelle en All My.

0: ik.
1: Nummer 30 was dit. Ze staat inmiddels al 8 weken genoteerd en ze zakt 4 plekken. Rochelle was dit en All Night Long. En ik zei net al, we gaan even luisteren naar een stukje, een fragmentje van de top 40 in 2016 bij Radio 538. Met presentator Jeroen Nieuwenhuizen.

0: Na 10 weken, eentje omlaag naar 21. Be Easy, Bebe Rexha, Meet Myself and I. Wat heb je nog meer gehoord? Eén binnenkomen, een overzicht. Op 30 Shawn Mendes, Camila Cabello en Know What You Did Last Summer. Ali B, Diggy Dex, Huil Alleen Bij Jou, 29. Nieuw op 28, Willem-William en Ego. Klappen van de week was dat. Lil Kleine, Ronnie Flex, Niet Omdat Het Moet, 27. De 26, The Chainsmokers, Roses. Girls Like, Tiny Tampa, Sarah Larsson, 25. 24, Kygo, Mindy Noise, Stay. Marco Borsato, Matt Simons, Breng Me Naar Het Water, op 23. Op 22, When We Were Young, Adele. En natuurlijk op 21, Jeezy, Me, Myself and I.
1: Ja, ook dat is de top 40 classic op Radio Aalsmeer. Een stukje vormgeving van toen ook erbij, hè? Want waar hoor je dat nog? Ja, die hits kun je thuis allemaal opzetten natuurlijk via Spotify of op een andere manier. Maar deze vormgeving van toen, die is ergens in een archief beland. En dat haal ik er dan weer eventjes uit voor de top 40 classic op Radio Aalsmeer. Volgend uur weer een fragmentje van de top 40 in 2016. Maar eens even kijken naar de volgende plaat in de lijst. Dat is de Amerikaanse Matt Simons. Die was al een tijdje actief in de muziek. Totdat hij begin 2013 ineens doorbrak in Nederland. Hè? En het kwam omdat zijn liedje With You werd gebruikt in een dramatische ziekenhuisscène in Goede Tijden, Slechte Tijden. Eind 2014 kwam Catch and Release in de tipparaden terecht. Maar dat wist de top 40 niet te halen. En een jaar later is dat alsnog gelukt. Maar dan in de Deep End Remix. En daarachter zitten de Nederlanders Falco van den Aker en Bob van Ratingen. Matt Simons en de Deep End Remix van Catch and Release. Al 20 weken in de lijst en deze week met 4 plekken gezakt naar
2: 29.

0: Dit is de Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunning.
2: Nieuw in de Top 40.
3: De tweede en ook meteen de hoogste nieuwe deze week is het officiële lied van het Europees Kampioenschap Voetbal 2016. En hiervoor riep de Franse DJ David Guetta de hulp in van de Zweedse Sara Larsson. Collega-DJ's DJ Snake en Diplo zijn trouwens niet zo blij met deze hit. Zij vinden namelijk dat hij wel erg veel lijkt op hun hit van vorig jaar, Lean On. Nou, dat maakt ons niks uit. Of misschien juist daarom is het een succes. This One's For You is...
1: Nieuw in de Top 40. 28.

Ja, we gaan eens even kijken in de tipperaden. Voordat ik zo meteen weer doorga met de hits van deze week. Op nummer 27 hoor je na het nieuws meteen Broederliefde met Ik Was Al Binnen. En ook bijvoorbeeld Coldplay volgt u nog in de lijst met Him for the Weekend. En als ik nu even kijk in de tipraden, daar vinden we alweer de nieuwe single van Coldplay. En die staat op nummer 1 in die lijst en was ook de alarmschijf van de afgelopen week. En die nieuwe single van de band heet Up and Up. En die hoor je tot het nieuws van 4 uur.

0: Radio Aalsmeer.
1: Top 40 Classic.
0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette wil voorlopig niet meer met BBB praten over steun voor de kabinetsplannen. Omdat de partij gisteren een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde, ziet Jette zo'n gesprek niet meer zitten. De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, Ja 21 en de SGP. BBB-leider Vermeer wil nog wel in gesprek met Jette. Hij zegt de motie van wantrouwen te hebben gesteund omdat hij tegen de stikstofplannen is. Vermeer heeft Jette er vanmorgen over gebeld. BBB kan belangrijk zijn voor een meerderheid in de Eerste Kamer. De man die zaterdagavond in Rotterdam kort na zijn arrestatie overleed, had op dat moment drugs bij zich, zegt het Openbaar Ministerie. Om wat voor middelen het gaat en hoeveel het precies was, zegt het OM niet. Maar het was meer dan de gebruikershoeveelheid. Het is volgens het OM nog altijd niet met zekerheid te zeggen waardoor de man om het leven kwam. Hij werd aangehouden omdat hij te hard reed op een fatbike en ging er vandoor toen hem om zijn ID-bewijs werd gevraagd. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen die het waarschijnlijk op hem voorzien hadden. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. In Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een moskee. Meer dan 50 mensen raakten gewond. De aanslag was tijdens het vrijdaggebed in Kohat, niet ver van de grens met Afghanistan. De moskee stond op het terrein van een politiebureau. Vaak worden aanslagen in Pakistan opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Het weer, een mix van zon en wolken vanmiddag. Lokaal kan nog een klein buitje vallen. Vanavond neemt de bewolking toe en vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
1: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
1: Yeah, yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.
3: Top 40 Classic
1: 27.
4: Wat denk je nou?

0: de Top 40 Classic.
1: Met vandaag de Top 40 van...
0: 28 mei 2016.
2: Ja, en ook 10 jaar geleden hadden we al problemen met geen wifi in de club, hè? Dat waren toen al grote wereldproblemen natuurlijk. Het was nummer 27, daar begonnen we dit uur mee. Hartelijk welkom terug bij de Top 40 Classic hier op Radio Aalsmeer. En we hoorden natuurlijk Broederliefde. Vorig jaar in 2015 kwam het album New Wave uit. Dat ontstond toen een aantal Nederlandse rappers en producers werden opgesloten in een villa op Schiermonnikoog. En onder andere Ronnie Flex en Lil Kleine waren daarbij. En ook die dikke hit van hun Drank en Drugs kwam van het album. Nou, 2016 is het jaar waarin we veel van deze Nederlandse rap in de top 40 terugvinden. Waaronder de heren uit de Rotterdamse wijk Spangen, Broederliefde. Nou, zij waren dan weer niet betrokken bij dat New Wave project op Schiermonnikoog. Maar Frenna wel, en hem hoorden we ook zojuist op de hit van Broederliefde. En die staat deze week op nummer 27. Ik was al binnen, 2 plekken winst voor deze boys. Wat gaan we nog meer draaien dit uur? Even kijken. Enrique Iglesias komt voorbij. Ook Zayn. En nog een keertje, ik had het al verklapt, Coldplay met hun hit Him for the Weekend. Maar ook Douwe Bob en Jonas Blue ga je dit uur horen. En ken je Designer nog? Designer met dubbel I. En zijn panda. Ja, waar dat over gaat, dat vertel ik je straks. Maar we gaan eerst even kijken wat we vinden op een plekje boven Broederliefde.
3: 26.
2: Dat vinden we namelijk Pink. En haar Just Like Fire met stip gestegen naar 26 dus.

0: Van op nummer 24 en Make My Love Go. Inmiddels ook al 11 weken in de lijst. En welke lijst is het dan? Nou, het is die van 28 mei 2016. Het is alweer 10 jaar geleden. En zoek de lijst even op. Dat kan op top40.nl als je wil meelezen welke hits er allemaal voorbij gaan komen dit uur nog. Straks nog een fragmentje van de radio uit 2016. De top 40 bij Radio 538. En natuurlijk alle hits uit de lijst. Zometeen Enrique Iglesias. En de eerste hit van de eerste solo-artiest die uit One Direction toen ging. Weet je nog welk lid dat was die als eerste dus One Direction verliet? Zijn eerste hit hoor je zometeen. Maar eerst even luisteren naar de volgende plaat.
1: 23.
0: En daar vinden we Coldplay. Ze hadden dus de alarmschijf al met Up and Up. En dit is hun oude hit, al 15 weken genoteerd. Is dit Hymn for the Weekend, dus op nummer 23 deze week.

0: Frank Bunnik.
1: Top 40 Classic.
2: Ja, het succes van One Direction is een beetje aan het afbrokkelen, hè? Sinds vorig jaar is dat. In 2015 verliet namelijk Zayn Malik als eerste de groep. En dat hij het ook in zijn eentje kan, bewijst hij maar weer met zijn eerste solo-hit Pillow Talk. In de 16e week top 40 nog op nummer 22. En dat mogen wij gerust een succes noemen. En daarvoor hoorde je Coldplay, hè? En ja, dan hoorde je die zangeres ook. Ja, ze wordt niet genoemd. Ze heeft officieel geen credit, zoals dat heet, op deze hit van Coldplay. Maar we horen haar natuurlijk wel degelijk. Beyoncé. Hymn for the Weeknd staat al 15 weken in de lijst en zakt deze week een plekje naar nummer 23. Dit is de Top 40 Classic, de lijst van 28 mei 2016. Met zometeen weer een fragmentje uit 2016 van Radio 538. Maar eerst even luisteren naar nummer 21. Daar vinden we Enrique Iglesias en Wisin en Duele El Corazon.

0: is de Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
0: De Top 40.
2: Ja, leuk dat je luistert op deze vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer. We zijn terug in het jaar 2016. En dit was op nummer 20 de eerste hit voor de Britse Jonas Blue. Hij haalt zijn inspiratie uit de Tropical House, die op dit moment populair is, met producers als Felix Jane, Lost Frequencies en Kygo. En zijn eerste hit is een cover van de nummer 1 hit Fast Car van Tracy Chapman uit 1988. En daar wilde Jonas graag een eigen versie van maken, omdat het het favoriete liedje is van zijn moeder. Nou, wat schattig. Nou, samen met zangeres Dakota staat hij al 19 weken in de top 40 met zijn versie van Fast Car, dat zelfs tot nummer 3 wist te komen. Dat doet hij dus best goed. En zometeen gaan we luisteren op nummer 19 naar de DNCE Cake by the Ocean. En waar dat over gaat, vertel ik je zo meteen. Maar we gaan eerst even luisteren naar een fragmentje van de radio uit 2016. Jeroen Nieuwenhuizen en de top 40 bij Radio 538.

0: lekker, dan is het weer vrijdag. Welkom. Tussen nu en 6 uur krijg je hem weer. De lijst met de 40 populairste hits van deze week. Samengesteld op basis van Airplay, streaming en trends in social media. Onder toezicht van de Stichting Nederlands Top 40 natuurlijk. Het is de 52e jaargang, lijst nummer 2648.
1: Ja, leuk. Als je destijds luisterde naar de Top 40 op vrijdagmiddag, dan is dit een feest der herkenning natuurlijk. En dan krijg je van mij ook nog eens alle hits erbij. Wat dacht je nu van...
2: 19.
1: Daar vinden we DNCE en Cake by the Ocean. En dat betekent gewoon Sex on the Beach. Ja hoor, beetje zand tussen je billen. Nou, ik moet er eigenlijk niet aan denken zeg.
3: Oh.

Nou, zo slowdown gaat hij niet, want hij gaat namelijk met een enorme stip van 27 vorige week naar nummer 18 deze week. Douwe Bob en Slowdown in de top 40 classic. En ik had het net al even over Designer met dubbel I en zijn hit Panda. En die Designer, dat is de artiestennaam van de Amerikaan Sydney Selby. En ja, zijn hit gaat dus niet over de bekende bamboe-etende beer, maar over de favoriete auto van Sydney. En dat is dan niet dat Italiaanse koekblikkie, maar de witte uitvoering van de BMW X6. Nou, ik moest hem ook even opzoeken, maar hij heeft inderdaad gelijk. Lijkt een beetje op een panda. En dat is mooi, want ik denk dat hij er wel eentje van kan kopen. Van de opbrengsten van zijn hit. Hij gaat deze week twee plekken omlaag naar nummer 17. Designer dus. En Panda.

0: Tot 6 uur is dit Fran Bunnik en de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met vandaag de top 40 van 28 mei 2006.

0: Ja, onverwacht. Best wel een mooie plaats toch eigenlijk als je hem zo weer hoort, hè? Op nummer 16 staat die Alan Walker. En, op nummer 20 hadden we al het debuut van de Britse producer Jonas Blue. En op nummer 16 dus de eerste hit voor een Noorse producer. Dat was Alan Walker. En wat voor hit was dat? Faded stond maar liefst 7 weken op nummer 2. En werd al die tijd overtroffen door I Took a Pill in Ibiza van Mike Posner. En die gaan we straks nog horen in de lijst. Die staat inmiddels niet meer op nummer 1. Dat weten we alvast. Kan ik alvast verklappen hoor. Maar welke dan wel? Is het nog steeds One Dance? Want die stond vorige week op nummer 1 van Drake. Of is het toch een andere geworden? Waar is bijvoorbeeld die plaat van Justin Timberlake gebleven? Can't Stop the Feeling. Die gaat erg lekker. Kan ik je vast vertellen hoor. Wil je het weten? Kijk dan vast even op top40.nl. Daar kun je de hele lijst vinden. Vul even de datum in van vandaag.
1: 28 mei 2016.
0: Dankjewel. En daar vind je dus de hele lijst. En dan kun je dus lekker meelezen. En zo zie je dat we nu op nummer
1: 15
0: een plekje gezakt vinden. Tiny Tempa en Zara Larsson en Girls Like.

0: Ja, Zara Larsson die gaat goed, hè? We hoorden haar natuurlijk al nieuw binnen op nummer 28 met David Guetta en This One's For You. En ook deze samenwerking staat gewoon genoteerd. Is een hit met Tiny Tempa dus op nummer 15 en Girls Like. En zometeen telt de lijst door met nummer 14 na het nieuws. En daar vinden we de eerste hit voor Dua Lipa. Weet je nog welke dat was? Dat hoor je dus zometeen na het nieuws. Maar eerst nog even dit.
1: De tipparade.
0: Ja, even een tip voor de top 40. Ik heb namelijk een leuk plaatje erin gevonden. Ik weet niet of het een hit gaat worden, maar ik vind het in ieder geval wel erg goed. En daarom wil ik hem je even laten horen als tip voor de top. Zo aan het laatst van dit uur. Het is Alex Vargas en Shackled Up.
2: Dit is een tip voor de top 40.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Macron van Frankrijk zegt dat het land de afgelopen weken doelwit is geweest van aanvallen door Rusland. Vanwege de toegenomen dreiging wil Macron dat er een plan komt om onder meer het spoor en het elektriciteitsnet beter te beschermen tegen drones en cyberaanvallen. Premier Jette wil voorlopig niet verder praten met de BBB over steun voor de begroting, omdat de partij een motie van wantrouwen tegen het kabinet steunde. Eerst worden andere partijen uitgenodigd voor gesprekken. BBB kan belangrijk zijn voor steun over rechts in de Eerste Kamer. De Spaanse politie heeft in Ceuta honderden migranten overgebracht naar een tentenkamp. Het gaat om mensen die anderhalve maand geleden vanuit Marokko de Spaanse enclave binnendrongen en sindsdien op het strand bivakkeren. De overplaatsing verliep chaotisch. In het tentenkamp is plek voor 1700 mensen, terwijl er veel meer migranten naar de verzamelplek kwamen. De Nederlandse staat moet opnieuw een schilderij teruggeven aan de erfgenamen van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker. Dat zegt een commissie die adviseert over kunstwerken die in de Tweede Wereldoorlog werden geroofd door de nazi's. Het schilderij van Jan van Gooien ligt in het depot van het Mauritshuis in Den Haag. Eerder kregen de erfgenamen van Goudsticker al meer dan 200 schilderijen terug. Vrouwelijke gevangenen mogen voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag. Het is een proef in een aantal gevangenissen. 70% van de vrouwelijke gevangenen kan eraan meedoen. Ze moeten de producten wel zelf kopen bij de gevangenis. Ze kunnen kiezen uit een Satisfyer en een transparante dildo. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Ook morgen veel bewolking en kans op een beetje regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: De Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
0: Met Frank Bunnik.
2: En ik vind het leuk dat je luistert op deze vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer. We zijn 10 jaar terug in de tijd dus met de lijst van 28 mei 2016. Met straks nog weer een fragmentje van de radio van toen. Een fragmentje van de Top 40 bij 538 destijds. En ook nog hits van even kijken in de lijst. Mike Posner komt voorbij. Ook de Chainsmokers, 21 Pilots. En natuurlijk de top 3 van vorige week komt ook nog voorbij. Maar in welke volgorde? Ik lees hem nog even voor. Op 3 vorige week Sia en Sean Paul en Cheap Thrills. De nummer 2 van vorige week was Hey van Vice en Everjack. En vorige week op nummer 1 stond Drake en One Dance. Nou ja, alle drie komen ze dus voorbij. Maar in welke volgorde hebben we misschien wel een nieuwe nummer 1? Je kan het zelf vast even opzoeken als je de lijst opzoekt op top40.nl. Nou, dit was de eerste van dit uur, nummer 14. Ja, het is het jaar waarin Dua Lipa keihard doorbreekt, hè, 2016. Haar eerste single wordt meteen een top 5 hit. En dat staat inmiddels al 16 weken genoteerd. Be The One, daar heb ik het over. En het kan haast niet anders dan dat dit het startschot is voor een glansrijke hitcarrière. Ik zou daar best wel op willen wedden dat dit niet de enige hit voor Dua Lipa zal blijven. €5?
3: €5 op je muil, gauw.
2: Ja, en als we er dan toch lekker in de internet meme zitten. Op nummer 13 vinden we Galantis en...
4: What? No.

Een lekker rijtje hits uit 2016. Op nummer 13 hoorde je Galantis, No Money met een superstip gestegen. Op nummer 12 met een stip gestegen, Kungs en Cooking on 3 Burners met This Girl. En dit was zojuist gezakt op nummer 11, 21 Pilots en Stressed Out. En dat betekent dat we de

Ja, een van de grootste hits van heel het jaar 2016, die vonden we op nummer 9 deze week. I Took a Pill in Ibiza van Mike Posner. Nou, het origineel deed niet zoveel, totdat het Noorse duo Seep er een remix van maakte. En die versie stond maar liefst 10 weken op nummer 1 en is nu langzaam op weg terug. Deze week geëindigd op nummer 9. En een plekje daarboven vinden we de eerste hit van Criss Cross Amsterdam. We zouden bijna vergeten dat zij al 10 jaar hit scoren. En weet je nog wat die eerste hit was? Het was een bewerking van Let's Talk About Sex van Salt & Pepper uit 91. Samen met Cheat Codes blijft Criss Cross Amsterdam deze week staan op nummer 8 met

0: Top 40 Classic.
1: Ze mochten heel even proeven aan de top van de hitlijst. Fifth Harmony. Ze stonden 5 weken geleden 1 weekje op nummer 1 met een single Work From Home. En deze week zakken ze een plek naar nummer 7. En daarboven vinden we op nummer 6 met een stip gestegen Willy William en...

Nummer 6 was dit, vorige week nog op 7. Stuivertje gewisseld met de plaat die daarvoor hoorde. Fifth Harmony en Ty Dolla Sign en Work From Home. Dit was Willy William. Jij ken hem nog. Was steeds een beetje vergeten wel hoor. Ja, 10 jaar geleden dus een grote hit. Staat al 7 weken genoteerd en hij kruipt langzaam richting de top. Deze week dus op nummer 6. En we gaan weer eens even luisteren naar een fragmentje van de radio uit 2016. 10 jaar geleden presenteerde Jeroen Nieuwenhuizen de top 40 bij Radio 538. Heeft hij trouwens best lang gedaan, tussen 2006 en 2018. Dat is toch best een post. En inmiddels is hij te horen op Radio 10 met een middagshow, geloof ik. Maar in 2016 dus iedere vrijdagmiddag met de top 40 bij Radio 538. En we gaan eens even luisteren hoe hij dat...

0: Vijf jaar later dan had ze gedacht, scoort ze eindelijk een dikke hit. Dankzij X-Factor had ik al veel fans, zegt ze. Ik had verwacht dat ik meteen een hit had als ik een liedje uitbracht. Maar ja, zo werkt het dus niet. Maar ja, goed. Er zijn nog wel een paar platen geweest met haar natuurlijk. En nu dus deze. Gaat goed hoor. 4 omhoog naar 35 in de tweede week, All Night Long. En ze is er ook bij 538 Koningsdag. Dus hou dat in de gaten. Nieuw in de top 40. Ja, Justin Bieber die versloeg vorige week Nelly Furtado. Hij is nu de Canadese artiest die het langst achtereenvolgens in de top 40 staat. Namelijk exact een jaar. Nou ja, je hebt altijd baas boven baas, hè? Kygo staat namelijk al 70 weken achter elkaar in de lijst met al zijn hits. Die sluiten mooi op elkaar aan. En terwijl hij nog lekker gaat met Stay, staat zijn nieuwe alweer klaar. Dat doet hij samen met de eerste alternatieve band Codeline. En de track is deels geschreven door James Bay, dus dan weet je het wel. Lekker gitaartje erbij. En toch is het ook weer echt een Kygo-track. Raging! Nieuw in de top
1: 40, Radio 538. Ja, die hoorden we trouwens op nummer 25 al, die Raging van Kygo. Hey, we gaan het spannendste, het bovenste stukje van de lijst, de top 5. En het is hem niet geworden, de nieuwe nummer 1, want hij stond vorige week op 2. En deze week zakt hij naar nummer 5, Vice en Everjack. En hey...

Vorige week nog op nummer 3. Deze week een plekje gezakt naar 4. Je hoorde Sia. En Sia die schrijft veel nummers voor anderen. Hè? Waaronder voor Beyoncé, Christina Aguilera en Rihanna. En voor die laatste had ze dit liedje geschreven. Cheap Thrills. Nou, gelukkig heeft ze die toch zelf gehouden. En met vriendelijke medewerking ook van Shanna Paul bij de Bang Bang. Scoort Sia er nu zelf een dikke hit mee. En die Rihanna die had deze hit natuurlijk ook helemaal niet nodig. Hè? Die heeft niks te klagen. We hoorden haar natuurlijk al op nummer 37 met Drake. En ook haar samenwerking met Calvin Harris is een groot succes. This Is What You Came For, deze week met Stip op nummer 3.

0: Een serieuze bedreiging voor de nummer 1. Can't Stop the Feeling van Justin Timberlake. En dat betekent dat we bijna aan het eind zijn gekomen van deze Top 40 Classic. Het was vanmiddag weer heel even.
1: 28 mei 2016.
0: Mocht je alles nog een keer willen horen, kijk dan even op radioasmeer.nl/gemist. Daar is alles terug te luisteren, alle oude uitzendingen ook van deze Top 40 Classic. En ook vind je in de programmagids welke Top 40 er volgende week tussen 3 en 6 te horen zal zijn. En wil je zelf nou een leuke lijst horen uit een bepaalde tijd? Laat het maar even weten. Het kan van alles zijn tussen 1965 en nu eigenlijk, hè? Stuur me maar even een mailtje, frank@radioasmeer.nl. Dus frank@radioasmeer.nl. Nou, nog eentje te gaan uit deze lijst. Dat is natuurlijk de nummer 1 van deze week. En dat is de single die aan het eind van 2016 de eerste track zal zijn die meer dan 1 miljard keer gestreamd wordt op Spotify. Het is Drake samen met Wizkid en Kyla en One Dance voor de 5e week op...
1: Nummer 1!

Nog steeds dus op nummer 1. Drake en zijn One Dance. En dan heb ik nog even wat tijd over voor het nieuws van 6 uur. Voor een plaatje uit de tipparade. Een tip voor de top. De vorige hit hoorden we vanmiddag al terug. Die staat nog steeds genoteerd. 21 Pilots, daar heb ik het over. En hun Stressed Out, die staat dus in de top 40. Maar ze hebben een nieuwe single en die komt deze week de tipparade binnen. En die draai ik nog eventjes als tip voor de top, dus als laatste van dit uur. En daarmee wens ik je een heel fijn weekend. Graag tot volgende week dus om 3 uur bij een nieuwe Top 40 Classic. En hou Radio Asmeer lekker aan, hè, voor nog veel meer fijne programma's.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan nu geadviseerd wordt. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die in opdracht van het ministerie van Landbouw hebben gekeken naar de voedselzekerheid in ons land. Ze vinden ook dat supermarkten grotere voorraden moeten hebben voor het geval dat er een noodsituatie ontstaat. Het kabinet gaat geen zieke kinderen uit Gaza halen om ze hier te laten behandelen. Er wordt 6 miljoen euro uitgetrokken voor een behandeling in Jordanië. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie beter voor de kinderen om hen een behandeling dicht bij huis te geven. Vorig jaar werden er wel 5 zieke kinderen naar Nederland gevlogen voor een behandeling. In Duitsland is vanochtend Jan G. uit Overasselt gearresteerd voor betrokkenheid bij een poging om 4000 kilo cocaïne in te voeren. Die partij werd onderschept. Begin deze maand was hij thuis in Overasselt het doelwit van een grote groep criminelen. Ze schoten bij zijn huis een beveiliger dood. Bij een zelfmoordaanslag op een moskee in Pakistan zijn zeker 15 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het vrijdaggebed bezig. De moskee staat op het terrein van een politiebureau. Veel aanslagen in Pakistan worden opgeëist door de lokale Taliban. Dat is nu nog niet gebeurd. Een militaire parachutist is vanmiddag door de brandweer uit een boom gehaald op de heide bij Renkum in Gelderland. De Engelsman oefende voor de herdenking morgen van operatie Market Garden. De hoogwerker van de brandweer kwam ook vast te zitten. Die werd losgetrokken uit het zand door een oud legervoertuig. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Echt Esther. Met Esther Sparnaai.
3: Ja, goedenavond. Welkom bij Echt Esther op Radio Aalsmeer. Van 2 tot en met 8 november staat Aalsmeer in het teken van de Klimaatweek. Een week vol duurzame, groene en gezellige activiteiten. En vooral een week die niet alleen voor inwoners wordt georganiseerd, maar juist door inwoners. Nou, blijf luisteren, want ik heb hier onder andere onze eigen klimaatburgemeester aan tafel. En Eva van Buurkracht. En zij gaan jullie er straks alles over vertellen, over hoe jij kan deelnemen. Maar voordat we dat gehete gesprek ingaan, is de Counting Crows met Big Yellow Taxi.

0: Ja, goedenavond. En u luistert naar Echt Esther. En hartstikke welkom Eva van Noord van Buurkracht. En Theo Bergonje, zeg ik het
1: Bergonje.
0: Goed? Bergonje, ja, kijk, daar ga ik al.
1: Nee, dat
0: onze klimaatburgemeester. Maar Theo is meer dan dat, hoor. Toch? Kun je het zelf vertellen?
1: Oh ja, zal ik het zelf even vertellen?
0: Ja, dat lijkt me goed.
1: Oké. Ik ben Theo Bergonje. Ik woon in Kudelstaart. Heb 2 kinderen, 6 kleinkinderen. Het is niet onbelangrijk om daar aandacht aan te besteden. Want daar gaat het eigenlijk het hele verhaal over. Ik ben opgeleid als stedenbouwkundige en planoloog. Dus ik doe iets met ruimte. En ik ben gepensioneerd. En ik probeer voor de directe woonomgeving waar ik woon mensen te helpen met het vergroten van inzicht in klimaatverandering. En wat je er zelf allemaal aan kunt doen. Dat is eigenlijk het idee. En ik ben ook een klein beetje voorbeeld.
0: Oké. Dus je probeert zelf goed te doen?
1: Ja, zoveel als mogelijk.
0: Oké. Nou, Eva van Noord.
2: Ja,
0: Buurkracht.
2: Dat klopt inderdaad. Ik ben community manager bij Buurkracht.
0: Buurkracht
2: is een stichting.
0: Ja.
2: En wij helpen buren, buurtbewoners uit steden, dorpen, eigenlijk in heel Nederland, om met elkaar buurtinitiatieven, activiteiten van de grond af te krijgen. En met elkaar te organiseren. En nu zijn we betrokken bij de Klimaatweek in Alsmeer.
0: Want die doet eigenlijk precies dat, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Mensen betrekken bij wat er speelt.
2: Ja,
0: want als je een idee hebt of je wilt iets organiseren, dan kun je die gewoon benaderen. Hè? En dan kan je onderdeel worden van die Klimaatweek, toch?
2: Zeker weten. Iedereen is welkom. Bewoners, organisaties, ondernemers.
0: Jullie zitten bij mij aan tafel. Eigenlijk zouden jullie met z'n drieën zijn. Ik had hier ook nog Berry verwacht. Berry Tielbeke van Stichting Nieuw Aalsmeer.
2: Ja.
0: En zij zetten zich ook op breed vlak in voor het groen in onze gemeente. Voor eigenlijk waar onze gemeente voor staat en hoe we dat behouden. Maar Berry is verhinderd.
1: Ja, mijn collega is Berry. Ik ben ook lid van de Stichting Nieuw Aalsmeer. En samen met Kees Buskermolen en Esther Gons proberen wij breed in Aalsmeer te helpen aan vergroening, aan verduurzaming, aan initiatieven over mobiliteit. We doen ook wel eens een keer heel erg vervelend over bestemmingsplannen. Dan zeggen we van kan het niet groener, kan het niet beter, kan het niet socialer.
0: Dus wat gebeurt er dan als jullie daar een voet tussen de deur stoppen?
1: Dan zijn de mensen best bereid om onze brieven te lezen en soms ook te beantwoorden. Maar meestal is het zo dat de gemeente zegt van bedankt voor de reactie. En we gaan er nog eens even goed over nadenken. En dan is het vaak zo dat je over een tijdje helemaal niets meer hoort. En dat snap ik ook wel een beetje, want het is nou niet altijd een makkelijk verhaal om wat burgers roepen, ook die ook om te zetten in gewone praktische dingen. Dat duurt altijd even. Daar moet eerst beleid gemaakt worden of de politiek moet er overheen. Dus ik snap wel hoe het gaat, maar je moet toch proberen om duidelijk te maken hoe het beter kan. Hoe het ook leuker kan, hoe het gezonder kan.
0: Gezonder ook.
1: Ja.
0: En jullie dachten, daar hebben we een aparte stichting voor nodig in Aalsmeer. Wij beginnen geen politieke partij. Vanaf de zijlijn.
1: Ja, nee, maar dat dachten we dat we daar een aparte stichting voor nodig hadden. Want er is een paar jaar geleden een traject geweest door de gemeente uitgezet. Dat heette iets van Visie Aalsmeer.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en toen was ik nogal bezig met energie en groen. En ik wilde ook samen met anderen dat doen. En ik zei toen tegen de wethouder, weet je, we gaan een club oprichten die dan samen met de belangen van al die mensen, met jou en met het hele college gaat praten om dingen voor elkaar te krijgen. Dat vonden ze niet zo'n goed idee. En toen hebben we gedacht van, dan gaan we het zelf organiseren. Dan maken we een stichting en die gaat dan proberen om een aantal dingen voor elkaar te krijgen. Samen met burgers, samen met andere instituten als Groei en Bloei en de Dorpsraad Kudelstaart en de buurtraad van Hoornmeer. Ja, zo is eigenlijk die stichting begonnen.
0: Heel mooi. Heel mooi. We komen er straks nog op terug, hoor. Ik ga even terug naar Eva. Want hoe is buurkracht dan? Het is natuurlijk, het past helemaal in jullie lijf van werk. Maar hoe zijn jullie betrokken geworden bij de klimaatwet?
2: Ja, we doen dat ook in samenwerking met de gemeente Aalsmeer. Hier opgewekt, dat is dan de Klimaatweek, de landelijke organisatie. En wij zijn met elkaar onderdeel van de participatiecoalitie. En tijdens het laatste keer, tijdens het Hier Opgewekt Festival, waar Theo ook bij aanwezig was, en Maatje van de gemeente
0: Hier Opgewekt
2: Aalsmeer.
0: Festival.
2: Ja, klopt.
0: En dat heeft niks te maken met de kerk en de opwekking in
2: Nee, zeker. Dat heeft met de opwekking van energie te maken.
0: Kijk.
2: En daar sluit natuurlijk een heel mooi haakje. Maartje die was daarbij aanwezig en Theo ook. En mijn collega's van Buurkracht. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen om te kijken of we met elkaar hier in Aalsmeer de Klimaatweek groter en uitgebreider kunnen organiseren met elkaar. We zijn voor de zomer begonnen met elkaar als samenwerking. We zijn nu al met een aantal bewoners in gesprek en ondernemers en organisaties. Dus we gaan kijken wat voor activiteiten er gaan plaatsvinden. Maar daar kan ik zo meteen nog wel wat over vertellen.
1: En het is ook leuk dat Eva dat zo vertelt. Want ik ben nu al 4,5 jaar klimaatburgemeester. En ik heb nog niet zo verschrikkelijk veel voor elkaar gekregen. Dus zijn er een paar ambtenaren. Dat is heel erg leuk om dat te merken. We gaan kijken of we jou een duwtje in de rug kunnen geven. En zo is het eigenlijk gekomen dat de vraag gesteld is aan Buurkracht. Kan je hem...
0: Om hem te supporten.
1: Ja, precies.
0: Heel mooi. Ik pak hem even terug,
1: ja,
0: hoor.
1: Cool.
0: Want we hebben het over de Klimaatweek. En dan hebben we het eigenlijk over duurzaamheid. Hè? En dat is een term. Wat betekent dat eigenlijk? Hè? We gebruiken het woord ontzettend vaak. We hebben het over duurzaam wonen. We hebben het over duurzaam eten. Duurzaam reizen. Hè? Ook wel actueel in deze omgeving. Met al die bloemen die van ver weer naar hier reizen. Om hier op een vaas te staan. Misschien ook wel een leuk topic voor de Klimaatweek. Maar
1: zeker.
0: Als ik nu aan jullie vraag. Wat betekent duurzaamheid voor jullie persoonlijk?
2: Voor mij is duurzaamheid echt wel een heel breed begrip. Gaat het ook nog verder dan de duurzame dingen die jij benoemt, maar ook het sociale component. En dat is ook echt iets wat onderdeel is van Buurkracht. En zelf hou ik me in het dagelijks leven met heel veel duurzame dingen bezig. En dan kun je het hebben over kleine dingen in je tuin, misschien vergroenen of rekening houden met het afvalscheiden wat je doet. Met kleding, bijvoorbeeld tweedehands kleding gaan kopen. Dat zijn net van die kleine elementen waarvan ik denk, hey, op die manier kan ik, heb ik een gevoel om bij te dragen aan de wereld en voor mezelf.
0: En hebben jullie al contact met Thuis in Aalsmeer? Want die organiseren volgende week een ruilbeurs, hè, van kleding.
2: Ja,
0: nu jij
2: klopt.
0: Dit zegt, denk ik, dat heb ik voorbij zien komen. Dat haakt hier meteen
1: ja,
0: op in.
1: Ja, ik heb het ook gezien.
0: Dat is de 22e, dat is dan misschien wel goed om te noemen. Wat is duurzaamheid voor jou, Theo? Want je hebt daar natuurlijk ontzettend veel over nagedacht.
1: Laat ik eerst even beginnen. De term duurzaamheid en klimaat probeer ik zoveel als mogelijk een beetje te vermijden. Ik weet dat mensen soms klimaatmoe zijn en duurzaamheidsmoe. Er wordt zoveel gecommuniceerd via...
0: Heb je een nieuw woord dan?
1: Dingen anders en beter doen. Ja, dat klinkt heel erg simpel. Maar je kan je duurzame gedrag kan je op hele praktische manieren, zoals Eva Sjoerst al zei, kan je dat invullen. Dus ik zeg dan niet altijd, je moet werken aan klimaatverandering. Maar probeer je huis comfortabeler te maken. Of probeer...
0: Gezonder te leven, schoner.
1: Wat zeg je?
0: Gezonder te
1: leven. Ja, gezonder te leven. Dat soort, dus ik probeer het wat toegankelijker te maken. Mm-hmm. Want ik weet niet of jij het weet, Esther, maar er zijn heel veel mensen die, en zeker in Aalsmeer, die eigenlijk niet zo geraakt kunnen worden door dat soort termen als klimaat, energietransitie, verduurzamen. Dus ik probeer het een beetje anders te formuleren. En wat ik zelf doe, dat is mijn huis zodanig bijvoorbeeld inrichten dat ik geen gas meer hoef te gebruiken. Dus ik heb een warmtepomp en zonnepanelen, een elektrisch autootje. Ik zorg dat het goed geïsoleerd is en zo. Zo heb ik eigenlijk...
0: Dat zijn mooie dingen, hè? Maar dat zijn ook allemaal dingen waar je wel kapitaal voor moet hebben.
1: Ja, je moet daar wel voor sparen. Gisteren was er een mooie uitzending van meneer Schimmelpennink, die een paar mensen op bezoek had, die vertelden over hoe ze nog wel eens een keer wat jaloers keken naar de buurman die een eigen woning heeft en die zijn dak er vol heeft gelegd met zonnepanelen. Maar dat is een investering van duizenden, tienduizenden euro's. Ja, dan krijg je wel wat subsidie voor, maar je moet eerst maar het geld hebben. En heel veel
0: huur... En dan maar hopen dat je het terugkrijgt.
1: Dat je het terugverdient. Maar dat is ook een beetje een lastig verhaal. Want niet alles waar je investeert, kan je makkelijk terugverdienen. En je doet het voor
0: de toekomst.
1: Je begint bij je eigen comfort en je eigen portemonnee. En je kijkt ook naar wat het voor effect heeft op de korte en de lange termijn voor... denk ik, de verandering in het klimaat, in je omgeving.
0: Ja, nou wilde ik jullie gaan vragen van... moet je eigenlijk duurzaam leven om mee te doen aan het klimaatweek? Maar ik ga dat reframen, want dat gaat helemaal mis. Moet je eigenlijk goed leven, Theo? En gezond en schoon om mee te kunnen doen aan de klimaatweek?
1: Nee, dat zijn criteria die wij niet hanteren.
0: Nee, ik kijk ook even naar Eva, want anders dan die zit ook te knikken.
2: Nou, weet je wat Eva? Het ook is? Ik denk ook dat het goed is om je af te vragen van... hoe kan ik in mijn buurt of in mijn stad of in mijn dorp waar ik ben... prettiger leven? En dat zeg maar ook iets is... waarbij je dus onderdeel kan zijn en kan bijdragen aan je buren, aan je straat, aan je
0: Dat kan dus ook
2: wijk.
0: Gewoon verbeteren van de groenomgeving zijn. Bijvoorbeeld in je straat of wijk.
2: Ja, dat is maar net wat je onder prettiger of gezelliger verstaat. En dat is voor iedereen, denk ik, anders interpreteerbaar en invulbaar.
0: Maar ik denk als iemand jullie gaat mailen van... nou, het lijkt ons een heel goed idee om die groenstreuk rechts in de wijk van de huizen...
2: Dan is het
0: om
2: super.
0: Die te gaan plafuizen. Dat is niet helemaal wat je bedoelt, toch? Zelfs niet als je dat fijner vindt.
1: Nee.
0: Het moet wel een beetje vergroenend zijn, zeg maar. Bijvoorbeeld.
2: Ja, en dat is natuurlijk ook weer een heel groot begrip van wat is dan groen en wat is goed. Maar als we het op die manier laagdrempelig kunnen maken, leuke dingen met elkaar doen, dan is dat heel fijn.
0: En ligt dit ook al bij de kinderen?
2: Bij de kinderraad, hè? Theo?
1: Ja, nou ja, het is aan de andere kant ook zo. Hoe ik ben van roken afgekomen, dat is gebeurd door mijn zoontje. Die heeft gezegd van, nou moet je eens een keer stoppen. Opa is ook al dood gegaan aan het roken. En dan wil ik niet dat jij overkomt. Dus hij brak mijn sigaretten. Maar dat helpt wel. Kinderen kunnen hun ouders een beetje op weg
0: positief
1: helpen.
0: Positief stimuleren.
1: Ja,
0: maar
1: precies.
0: Wat ik eigenlijk bedoelde is, zijn in de gemeente de kinderen al aangehaakt om hierover mee te denken?
1: Er is een... Er ligt een voorstel bij de gemeente om een vlaghijsmoment...

0: auto laten repareren of zo.
1: Ja. Pop
0: en dan
1: of
0: bedoel
1: zo.
0: Ik die bestuurbaar, hè? Die kleintjes niet.
2: Ja,
0: die,
2: ja, ja.
0: Die schaalmodelletjes, ja. Niet die grote.
2: Nee, nee, die grote zijn misschien.
0: Of misschien op zoek naar missende blokjes Lego. Want dat kan heel irritant zijn.
2: Ja, ja.
0: Ja. Ja, gelukkig maar, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat iedereen meteen een klimaatgoeroe wordt die aangehaakt raakt. Ik denk dat het handig is als we even uitgaan voor muziek. En dan bij jullie terugkomen. We gaan luisteren naar Robert Palmer met Mercy, Mercy Me.
1: Okay.

0: Ja, dat was Marvin Gaye met Mercy, Mercy Me. En laten we kijken wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. Er zijn inmiddels denk ik wel ideeën binnengekomen voor de Klimaatweek, of niet? Ja. Ja. Kunnen jullie daar dan een tipje van de sluier
1: op lichten? Ja, zeker. Er zijn heel veel leuke ideeën gekomen. Heel erg gericht op bijvoorbeeld groen. Het planten van bomen. Geveltuintjes planten met elkaar. Als je kijkt naar bijvoorbeeld wat meer schoner maken van de straat of de buurt. Of het afval prikken bijvoorbeeld. Een hele makkelijke actie om met elkaar op te pakken. Om met elkaar te gaan wandelen. Is ook een sociaal component. Maar je gaat ook het afval prikken samen. Nou, die kwam naar voren.
0: Wie weet wat je vindt, dat lijkt ook weer tot leuke gesprekken.
1: Ja, zeker. Ja. En bijvoorbeeld ook een klimaatpubquiz is ook al genoemd. Nou, daar had jij ook alweer een heel leuk gesprek over, Theo, met een paar bewoners. Maar ook bijvoorbeeld dus, wat ik net ook zelf al zei, een tweedehands kledingwinkel of voor spullen of een repaircafé. Nou, en zo kan ik eigenlijk nog wel doorgaan met nog veel meer ideeën.
0: Maar wat maakt het nou geschikt? Moet het groot zijn?
1: Nee, helemaal niet. Juist niet. Nee. Ik denk juist als je kleine dingen nu met elkaar kan oppakken, dat heel handig is om te organiseren met elkaar, dan dat je gelijk heel groot gaat denken. Maar we kunnen natuurlijk ook zeker niet de grote ideeën aan ons voorbij laten gaan. En dat is misschien iets om later met elkaar te kunnen oppakken.
0: En dan bij grote ideeën moet je meer denken aan dat bedrijven zich inzetten of zo?
1: Nou ja, je kunt ook nog wel groter denken, hè, om echt met elkaar iets te organiseren. Nou ja, Theo, jij hebt vast wel een voorbeeld op dit moment te noemen.
2: Ja, je zou bijvoorbeeld een duurzaamheidsevent kunnen organiseren. Maar je moet je aan de andere kant ook realiseren dat 2 november, dat is heel erg dichtbij. Dus als je een groot event of een grote activiteit wil gaan organiseren, daar heb je tijd voor nodig. Dan moet je allerlei zaken aan elkaar knopen. Hoogstwaarschijnlijk ook nog een stuk financiering. Hebben we bijvoorbeeld van een van die mensen die bij ons op de avond was, die riep, laten we zo'n circulaire pop-up doen in een winkel. Ja. Nou, een van de makelaars die hier in Alsmeer werkt, die heeft inderdaad een winkel gevonden waar we zo'n pop-up store voor circulariteit kunnen realiseren. Dus dat is een hele mooie uitdaging. Maar als je bewust
0: en die
2: bent,
0: dag kun je daar dus dingen ruilen met elkaar?
1: Nou ja, de invulling daarvan, dat gaan we nog even bepalen wat het dan zou kunnen zijn.
0: Oh, dat is nog niet helemaal duidelijk.
1: Dat is nog niet helemaal duidelijk. Dus het gaat echt nog even om het idee. Maar we zitten nu echt in de fase om de ideeën met elkaar te gaan concretiseren. Dus echt gaan te kijken, oké, maar wat kunnen we gaan uitvoeren met elkaar? En wat is iets om misschien door te schuiven naar de
0: Hebben jullie er nog geen die wel al uitgevoerd gaat worden, waarvan jullie zeker weten dat dat gaat lukken?
2: Herhaal je vraag eens, want ik verstond
0: Hebben jullie een idee waarvan je al zeker weet dat het uitgevoerd gaat worden en gaat lukken?
2: Dit ophalen van straatvuil, dat is een heel praktisch idee. Dat kan je zomaar doen, maar daar heb je wel mensen voor nodig. Wat ook die quiz, daar hebben we al een stukje voorbereiding voor gedaan. De klimaatquiz.
0: Waar gaat die gegeven worden?
2: Oh, die kunnen we doen bij OTT. Ons tweede thuis. Op de Vuurdoornstraat 11. Daar hebben we met een van de managers afgesproken dat we daar gelegenheid voor krijgen. Maar dat moet nog wel eventjes goed in rij en gelid worden gezet. Want ja, het zijn niet allemaal makkelijke vragen. Dus we moeten proberen om de toegankelijkheid zo groot mogelijk te maken. Dus dat, er zijn nog andere mogelijkheden. Ik heb contact gehad met iemand die een bandenpompsysteem ter beschikking heeft. Nou, als de gemeente de bereidheid heeft om op het Raadhuisplein zo'n bandenpompinstallatie neer te zetten, dan kan iedereen die zijn auto daar parkeert.
0: Even serieus, en waarom is dat duurzaam? Dat moet je even uitleggen.
2: Het grootste fijnstof die wordt veroorzaakt in Nederland door afval van banden. Fijnstof, dus kleine deeltjes die van banden afkomen.
0: En dat is dan minder als de banden goed opgepompt zijn?
2: Als je banden op spanning zijn, dan heb je veel kleine effect daarvan.
0: Dus dit zou eigenlijk ook een banner moeten zijn, hè? Van zijn jouw banden wel op spanning?
2: Ja, precies.
0: En weet je dat je daarmee het milieu helpt?
2: Ja.
0: Zoiets. Ja. Het is heel simpel.
2: Maar er wordt nog niet zo verschrikkelijk veel rugbaarheid aan gegeven, maar het is echt een no-brainer, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, je moet het, als jij het zo uitlegt, dan klinkt het logisch, maar je moet wel net weten.
2: Ja, je moet net weten.
0: We hebben hier een gast
2: vanavond.
0: Je moet
2: goede mensen tegen lopen.
0: Ja, ze zit nee te schudden. Maar Simone, wist jij dit?
3: Nee, dit wist ik niet.
0: Nee, deze is leuk, hè? Ja. Deze ga je ook meenemen naar de werkvloer, of niet?
3: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. En Simone werkt voor een groot bedrijf in Aalsmeer, dus wie weet hoe ver dit reikt.
2: Ja, precies.
0: Ja, super cool. Hebben jullie meer van dit soort leuke klimaatweetjes?
1: Weetjes. Nou, daarvoor kan je echt wel beter bij Theo zijn, hoor.
2: Nou, wat ook een idee zou kunnen zijn, dat is niet zo ingewikkeld, dat we bijvoorbeeld samen met de gemeente de mogelijkheid bieden om je dak te vergroenen. Hè? Dus platte daken in het. En dan kun je zeggen, ja, de klimaatweek.
0: En dan bedoel jij van die sedum erop?
2: Sedum erop. Kijk. Jij weet het.
0: Ik weet het.
2: Dat is prachtig voor het afvangen van fijnstof, voor het opvangen van water, voor het vergroten van de biodiversiteit, voor heerlijk groen uitzicht. Dat is geweldig. Het is eenvoudig. Het kost een klein beetje, maar het levert jarenlang wat op. En niet in de laatste plaats.
0: Het is ook verkoelend, hè?
2: Kijk, dat wou ik nog even zeggen. Het is verkoelend en het zorgt ervoor. Ja, dat is
0: zijn
2: ongeveer
0: een goed team, hè, Theo?
2: 3 tot 5 graden kan het verkoelen. En daarnaast je dakbedekking, hè, die bitumen die erop ligt, die gaat gewoon 2 keer zo lang mee. Nou, dus ja. Het is eigenlijk verdienen in verschillende opzichten.
0: Ja, dat nou, en die banden, hè? Nou, dan ben je gewoon goedkoper uit.
2: Zo is dat. En als we dat weten te initiëren in de Klimaatweek, dan hoeft het niet daar helemaal afgerond te zijn. Dat moet je gewoon laten doorlopen.
0: Theo, ik voel de zon doorbreken.
2: Oh, oké.
0: Hier komt de zon.
2: Maar goed, daar gaat het om, hè?
0: Ja, hoor je nou?
2: Yes.

0: Ja, goedenavond. U luistert nog steeds naar Echt Esther. En vanavond staat het klimaat op de agenda. En ik zit hier in de studio met onze klimaatburgemeester Theo. Theo, hoe ben je eigenlijk klimaatburgemeester geworden?
1: Nou, dat is niet zo'n. Nee, dat is eigenlijk niet zo'n lang verhaal. Ik was gepensioneerd. En toen dacht ik van ja, ik moet toch wat kunnen doen voor mijn buurt, voor mijn wijk, voor mijn kleinkinderen. Hè? Dat is ook heel erg belangrijk. En toen liep ik aan tegen een bijeenkomst van het Nationaal Platform Klimaatverandering. En daar was ik en toen werd ik geïnspireerd door het idee dat onze minister van Klimaat en Groene Groei, weet je wie dat was?
0: Nee, dat niet was, op dat moment.
1: Dat was meneer Jetten.
0: Oh ja.
1: Ah, die kreeg op zijn op een gegeven moment.
0: Die heeft het ver geschopt sindsdien.
1: Klimaatdrama, hè?
0: Ja.
1: En toen dacht ik, nou, dat vind ik eigenlijk wel hartstikke leuk als hij daar een beetje energie in stopt om mensen te motiveren om iets te doen aan klimaatverandering.
0: En dat zo werd jij klimaatburgemeester?
1: En toen heeft hij een concept bedacht. Dat heet Klimaatburgemeesters in Nederland. Inmiddels zijn er 320. En die zijn allemaal een beetje voorbeeld. En die doen allemaal zoveel als mogelijk van die praktische dingen. Sommigen die zijn het al 5 jaar. Dat is geweldig.
0: Hartstikke leuk, ja. Ik begrijp dat jij deze ketting, die doe je niet meer af.
1: Ja, nee. Dat is een misverstand. Ik ben op zoek. Echt waar, dat is een oproep eigenlijk via deze radio. Ik ben op zoek naar iemand die samen met mij wil optrekken en een stokje wil overnemen van mij.
0: En zoek je in een bepaalde leeftijdscategorie? Ja, nou, denk, moet het een vrouw zijn?
1: Oh, een vrouw is helemaal goed.
0: Heb je al iemand op toog?
1: Ja, dan moet je wel in Aalsmeer wonen. Maar nee, dat is echt een vrouw. Vrouwen zijn veel.
0: Simone?
1: Nee, maar ik vind dat vrouwen veel empathischer zijn over het algemeen. En dat moet je eigenlijk wel hebben, die kwaliteit. Om bij mensen het goede verhaal kwijt te kunnen. Goed binnen te komen.
0: Wij denken dat we heel erg geëmancipeerd zijn in Nederland. Maar dat valt nog altijd vies tegen.
1: Ja, we staan
0: dingen
1: nu op 46,
0: worden door de regel
1: geloof ik, ja?
0: iets eerder aangenomen van een man dan van een vrouw. Hoe jammer is dat, hè?
1: Ja. Maar je praat er nu even overheen. Maar het was een serieuze oproep, hè?
0: Ja, ik praat er helemaal niet overheen. Ik heb gevraagd om de specificaties voor deze vacature.
1: Ja.
0: Een jong iemand of niet?
1: Nee, maar goed.
0: Iedereen is tijdsloos.
1: Jong, vrouw. Of die nou praktisch werk doet of niet, maakt mij niet uit. Als je maar bereid bent om contact te maken met andere mensen.
0: Nou, voel jij je geroepen? Je mag, ik heb wel mijn leesbril nodig. Je mag Theo mailen. En dat kan, even kijken hoor, op bergonje.ommekeer@gmail.com.
1: Helemaal
0: heb ik dat goed gezegd?
1: Ja, ze mogen me ook bellen.
0: Ze mogen je ook bellen. Zullen we je telefoonnummer maar niet op de radio gaan zeggen? Want wie weet wordt dit getranscript en dan staat het dadelijk overal.
1: Helemaal goed, ja.
0: Dat wil je niet. Dat is ook niet milieuvriendelijk.
1: Ik hoop echt dat dat helpt, hè? Want ik meen het.
0: Ja, er luisteren ontzettend veel mensen, dus je weet het nooit.
1: Ik weet het.
0: Nou, dan weten we eigenlijk ook wel wat jij dacht. Toen je gevraagd wordt, want je werd niet echt gevraagd, je werd geroepen.
1: Ja.
0: Denk ik.
1: Ik ben geroepen, ja.
0: Ja, het is een soort calling dit, hè?
1: Ja, is het.
0: 500 mensen in Nederland, dat is heel wat. Ontmoeten die klimaatburgemeesters elkaar ook?
1: Ja, er is een Noord-Hollands clubje. Die komt trouwens volgende maand bij elkaar in Haarlem, in het provinciehuis.
0: Ja, dus schiet op met die aanmelding, kan je mee?
1: Ja, precies, daar kan je mee. En dat is hartstikke leuk netwerk. Als je weet wat die mensen allemaal hier in Noord-Holland uitvoeren, dan word je helemaal stil van. En in heel Nederland, jij zei 500, maar er zijn er 320 in heel Nederland. En soms hebben ze in één gemeente drie klimaatburgemeester. Soms maar één, net als hier in Aalsmeer. Maar het is een heel netwerk, hoor. Vergeet het niet. En de stichting hier doet heel veel moeite om ervoor te zorgen dat die mensen regelmatig bij elkaar kunnen komen. Met elkaar kennis delen, ervaring delen, ideetjes.
0: Heb je ook een ketting?
1: Nee, ik heb geen ketting. Heel veel andere klimaatburgemeesters hebben dat wel. Maar ik ben niet zo verschrikkelijk creatief en handvaardig. Dus ik hoop dat
0: een oproep aan alle scholen. Misschien kunnen jullie voor klimaatburgemeester Theo een leuke ketting maken.
1: Ja.
0: Een milieuvriendelijke, alsjeblieft.
1: Ja. Ja. Helemaal goed. Ja, kom
0: van oude banden of zo, weet je wel.
1: Ja.
2: Of tekeningetjes, hoe zij de toekomst zien.
0: Ja, en dan allemaal aan elkaar. Ja, ik zie hem al wel voor me, zeg
1: ik
0: maar.
1: Ik ook.
2: Ik zie hem hangen.
1: Ja, helemaal goed. Kom maar op.
0: Helemaal goed. Oké, wat is dan jouw rol precies in die klimaatweek? Ga je mensen er doorheen praten? Kunnen mensen bij jou aankloppen in die week, zoals bij een echte burgemeester?
1: Ja, dat is... Zoals
0: ga je ook kantoor houden op het gemeentehuis dan?
1: Nee, kantoor houden op het gemeentehuis, dat niet. Ik hou kantoor één keer in de week in de bibliotheek hier in Aalsmeer. Daar zit ik op maandagmiddag, heb ik een spreekuur klimaat en energie. Nou, daar kan je me altijd opzoeken met allerlei vragen en suggesties en ideeën.
0: Van dus, hoe laat tot hoe laat ben je daar?
1: Oh, dat is altijd van 2:30 tot 4:30. Hier op de Marktstraat. Hier beneden eigenlijk in de bibliotheek. Dus daar kan je langskomen en dan ga ik proberen je te helpen. Zowel als klimaatburgemeester als energiecoach. Dus dat kan. Geen probleem. En over een tijdje begin ik ook in de Hoornmeer en in Place to Beep in Kudelstaart. Om datzelfde idee als hier in de bibliotheek daar vorm te geven. En mensen dus een beetje proberen te helpen om de praktische dingen te doen waar ze zelf veel aan hebben. En een omgeving.
0: Oké. Ik ga nu een vraag stellen, maar ik ga hem eerst stellen aan Eva. Vind je dat goed?
1: Ja, uitstekend. Ja. Ja, ik ben veel te veel aan
0: het woord. Het is een persoonlijke vraag. Wat doe je zelf, waar je dan heel trots op bent als het om duurzaamheid gaat? Ik ga dat woord toch even gebruiken. Ja, kort maar krachtig.
2: Mooie vraag die je stelt. Ik ga dan toch inzetten op het stukje kleding. Ik heb daar toch wel heel veel hart voor. Ik vind het gewoon leuk om er zelf ook leuk uit te zien. Mm-hmm. En dan vind ik het gewoon heel erg mooi om dat via bepaalde apps of websites daar aan te komen. Eigenlijk wat ik aan heb. Je ziet het niet op de radio. Maar dat is ook tweedehands. Dus dat is wel iets waar ik echt voor ga. En wat ik net al zei. Het stukje sociale duurzaamheid. Dus het contacten opbouwen eigenlijk met elkaar onderling. Ik vind dat heel fijn. Een stukje verbinding met de mensen. Anderen zien. Buren. Vrienden. Nou, dat maakt niet uit. You name it. Ik vind heel fijn om gewoon met mensen samen te zijn. En dat vind ik dan een stukje duurzaamheid, zeg maar, binnen het sociale aspect.
0: Een sterk netwerk, dat geeft kracht.
2: Ja, zeker. Ja. En ik denk ook dat een klimaatweek daar zeker aan kan bijdragen. Door echt in die week met elkaar dingen te doen. Ja. Dus je ziet ook al bijvoorbeeld dat we bij de bijeenkomsten die we georganiseerd hebben. Dat daar een aantal bewoners of ondernemers, zeg maar, op af zijn gekomen. En dan zie je, zeg maar, al die connectie een beetje onderling ontstaan. En het is gewoon heel leuk om daar nieuwe mensen te leren kennen.
0: Ik ken de nieuwe klimaatburgemeester. Ik heb echt een idee. Ik ga het jullie straks tijdens de muziek zeggen. Want ik kan natuurlijk niet op de radio een naam gaan roepen en dan maar hopen dat diegene dat ook gaat doen.
2: Ik ben echt
0: benieuwd.
2: En jou
0: dezelfde vraag, Theo. Wat voor duurzaam trucje haal jij uit waar je zelf heel trots op bent?
1: Nou, ik heb net al verteld over hoe ik mijn huis heb verduurzaamd in verschillende opzichten. Ik rijd in elektrische auto, dus dat helpt ook al om... de CO2.
0: Is dat zo? Want er liggen van die enorme batterijen in. Zijn die dan heel milieuvriendelijk, die elektrische auto's?
1: Nou, die elektrische auto's zijn wel milieuvriendelijk. Ze stoten in ieder geval geen fossiele brandstof uit. Ze gebruiken dat ook niet. En die batterijen, kijk, die worden steeds slimmer. Ik zal je een voorbeeld geven ook. Ze zijn ook langdurig inzetbaar. Bijvoorbeeld de verlichting in het Ajax-stadion in de Arena. Die wordt gedaan met duizenden
0: oude
1: voormalig gebruikte Nissan-batterijen. Dus ja, die batterijen die gaan niet zo gauw op. Dus je hoeft ze ook niet zo gauw weer uit elkaar te halen. Zodat al die vervelende stoffen vrijkomen.
0: Ze gaan dus zelfs langer mee dan zo'n auto.
1: Ze gaan langer mee dan een auto. En er zijn op dit moment ontwikkelingen die ook ervoor zorgen dat je met zoutbatterijen straks ook in auto's terecht kan komen. En dat zijn hele milieuvriendelijke dingen. En ze kunnen ook helpen om iedereen die nog een beetje nu spannend gauw een thuisbatterij wil kopen. Want er zijn heel veel mensen die als gevolg van het stoppen van de salderingsregeling zeggen, nu moet ik een thuisbatterij, niet direct doen. Denk eerst goed na. En misschien is het al mogelijk om een auto te kopen. Die een elektrische auto te kopen die zowel opgeladen kan worden en jouw energie aan je huis kan geven. Dat heet vehicle to grid. vehicle to home.
0: Ga dat even googlen. Dan gaan wij luisteren naar Michael Jackson. Moet je vooral
1: doen, ja.
0: Heal the world.

0: Goedenavond, u luistert nog steeds naar Echt Esther. En we gaan een klein spelletje doen, geen moeilijke vragen. Eva en Theo, ik geef jullie de keuze en jullie moeten kiezen. Een week zonder auto of een maand geen vlees?
1: Een maand geen vlees. Ik denk dat ik dat heel makkelijk kan.
0: Oké. Een tweedehands jas of een nieuwe jas die je echt heel mooi vindt?
1: Een tweedehands jas.
0: Oké.
1: Oh, nu mag jij, Theo.
0: Deze vraag is voor jou, Theo.
2: Ja, dat is goed.
0: Een boom planten of de hele staat enthousiast krijgen om mee te doen aan de Klimaatweek?
2: Een boom planten.
0: Oké.
2: En weet je waarom?
0: Ik heb geen idee.
2: Een boom heeft zo verschrikkelijk veel functies. Hè? Die houdt water vast. Hij geeft schaduw. Je kan de spiegel van de boom, dat is de onderkant van de boom waar de stam zit, die kan je heel mooi invullen met allerlei mooie bloemetjes en zo, waardoor je straat veel leuker wordt.
0: Ik zie potentie. Iedere straat in Aalsmeer, Kudelstaart moet in de Klimaatweek 1 boom planten met elkaar.
2: 1 boom. En als je het slim doet, dan kan je ook nog zorgen dat je hittestress wordt voorkomen. Als je mooie bomen, ja, leibomen, hè, plant.
0: Ja.
2: Dan,
1: voor je gevel.
2: Voor je gevel.
0: Onze quiz is nog niet af. Hè?
2: Oh, oké. Goed zo. Nou.
0: Wat is jullie eigen meest onduurzame gewoonte? Ja, met de witte bloot hoor dit.
1: Oei. Nu gaan we nat.
2: Ja, maar ik zal het wel zeggen. Mijn meest onduurzame gewoonte is dat ik regelmatig wel vlees eet. Het is heel erg vervelend. Maar ik compenseer dat door in het geheel geen koolhydraten te eten. Waardoor ik aan de andere kant van het voedingsspectrum toch heel erg goed bezig ben. En ik zorg ervoor dat als ik bij Albert Heijn boodschappen doe of bij een andere supermarkt, dat als ik appels koop of peren koop, dan ga ik kijken waar ze vandaan komen. Het moeten dus Nederlandse producten zijn. Anders koop ik ze niet. Nou, dat is toch een goed idee?
0: Dat is een goed idee.
1: Voor mij zit het meer op douchen, hoor. Of in bad gaan. Ja, ik hou daar wel echt van. Ja.
2: Okay.
1: Soms denk ik wel eens, nou, Eva, dat kan wel even wat korter.
2: Als je doucht met een waterbesparende douchekop, is er niks aan de hand.
1: Nee, maar ik heb een hele lekkere douchekop.
0: Niet zo'n waterbesparende. Nee. Eva, je zei net, we moeten nog wel even benadrukken dat iedereen, dus jij ook, als je luistert, mee kan doen aan de Klimaatweek. Waar kunnen ze naartoe mailen?
1: Ze mogen mij mailen. Dat is eva@buurkracht.nl. Dus niet buurtkracht, maar buurkracht.nl.
0: Ja. In het enkelvoud van buren.
1: Ja, precies. En we hebben ook een website. Daar kunnen mensen ook naartoe. En dat is aalsmeer.buurkracht-online.nl. En daar staat ook nog wat meer informatie op. En er staat ook nog een link naar een vragenlijst die iedereen kan invullen. Dus mocht je geïnteresseerd zijn of een idee hebben of op een of andere manier willen helpen, dan vul dat in, want dan kunnen wij met jou contact opnemen. En we spreken je graag, want we zijn gewoon heel erg benieuwd wie je bent, wat je leuk vindt om te doen en waarbij je zou kunnen helpen. En elke klein beetje helpt. Dus daar zijn we gewoon heel erg blij mee en geholpen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan hulp in het organiseren of in communicatie, op het stukje communicatievlak is ook heel belangrijk. Maar ook gewoon handjes helpen in de week zelf. Ik denk dat dat ook heel fijn kan zijn. Of als je zelf denkt van, hey, ik heb nu vanavond echt een heel leuk idee gehoord en ik wil gewoon eens een keertje in mijn straat ook gaan afval prikken of een boom planten of iets anders doen, dan denk dan aan ons en denk aan je buren en nodig elkaar uit en kom langs om mee te doen.
0: Want ik denk dat daar deze Klimaatweek over gaat. Hè? Dat het niet één persoon is die alles oplost, maar dat we samen kijken wat we met elkaar kunnen doen. Theo, jij zit ook nog in de stichting Nieuw Aalsmeer.
2: Ja.
0: Hoe kunnen de mensen die stichting bereiken?
2: Die stichting kan je bereiken door op de website te kijken van www.nieuwaalsmeer.nl. Daar krijg je ook heel veel informatie over onze initiatieven. Niet in de laatste plaats over een verschrikkelijk leuk initiatief wat we recent hebben ondernomen. Ook duurzaamheid, ook klimaat. Dat heeft te maken met het oprichten van een energiecoöperatie die ervoor gaat zorgen dat we energie gaan delen en dat we ook werken aan de solidariteit in buurten. Het mailadres, dat heb je al genoemd.
0: Noem het nog maar een keer.
2: bergonje.ommekeer@gmail.com. Dus voor de energiecoöperatie kun je daar aanmelden.
0: En dan maar gaan ook als je de nieuwe klimaatburgemeester wil worden in Aalsmeer.
2: Hè? Dat natuurlijk ook.
0: Ja.
2: En als je ook nog eens een keer spullen wil brengen voor het repaircafé, dan kan je ook datzelfde telefoonnummer en mailadres nemen. Want volgende week zondag staan we bij Café op de Hoek in Kudelstaart in het kader van de ambachtsroute met een stand voor het repaircafé. Kom daar naartoe, laat je spullen maken. Dat is ook hartstikke duurzaam en circulair en heel erg praktisch.
0: Heel erg leuk. Ja, wat
1: ja,
0: wil je zeggen,
1: en ik denk dat ook nog even goed is om te benadrukken dat we niet alleen maar op zoek zijn naar bewoners, maar ook echt wel naar ondernemers en organisaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Want dat is ook niet te vergeten.
0: Ja. Die is één gemeente, maar ja. Het is goed. Sommige mensen voelen dat niet zo, om het even
1: precies
0: te benoemen.
1: Ja.
0: Ja.
2: Heel goed. Ja, ik ondersteun dat, die oproep die je nu doet. Ja. Dat is heel erg belangrijk. Echt
0: nou,
2: waar.
0: Ik denk dat jullie alles hebben gezegd. Maar als het aan Theo ligt, dan konden we denk ik ook nog wel 2 uur door. Hè?
1: Zeker.
0: Met klimaatideetjes.
2: Nou weet je, Esther, we houden je op de hoogte over hoe wij het doen.
0: Jullie komen binnenkort terug, hè? Om ook te vertellen wat er allemaal gaat gebeuren, toch?
1: Ja,
2: helemaal
0: superleuk.
2: Goed.
1: Dan hebben we denk ik een concretere agenda.
0: En dan doen we even een update.
1: Ja.
0: Maar noemen ze het eruit. Ik bedank jullie hartelijk. We gaan even luisteren naar Louis Armstrong met What a Wonderful World.
1: Dank je.
0: Om het positief af te sluiten.
2: Ja, hartstikke goed. Positiviteit.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Bij de politieke onderhandelingen over de plannen voor volgend jaar is de boer-burgerbeweging voorlopig niet welkom. Premier Jette zei vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat hij de partij nog even niet wil uitnodigen voor die gesprekken, die uiteindelijk moeten zorgen voor steun voor het kabinet in de Eerste en Tweede Kamer.
2: Er bestaat niet zoiets als half vertrouwen of half wantrouwen. Dus het is denk ik ook goed dat de BBB vandaag contact bij mij zoekt, maar ook in de komende weken duidelijk maakt waar zij staan ten opzichte van het kabinet.
1: De premier wil daarom nu eerst praten met 6 andere oppositiepartijen, waaronder Pro, JA21 en de SGP. Het geldbedrag van de Nobelprijzen gaat omhoog. Winnaars krijgen straks niet 11, maar 12 miljoen Zweedse kronen. Dat is omgerekend meer dan 1 miljoen euro. In de loop der tijd is het bedrag wel vaker verhoogd. Alleen in 2012 ging het omlaag vanwege de financiële crisis. De winnaars van de Nobelprijzen worden over 3 weken bekendgemaakt. De Nederlandse tennissers staan in de Davis Cup ontmoeting met Colombia voor met 2-0. Botik van de Zandschulp had wel veel moeite met de Colombiaan Rodriguez, de nummer 829 van de wereld. Tellen Griekspoor won een stuk eenvoudiger van de Colombiaan Mejia. Morgen zijn er nog 3 partijen. Het winnende land gaat naar de kwalificatie voor de Davis Cup van volgend jaar. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Russische troepen hebben op grote schaal seksueel geweld gebruikt tegen burgers en krijgsgevangenen in Oekraïne. Dat schrijft het Mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties. Ook aan Oekraïnse zijde hebben militairen zich er schuldig aan gemaakt, maar dat gaat om minder gevallen. In 89% van de gevallen gaat het om Russische daders. In België is eerder deze week een groot drugslab ontdekt. 4 van de 5 verdachten komen uit Nederland. Het Openbaar Ministerie in België noemt het een van de grootste actieve drugslabs van de afgelopen jaren. In een loods in Bree, net over de grens bij Weert, werden grote hoeveelheden MDMA en crystal meth geproduceerd. Er lagen stoffen om zo'n 800.000 pillen mee te maken. Ook werden auto's, mobiele telefoons en tienduizenden euro's aan cash in beslag genomen. De provincie Noord-Brabant heeft het besluit over 5 pluimveehouders uitgesteld. Het provinciebestuur wilde hun vergunning intrekken vanwege hun hoge stikstofuitstoot, wat tot veel protest leidde. Ook minister Van Essen vroeg de provincie om een andere oplossing te bedenken. Er zijn nu gesprekken gaande en daardoor lukt het niet om, zoals gepland, op 1 oktober een besluit te nemen, zegt D66-gedeputeerde Boelema. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Vrouwelijke gevangenen mogen als proef voortaan seksspeeltjes gebruiken. Dat zou moeten leiden tot minder seksueel wangedrag in gevangenissen, zegt verslaggever Jorren Jonker.
2: DJI, dat is dus die organisatie die het gevangeniswezen regelt, die zegt erover dat gezonde seksualiteit bijdraagt aan ontspanning, aan beter slapen en aan minder frustraties. Daarmee sluit die organisatie dus aan bij wat onderzoekers eerder al schreven over dat het verbod van seksuele hulpmiddelen in de gevangenis niet goed werkt.
1: Vrouwelijke gevangenen moeten de producten zelf kopen bij de gevangenis. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe. Vannacht kan er wat regen vallen. Morgen wolkenvelden met hier en daar wat regen. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.

0: Nou, ik geloof dat we geen jingle vanavond krijgen. Ben ik wel te verstaan?
1: Ja.
0: Ik ben te verstaan, oké. Okay. Nu heel goed zelfs. Lieve mensen, normaal hebben wij een hele mooie jingle waar That's Life op wordt gespeeld. Maar hij zit in de studio en wil niet deze kant op komen. Nou, het is jammer. Iedereen heel hartelijk welkom hier vanavond in het Art Center Aalsmeer. Waarvan wij vanavond onze uitzending doen. Normaal zit ik natuurlijk in de studio. Maar we mogen, ja, we zijn gewoon hier te gast bij Maurice. En Maurice ga ik zo meteen voorstellen. Even een paar huishoudelijke mededelingen. Dit is een kunstroute Aalsmeer uitzending van het KCA natuurlijk, want dat moet er gewoon voor. En wat we daar even mee willen zeggen is dat eigenlijk normaal zit ik in de studio en wordt er van alle locaties worden de kunstenaars uitgenodigd en komen dan even gezellig voorstellen. Nu heb ik gekozen om op locatie te gaan zitten en hier kunstenaars uit te nodigen. Maar er zijn natuurlijk veel meer locaties. Dat wil ik er wel even bij zeggen. En zo tussendoor ga ik die even noemen. Dus het is niet zo dat we jullie vergeten. Helemaal niet zelfs. Maar we houden het even nu bij het Art Center. Lieve mensen, als je voor de radio zit en je denkt, nou, dat zou ik eigenlijk wel mee willen maken. En wij hebben hier in Aalsmeer meestal Delta. Ga dan naar kanaal 12. KPN Telfort en X's for All is 1389. En we hebben tegenwoordig ook Odido op 862. Lukt dat helemaal niet, dan www.radioaalsmeer.nl. Daar hebben we de livestream. Nou, al woon je in, noem eens wat. Heel ver weg, Griekenland bijvoorbeeld, kun je het ook meemaken. Oké, okay, de kunstroute Aalsmeer, die dit weekend gehouden wordt. Door heel veel dingen, bedrijven hier in Aalsmeer. Daar gaan we het over hebben. Maar niet voordat ik een aantal mensen heb voorgesteld die ik heel dankbaar ben. Want die zijn hier al vanaf 5 uur zijn ze aan de gang om deze hele set op te zetten. En ik noem Sjors Rijkmans, Dennis Wijnhout, Alex Proper, Niels ten Hagen die al weg is. En we hebben vanavond de regisseuse Simone van Dam. Mag ik een klein applausje? Ontzettend blij, want is de techniek helemaal nieuw en dergelijke, dus het is allemaal even zoeken. Maar hoe mooi is deze locatie geworden, Maurice? Ongelooflijk dat ik hier mijn programma mag doen. Ik voel me echt vereerd.
2: Wel nee.
0: Dankjewel.
2: Een aantal jaar geleden heb je het ook gedaan?
0: Ik heb het 6 jaar geleden ook gedaan. Ja. Heb ik
2: is het al 6 jaar geleden?
0: Het is 6 jaar geleden.
2: Okay.
0: Maar ik heb jou zo af en toe wel eens even gepolst. Maar dan zei je, nee, het moet eerst helemaal verbouwd worden en dergelijke. Nou, dat is gelukt. En vandaar dat we vanavond hier zijn. We gaan eerst even naar een stukje muziek luisteren. En wij hebben vanavond het Ruken Baris Ensemble hebben we hier in huis. Wij gaan straks even met ze praten. Ze hebben heel veel te vertellen en ze gaan ook een prachtige concerten gaan ze geven. Nou, mocht je er, het mooi vinden, dan is dat te bezoeken. Ruken, kan je even vertellen wat jullie gaan zingen?
3: We gaan My Favorite Things zingen uit
0: The
3: Sound of Silence.
0: Oh, mooi. Oké, okay. Sound of Music. Oké, okay. Ga je gang.
4: Ja.

0: Dank jullie wel. Dank jullie wel.
1: Rukken en Roya, zeg ik het goed? Het zijn zulke prachtige namen. Ik hoop dat ik het goed blijf zeggen. Prachtig, prachtig, prachtig. En we krijgen nog veel meer van deze prachtige muziek. En straks ga ik jou daar ook even naar vragen. Rechts van mij zit Maurice van de Heuvel. De eigenaar van dit prachtige kunstcentrum. En hij is vanavond ook mijn sidekick. Ik moest je in de ogen aankijken, dus dat doe ik ook. Moet je wel in de microfoon praten als je ja zegt? Geef niet, allemaal nieuw.
2: Doet hij het?
1: Ik denk het wel. Ja, je moet hem aanzetten. Ja, hij moet het doen nu. Hij moet het nu doen. Maurice, ja. Dit prachtige centrum. De afgelopen jaren heb ik het eigenlijk van een gewone kas. Hè, want het waren kassen, ooit.
3: Vroeger waren het kassen.
1: Lang geleden.
3: Heel lang geleden.
1: Heb ik het zien veranderen en het wordt steeds mooier en mooier en mooier en mooier.
2: Ja,
3: klopt.
1: Is dat iets wat jij echt in je hoofd hebt? Dat je zegt van ja,
3: nou,
1: dat
3: toen ik het in 2008, 18.
1: 18, ja.
2: Toen.
3: Toen ik het in 2018 kocht, had ik natuurlijk niet de verwachting dat het zo zou uitgroeien als het nu is. Toen wij in 2018 begonnen, toen hadden we 25 tot 27 atelierruimtes. En nu zijn er 71 bijna. Ogen even hengelen, hoor ik net.
1: Even een klein beetje hengelen in het geheel. Ja, want ik bedoel, je begint ergens, maar het zijn er nu hoeveel? 71?
3: 71, ja.
1: Maar hoe krijg je dat voor elkaar dan? Ben je uitgebreid? Ben je uitgebreid? Is er een stuk aangebouwd? Ga je meer de hoogte in? Hoe zit dat?
3: Nee, er waren wel heel veel ruimtes leeg. Dus we hebben van hele grote ruimtes hebben we ook iets minder grote ruimtes gemaakt in de afgelopen jaren.
1: Ze hebben een stukje in moeten leveren?
3: Nee hoor, nee. Maar er waren ruimtes bij die waren eigenlijk gewoon heel erg groot. Veel te groot.
1: Oké.
3: Dus zo doen we.
1: En dat ben je gaan herverdelen.
3: Ja. En nog steeds doen we dat eigenlijk. Want als er één leeg komt, waar nooit iets aan gedaan is, al heel lang geleden al, die wordt gelijk weer heringericht en netjes gemaakt. En als zou die ook heel groot zijn, dan wordt die ook gesplitst. Want hele grote ruimtes hebben de kunstenaars vaak niet eens nodig.
1: Nee, dat snap ik. Ik bedoel, sommigen wel, hè, met heel veel apparatuur en dergelijke. Ik denk aan Ernst of zo, die heeft best wel veel apparatuur staan en dergelijke. Dus die heeft natuurlijk wel wat nodig. Maar wat heb jij met kunst?
3: Dat is een hele gevaarlijke vraag. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in het begin, had ik daar inderdaad ook niet zo heel veel mee. Maar naarmate dat je hier bijna 9 jaar zit, ga je het wel steeds leuker vinden en ga je het steeds meer waarderen, uiteraard. Nu krijg ik ook een microfoon. Dankjewel. Dat is jouw microfoon.
1: Hij doet het, hè?
3: Ja.
1: Maar dat wil dus ook zeggen dat je wel een stukje ervan gaat leren, hè?
3: Ik bedoel, zeker.
1: Toen ik aan dit programma had ik ook totaal geen een beetje galopje. Geen idee van kunst en cultuur.
3: Nou, maar dat had ik ook niet, hè?
1: Heel veel mensen om me heen hebben daar hun best voor gedaan om er dat bij te brengen.
3: Maar niet alles wat hier is hier ook allemaal kunst.
1: Nee. Er zitten ook andere dingen bij, maar het grootste
3: maar wel heel veel.
1: Deel,
3: heel veel wel.
1: Grootste deel,
3: zeker.
1: Toch?
3: Ja, absoluut.
1: Ja. Heel erg. Ja. Ik krijg altijd een beetje de indruk dat mensen het heel leuk vinden omdat ze met kunst bezig zijn, maar dat ze ook eventjes kunnen terugvallen op hun collega's die hier zitten.
3: Er wordt hier inderdaad heel veel samengewerkt.
1: Ja.
3: Door heel veel mensen.
1: Ja.
3: En dat is natuurlijk ook wel fijn, makkelijk. En het is ook heel erg leuk.
1: En gezellig.
3: En vooral heel gezellig.
1: Dat hoor ik heel vaak.
3: Ja.
1: Ik moet er onderhand alweer doorheen. Hè. Het gaat een beetje snel, Maurice. Maar jij bent 2 uur mijn
3: zaak. Ik blijf er gewoon naast zitten.
1: Jij blijft gewoon naast me zitten.
3: Ja.
1: En als je wat wil vragen, dan vraag je gewoon
3: dat doe ik zeker.
1: Iets en dergelijke. Maar in ieder geval, Maurice van den Heuvel, lieve mensen. En zijn vrouw Ingrid is hier ook. En heeft ook vanaf 5 uur dik meegeholpen. Oh, daar zit ze. Ik ga even zwaaien. Dankjewel, Ingrid, voor alle goede zorgen die je hebt gehad. En nog steeds. We gaan in ieder geval we gaan over naar een paar kunstenaars die bij jou hier in het centrum zitten. Ik vind het wel gezellig hoor. Als je... twee lieve meiden. Tenminste, zo heb ik jullie leren kennen. Ik zei ook, de kunstroute bestaat uit meer locaties. De meeste zitten aan de Uiterweg. Annelie Klein, de kunstploeg. Anneke Harting, daar moet je zeker heen als je dit weekend gaat rondreizen. Anneke is werkelijk geweldig. Historische tuin, daar moet ik zeker heen. En even bij Jan Bergies gaan kijken. En even bij mijn grote vriendin Karin Eveleens, want die hebben een pop-up. En bij de pop-up staat van elke kunstenaar die aan deze route meedoet, staan er kleine werkjes die gekocht kunnen worden. En dat is op dorp. Bij Karin Eveleens. Ik weet even, ik heb de straat niet opgeschreven. Het is midden in het dorp. De makelaar. Nou ja, iedereen kent Karin Eveleens toch wel. Ga ook even bij Karin kijken. Die hebben allemaal leuke cadeautjes. Maar die hebben we namelijk ook hier in het centrum. En dat wil zeggen, Femke Lania, die met Mix Media hier, werkelijk het atelier waar we bijna tegenaan zitten, heeft. En we hebben Marieke Tentij. En Marieke die maakt echt prachtige tassen. En ik was net even bij je in het atelier en ik werd meteen verliefd. Alleen, toen zegt ze, ja, die verkoop ik niet. Nou ja, goed. Dat heb ik weer. Maar goed, daar hebben we het nog wel eens over. Femke, jij zit hier in atelier 14. En Marijke zit in nummer 8. Mochten jullie daar morgen naar op zoek zijn. Wat zijn de openingstijden eigenlijk dit weekend? Weten jullie dat?
4: 11 tot 5.
1: Ja. 11 tot 5. Ja. Ik dacht van 12 tot 5, maar het is 11.
4: Dat is de kunstroute.
3: Wij zijn een uurtje eerder.
1: Kijk, je kan gewoon hier beginnen en dan later gewoon weer eens even lekker naar die Uiterweg. Alhoewel, de 11 uur morgenochtend is de opening van KCA en dat is altijd van alles bij. Dus mocht je daarbij willen zijn, dat kan ook. Goed, Femke. Nou, ik ken jou al wat langer. En we hebben altijd vreselijke lol. Ja. De allereerste keer dat ik hier binnen kon lopen en ik had met iemand anders een afspraak, maar ik zag jouw atelier en ik zag jou staan en toen dacht ik, zo, interessant, dan moet ik even naar binnen. En we hadden eigenlijk meteen een klik. En wat jij doet is eigenlijk alles wat met papier te maken heeft.
4: Ja.
1: Mixmedia. Leg eens uit, uit het boek van jou heb ik gehaald, ik hou van puur en echt en kwetsbaar en rauw. En toen ik dat las, dacht ik, ja, dat is Femke.
4: Ja, toch?
1: Ja. Maar vertel eens, jij kan toveren met papier. Kan ik het zo zeggen?
4: Ja. Hoe even nog? Ja. Het is niet zo heel erg duur. Het is overal. Ik krijg ook vaak, als je verpakkingen hebt, verpakkingsmateriaal, zonder weg te gooien, dan kan je het mooi gebruiken. En ik teken erop en ik schilder erop. Ik doe er echt van alles mee. Fouten mee. Smeren nog net in mijn haar.
1: Dat zou een beetje gek zijn.
4: Ja.
1: Ja, mixmedia noem jij jouw vorm van kunst.
4: Ja.
1: Maar mixmedia, waar komt die term vandaan eigenlijk?
4: Want het is eigenlijk gemengde technieken. Je werkt op verschillende voorwerpen. Kijk, ik doe papier, maar ik werk met verf, met inkt, met potlood. Ik doe ook heel veel digitaal, dus ik druk ook dingen af. Vaak als ik dingen maak, dan scan ik ze in of ik fotografeer ze. En dan komen ze ook digitaal weer terug. Mm-hmm. Dus ja, dat is een beetje mixmedia.
1: Ja.
4: Ja, dus van alles door elkaar heen eigenlijk.
1: Ja, ja. Als het maar wel met papier.
4: Papier vind ik het leukst. Ja.
1: Met fotografie. Met verf?
4: Ja, verf. Ja, collage. Gewoon papiertjes op zich plakken.
1: We hebben hier, voor mij heb ik er een paar neergezet. Dus een klein idee wat je doet.
4: Ja.
1: Is eigenlijk een kleine collages maken. En daar maak je ook weer kaarten van. En vertel eens.
4: Ja, ik kom eigenlijk een beetje uit de digitale scrapbookhoek. Dus het begon eigenlijk allemaal digitaal.
1: Scrapbookhoek.
4: Ja. De scrapbook. Met papiertjes. Je moet het maar eens opzoeken. Dat is echt heel leuk.
1: Ja, ik weet het wel, maar ik wil het graag voor de mensen.
4: Ja, voordat ik het uitgelegd heb, zijn die 10 minuten om. Nee.
1: Ja, gaat snel.
4: Ja, maar in ieder geval, ik kom uit zeg maar de digitale hoek, waarbij ik heel veel dingen maakte en fotografeerde. En uiteindelijk dacht ik, oh,

0: Eigenlijk vier blokken. Dus ik heb een blok met druktechnieken. Dus dat is stempels maken, werken met een gelplate.
1: Die gelplate, ja. Wat is dat precies? Ja, je hebt het me wel eens uitgelegd, ja. Maar...
0: Nou, het is eigenlijk een soort monoprint idee, laat ik het zo zeggen. Een indirecte drukkunst. Dus je gaat als het ware eerst op de plaat brengen je verf op. Mm-hmm. En dan kan je met schablonen werken, met dingen uitsparen. En dan maak je een afdruk. Mm-hmm. En dat kan je laag op laag op laag opbouwen.
1: Okay.
0: Het is echt heel leuk om
1: dus
0: te doen.
1: Je kan er een diepte in krijgen.
0: Ja, ja, ja. En je maakt heel makkelijk hele mooie kunstzinnige achtergronden. Mm-hmm. Dus dat werkt echt heel leuk. Ja.
1: En dat is ook wat ze, hoe noem je dat? Cursus, workshop? Hoe noem je dat?
0: Ik heb een doorlopende jaarcursus en tussendoor heb ik ook workshops.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Dus mensen zijn getriggerd. Mensen, als je hier morgen binnenloopt, ga zeker even bij de kijker, want echt, je kijkt je ogen uit. Bijvoorbeeld dat kleine doosje wat voor je ligt.
0: Ja. Ja.
1: Het is ook een leuk verhaal. Vertel eens.
0: Ik had voor mijn nieuwsletter mensen, wilde ik een beetje uitdagen om iets af te drukken en in elkaar te zetten. En ik vind, ik had laatst een boek gelezen en er werd wat over gezegd over wilskracht. Dat wilskracht eigenlijk een hele slechte bondgenoot is. Dat als je hem nodig hebt, dat hij er nooit is. En dat vond ik eigenlijk zo'n leuke uitspraak. Toen heb ik gezegd, nou jongens, ik ga jullie wat wilskracht geven. En dan heb ik een doosje gemaakt. Het was dan in het Engels, want het zijn Engelse klanten. Of Amerikanen. En er staat op, need some willpower. Don't quit, stay strong and carry on. En dan heb ik een willpowertje gemaakt.
1: Ja, leuk.
0: Ja. Ik weet niet of je nou... En een soort lucifers doosje.
1: Ik heb de goede camera. Ja, het zijn lucifers doosjes.
0: Ja, ik doe heel veel met doosjes.
1: En dat is zo schattig.
0: Ja.
1: Want dit kan je natuurlijk ook persoonlijk maken.
0: Ja.
1: Dan niet?
0: Ja, dat kan.
1: Ja. Dus als je bij jou komt en je hebt een idee of wat dan ook, dan kan je dat uitvoeren.
0: Als dat bij mij past en ik kan het, dan... Daar sta ik voor. Oh, maar ik verkoop ook heel veel kaarten. Tenminste, ik ben nu echt bezig om een hele kaartenlijn te maken. En allemaal in deze trend. Er staat ook een kaart tussen met jij bent een kei. Het is een wat dikkere kaart. Nee, ik zie hem niet staan. Dat maakt niet uit.
1: Ik heb ze niet allemaal neergezet. Dat klopt.
0: Het is een kaart en daar staat op je bent een kei. En dan kan je daar een doosje van vouwen. Dus ik vind het zonde dat die kaarten altijd gelijk weer de prullenbak in gaan.
1: Nee, dat kan je nog wat juist niet doen. Ik bedoel, als je zo'n prachtige kaart krijgt, wat ik dan doe, en ik vind hem echt heel erg mooi, dan lijst ik hem in.
0: Ja.
1: Dan heb je er altijd wat aan.
0: Maar dat doet niet iedereen. Dus ik denk, het is ook wel leuk.
1: Tip. Ik bedoel, misschien denk je er nooit aan. Maar het is een hele leuke tip om iets, een muur eigen te maken of iets dergelijks. Of je hangt het aan een prikbord of wat dan ook. Maar gooi dingen niet weg.
0: Nee.
1: Die tijd die schiet er doorheen, Fem. Jij hebt ook een boekje geschreven. Uit je eitje.
0: Ja.
1: Is ook te kopen jou morgen en overmorgen?
0: Maar ze zijn online te bestellen.
1: Ze zijn online te bestellen.
0: Ja.
1: Heel leuk boek waar heel veel over jouzelf in staat. En, maar ook... als je eens een beetje inspiratie of wat dan ook zoekt, lees het boekje. Want het is echt heel erg leuk. Dit is mijn exemplaar die jij getekend hebt. Dus die geven we ook niet af. Maar mensen hier kunnen er altijd even in kijken. Maar die zijn ook te bestellen.
0: Ja.
1: En verder is alles wat in jouw atelier staat, is eigenlijk te koop.
0: Ja, ja. Ja, behalve ik.
1: Echt? Nou, dat is nou weer jammer. Ja, Fem, dat gaan we ook niet doen. Naast jou zit Marieke. En jij hebt samen met Marieke een leuk project gemaakt. Het zijn prachtige tassen die Marieke maakt. En dat is allemaal handwerk. Maar dat heet de Ode aan Oma. En er is ergens iets begonnen. Dat had met jouw oma te maken. Volgens mij ook de tas die ik zo mooi vond.
2: Ja, ja.
1: Zie je?
2: Ja, dan mijn verhaal begint, mijn verhaal als tassenmaker begint al bij mijn oma.
1: Ja, ja, ja al heel vroeg, hè?
2: Na de naaimachine van mijn oma. Dus ik kreeg haar machine.
1: Oma Riet, heb ik
2: oma
1: gelezen.
2: Riet. Ja, klopt. Ja. Ja, dus ik kreeg haar machine. Zij was coupeuse, dus zij heeft altijd heel veel kleding gemaakt. En toen ik in de 20 was, kreeg ik haar machine, want ze werd te oud. En ze ging zelf, kon ze eigenlijk niet meer goed kleding maken.
1: Oh.
2: En
1: toen ben ik uiteindelijk... Maakt ook prachtige kleding.
2: Ja. Nee, uiteindelijk ben ik dus les gaan volgen, veel kleding gemaakt. En op een gegeven moment ben ik met leer in aanraking gekomen. En een grotere machine heb je dan nodig. En dat vond ik wel heel tof.
1: Ja.
2: Op mijn grote machine toch heel gedetailleerd moet werken. Mm.

0: Dus, nou ja, dus het begon bij mijn oma. Het
1: begon bij oma Riet.
0: Ja.
1: En toen waren jullie, want ik ga even naar het samen doen. Toen waren jullie prachtige tassen gemaakt. En jij dacht, daar ga ik gewoon eens even lekker op schilderen.
2: Ja, dat dacht ik. Ja.
0: Nou, dat vond je wel een beetje, ik vond het een beetje spannend.
2: Ja. Ik was echt heel eng.
1: Ik kan me dat heel goed voorstellen. Want zo'n unieke tas. En dan om daar iets op te gaan maken. Maar hoe is dat ontstaan, dat idee? Want...
2: Ik heb een vriendin en die had geëxposeerd in het Kloosterhof. En die zei tegen me, oh Fem, vind jij het ook leuk? Ik zeg, ja, ik vind het wel leuk. Maar ik zeg, ja, om nou even 8 schilderijen te gaan maken. Dat vind ik toch best wel een beetje een dingetje in een maand tijd. Mm-hmm. En toen liep ik naar Marieke.
0: Toen kwam het thema al heel snel.
2: Ja, we hadden zoiets, we willen wel iets met oma's doen.
1: Oké.
2: En toen moest ik eigenlijk gelijk aan Marieke denken. Ik zeg, ja, eigenlijk vind ik wel leuk. Jij maakt herinneringstassen.
0: Ja.
2: En als we nou eens de herinnering op de tas zetten.
1: Ja.
2: En maak dan een heel simpel tasje. Want ik had niet verwacht dat ik hierop ging tekenen. Nee.
1: Dat ging een beetje van hoe? Misschien.
2: Ja, ik heb echt... Nou ja, vertel jij de rest maar. Het is wel leuk. Ja.
0: Ja, dus we hebben eigenlijk nagedacht over onze herinneringen aan onze oma's. En ik had al een collectie tassen gemaakt. Ook als onderdeel van mijn opleiding. Dus ik heb een opleiding gedaan tot tassenmaker.
1: Ja.
0: En daar zijn deze twee bijvoorbeeld ook van. Ja, en die stonden gewoon bij mij. Dus ik vond het juist heel leuk dat er iets mee ging gebeuren.
1: Ja.
0: Femke vond het een beetje spannend, maar ik vond het heel leuk.
1: Ja.
0: En we hebben herinneringen aan onze oma's daarop getekend. Of Femke heeft het getekend.
1: Ja.
0: Ja, met een kort verhaaltje ook elke keer over...
1: Over sigaretten, over... Ik kan het nu niet zien, maar...
0: Ja, dus deze bijvoorbeeld, de strippenkaart. Die herkent iedereen wel, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, dus ik ging in Artes...
1: Er komt ook altijd een verhaal bij dan, hè?
0: Van wat jullie met de oma hebben meegemaakt. Ik ging met mijn oma in de tram naar Artes bijvoorbeeld. En dan mocht ik zelf die strippenkaart afstempelen in zo'n geel automaat. Totdat die dan ping.
1: Ja, dat was spannend. Ja. Oh, geweldig.
0: Dus die verhalen staan op de tassen.
1: Ja, leuk.
0: Ja.
1: Maar dat is iets van jullie. Verkoop je dan ook zoiets?
0: Nou, deze.
1: Niet, hè?
0: Nou, deze gaan eigenlijk gewoon het land door om. Ze zijn in Friesland geweest van de zomer.
1: Ja.
0: En ze worden. Het is een expositie.
1: Ja.
0: Dus die. Kan
1: die tentoongesteld
0: worden.
1: Gewoon om te exposeren.
0: Ja.
1: En om bij jou mooi in het atelier. Of bij jou mooi in het atelier te staan.
0: Ja.
1: Dat zou ook jammer zijn, want dan gaat het verhaal misschien ook aan de rol. Maar. Er zit nu iemand te kijken en die denkt, dat is leuk. Maurice, zou jij het leuk vinden?
3: Hij staat nog aan, hè?
1: Ik neem aan van wel.
3: Maar ik denk ook dat het meer ook een beetje een vrouwending is, toch?
1: Ja, maar mannen hebben tegenwoordig ook een tasje. Dus...
3: Ja.
1: Maar dit is niet jouw ding.
3: Ik heb ook een hekel aan een tasje.
1: Ja. Is niet jouw
3: niet
1: ding,
3: gelijk
1: dus.
3: Zou denken. Nee.
0: Kunnen we ook wat moois van maken, hoor, Maurice.
3: Ja.
0: Mooie tekening op maken.
3: Ja, maar goed.
2: Herinnering aan jouw oma.
3: Ik vind het ook jammer is dat er voor heren niet zo heel veel is hierin. En voor dames eigenlijk heel veel.
0: Ja, kan ook hoor.
3: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat er iets nieuws geboren is.
3: Dat denk ik
0: denk het ook.
1: Ik denk gewoon
0: een mannenlijn.
1: Dat er daar meer is, jullie daar dus iets meer aandacht aan moeten geven. Toch?
0: Ja. Komt goed.
1: Fem?
0: Ja hoor.
3: Ik hou je eraan, hè.
1: Dan maakt Marieke een mooie tas. Hè, naar een eigen idee. Ik bedoel, of je komt met, en dat doe jij dus ook, hè, die herinneringstas.
0: Ja.
1: Dus heb je een oud leren jasje van je vader of wat dan ook.
0: Ja, zeker.
1: En maak jij er een tas van.
0: Ja, dat is wat ik het meeste doe.
1: Dat is het meeste doe, hè.
0: Ja.
1: Maar ik denk toch ook wel dat er iets opborrelt in je hoofd. En dat je denkt, oh wauw, die ga ik maken. Of je ziet iets langskomen, of je krijgt een idee. Dan ga je denk ik ook een tas maken. Of is dat alleen maar op herinnering?
0: Ook wel, maar vooral wat mij inspireert is bijvoorbeeld een jas van iemand.
1: Ja.
0: En die jas is dan de inspiratie voor de tas. Dus ik zie...
1: En maakt dat dan nog een beetje uit of het een versleten iets is? Of dat het een... Maakt dat allemaal niet
0: uit? Nou, het gaat meer over details die ik zie, die ik graag...
1: Okay.
0: Dat ik denk, oh, die jaszak is echt... Heel tof om op een voorpand van een tas weer te zetten. Of ik heb nu net een tas gemaakt met allemaal schuine lijnen. Want die jas had ook allemaal van die mooie schuine naden erin.
1: Ja.
0: Dus zo'n item waar mensen dan mee komen, dat inspireert mij dan om de tas te ontwerpen.
1: Maar dat is toch geweldig als je iets bij je draagt wat zoveel meer zegt dan een tasje de winkel kopen. En,
0: ja, ja. Ja, het zijn ook vaak jassen die mensen heel lang bewaard hebben.
1: Ja.
0: Dus ik had een hele mooie grote leren jas van iemand die was van een moeder, van haar moeder geweest, had 20 jaar netjes in de hoes
1: gezeten.
0: In de kast gehangen. Ja.
1: Wat moeten mensen doen om bij jou morgen langskomen?
0: Gewoon
1: natuurlijk
0: langskomen of even op mijn website kijken of ik kan altijd een berichtje sturen.
1: Oké. En dan ga jij met ze zitten en dan maak je een verhaal.
0: Ja, ja. En dan bespreken we ook wat voor tas past bij iemand. Dus het is niet alleen maar de jas die de basis is voor de tas, maar ook wat past bij iemand.
1: Twee ongelooflijke creatieve meiden. Vrouwen die echt elkaar ook gevonden hebben in hun werk. En elkaar ook stimuleren, denk ik. Want het is af en toe, denk ik, heel lekker om af en toe eens even bij elkaar uit te huilen. En te denken van, nou, ik weet het even niet meer. En dan krijg je ook weer een beetje energie van elkaar. Staan er nog meer dingen op stapel die jullie samen willen doen? Of die jij alleen wil doen?
0: Nou, we zijn ook wel bezig om in het klein dit te herhalen. Dus met kinderen of niet alleen met kinderen. We hebben al met kinderen workshops gedaan.
2: Scholen ook. We hebben ook samen workshops op scholen gegeven.
0: Dus tekenen op kleine zelfgemaakte tasjes.
1: Ja, ja, dus dat project heb je ook al eerder gedaan, hè? Met die kleine.
0: Ja, ik heb ook met mini tasjes inderdaad een project gedaan.
1: In de oude veiling zelfs.
0: Ja, in de oude veiling.
1: Ik denk dat jullie hele mooie dingen maken. En waarom moeten de mensen dit weekend naar jullie toe komen?
0: Ja,
1: Max is enthousiast.
0: Ja, dit is gewoon een unieke plek. Ja. En ik hoor zo vaak van mensen. Ik woon hierachter. En ik hoor zo vaak van mensen, ook bij mij in de straat. Oh, ik wist niet dat het er was. Dus het is, zelfs als je in Aalsmeer woont. En je hebt dit nog nooit gezien. Zeker komen. Zeker komen.
1: En Fem, wat moeten ze mensen doen?
2: Ja, zeker. Dan heb je ten eerste heel veel ateliers bij elkaar. Ik geloof dat er 60 ateliers meedoen. Nou, moet je eens kijken. Allemaal verschillende dingen.
1: Kunnen hier de hele dag zoet zijn.
2: Je schilderen, epoxy. Nou, we hebben echt van alles.
3: Als je ook het rondje gaat doen.
2: Ja.
3: Als je echt het rondje gaat doen.
2: Ja.
3: Dan ben je een halve dag bezig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Maar je hebt ook lekkere etenszaken
3: buiten staan. Hebben we buiten staan.
1: Lekkere drankjes.
3: En we hebben de koffie en de koeken.
1: Ja.
3: En een barretje.
1: Dus het is niet zo dat je je verhongert of dat je denkt van,
3: nee.
1: Heb dorst.
3: Nee.
1: Dus men kan hier helemaal de hele dag eigenlijk wat doorbrengen. En dingen kopen, maar ook opdrachten geven. Maar er worden hier heel veel cursussen gegeven. Niet alleen door jullie, maar ook door de andere kunstenaars. Nou, op de website zie je een hele pagina daarmee staan. Loop eens bij iemand binnen. Loop er niet voorbij, maar loop er eens binnen. En vraag gewoon van wat doe je? Wat bezielt je? Dat vinden jullie zo leuk.
0: Dat is het allerleukste.
1: Echt waar, dan zie ik twee glimmende gezichten. En denk ik, kijk, mooi is dat.
0: Als mensen echt willen weten en vragen stellen,
1: ik kan daar echt heel, ik kan er echt van genieten. Dus ik hoop en ik wens jullie heel veel mensen morgen en overmorgen hier in het Art Center.
0: Dank je
1: wel. En dat jullie daar leuke gesprekken hebben, maar ook dat mensen iets leuks van jullie kopen of een cursus bij jullie bestellen. Het is echt de moeite waard. En die tassen en jouw spulletjes en dergelijke, die verdienen echt deze plek. Dus ik wens jullie heel veel toi toi toi.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel.
1: En ik ga jullie zien. Ik ga eerst bij jou
2: op
1: workshop.
3: Ik zal ze morgen allemaal doorsturen. Ik ga namelijk aan de deur straks zelf.
2: Goed zo, goed zo.
1: Die vrouw die gisteravond in de uitzending was. En dan word jij doorgestuurd. dat zijn ateliers 14 en 8. Dus dat moet te vinden zijn, denk ik dan bij mezelf. Oké, eigenzinnige dames. Ik dank jullie heel hartelijk voor dit interview.
2: Jij ook.
1: En dat jullie hier vanavond even naartoe komen. Want het wordt een heel erg druk weekend. Dus ik denk dat jullie zondagavond met de pootjes omhoog op de bank kruipen. Maar ik vond het wel heel leuk dat jullie er nu waren. Dus,
2: dank je wel. Dankjewel.
1: Ja, heel graag gedaan. We gaan weer naar een stukje muziek. En ik denk dat Ruken even gaat vertellen wat jullie gaan zingen.
4: Ja, het is een traditionele liedje uit Anatolië, aan Turkije.
1: Ja, ja.
4: En het gaat om een onbeantwoord liefdesverhaal.
1: Oké. Ga je gang.

0: Dank jullie wel.
1: Wauw, ik wou dat ik zo kon zingen. Ja, helaas. Dat zit er niet in. Ik heb net een mooi boekje gehad. Joeks Cozy Wereld. Wauw. Daar gaan we het zo over hebben. Ik wilde hem eigenlijk hier... ik had jouw andere boek ook meegenomen. Die eigenlijk als eerste... die je ook gesigneerd voor mij hebt. Prachtig. Ja. En nu deze. Is een heel verhaal. Maar we gaan... lieverd, als je wil praten, moet je even in dat ding...
2: Oké.
1: We hebben de volgende gasten. Pauline Zij maakt schilderijen, sculpturen. En inderdaad sinds, wat is het, jaar, anderhalf jaar, ook een boek. Boeken. Ja. En Els van der Borg, keramiste en collages. Of eigenlijk moet ik zeggen materieschilder. Ja, beter hè? Ja. Die collages die gooien we nu weg. Materieschilder. Ik kom zo bij jou, Els. Pauline. Jij leeft in een magische wereld. Je schrijft ook Welcome in the Rabbit Hole. Leg dat eens uit.
3: Ja, toen ik met mijn schilderijen meer... Staat die aan?
1: Ja of nee?
3: Ja? Ja? Oké. Okay. Toen ik meer mijn verhalen ging vertellen via de schilderijen en de sculpturen, zeiden mensen... Ja, van jeetje, het lijkt wel een soort wonder world.
1: Ja.
3: Nou ja, toen kwam eigenlijk Alice in Wonderland naar voren. Maar ik denk, ja, ik ben niet echt een Alice. Dus ik denk, nou ja, welkom in de rabbit hole.
1: Nou, ik vind dat nog wel meevallen. Ik bedoel, wat je allemaal doet en op de wereld zet, denk ik toch wel. Maar goed, dat is mijn mening. Ga verder.
3: Nou ja, ja dat was het eigenlijk in het heel kort.
1: Ja.
3: Mensen vragen zich wel eens af wat er in mijn hoofd ons rondgaat.
1: Veel.
3: Maar, nou ja, als ik aan het schilderen ben of aan het creëren ben, is het vooral heel stil. Dat is heel fijn. En ja, ik hou heel erg van ja, toch een stukje humor erin en ja, die kinderlijke verwonderdheid.
1: Ja. Dat is een hele mooie. Dat is een hele mooie. Want het werk wat hier aan de zijkant hangt is van jou.
3: Ja.
1: En nou, dat is echt een verwondering. Want ze kijkt naar die ballon echt van, oh prachtig.
3: Ja, ze zweeft eigenlijk ook. Aan één ballonnetje.
1: Ja.
3: Dat kan natuurlijk niet, maar ik vond het wel leuk.
1: Nee, maar dat is dan ook wel weer het magische. De microfoon doet het niet. Pauline, pak deze maar even, want anders komen we echt in tijdnood.
4: Hi.
1: Ja, hi. Helaas, dat is techniek, daar doe je niks aan.
4: Ja, kan er wel in. Nu heb ik dubbel.
1: Oh, je hebt dubbel.
4: Ja.
1: Dan, dat hoeft ook weer niet.
4: Ik doe hem wel op schoot.
1: Hey, hedendaagse kunst, waar een veelzijdigheid, wat de vorige dames ook hebben, nou, dat kunnen we ook bij jullie eigenlijk wel neerzetten. Jij bent heel erg ook wel op trefzekere portretten, maar ook mens en dier. Dat is wel iets wat jou ontzettend intrigeert, heb ik het idee.
4: Ja, ik ben ooit begonnen, ja, muziek. Vond ik altijd een mooie inspiratiebron. En dan vooral de paradijsvogels, die echte paradijsvogels zijn in mijn ogen.
1: Die hier aan de rechterkant zit van mij. Of,
4: Ja, moet jou nog schilderen? Nee, maar ja, dat vond ik interessant. Nou, hij gaat nu wel praten.
1: Weer niet? Hebben we nu wel geluid of geen geluid, jongens? Hij doet het weer.
4: Ja.
1: Nou, we hebben nieuwe microfoons bij Radio Alsmeer, maar helaas slaat ons een beetje in de steek, geloof ik. Maar goed, dat is een
4: never a dull moment.
1: Ja, daarom. We gaan gewoon verder.
4: Nee, ja, dus ik wilde verhalen vertellen.
1: Ga maar verder. Gaan
4: door
1: verder.
4: Middel van mijn, ja, mijn kunst of mijn werk.
1: En is dat schilderij wat achter? Nou ja. Dat iets verder achter mij.
4: Ja.
1: Kun je daar iets over zeggen?
4: Ja, nou ja, toevallig heb ik een nichtje van mij als model gebruikt. En ik wilde iets doen met de regenboog, maar dan niet op een standaard manier. Ik denk, ja, dan die bloemen en de gummibeertjes. En ja, het plezier vooral van die kleine. Dat, ja, ik had als kind ook een gigantische fantasiewereld. Ja. En op mijn fietsje was het een pony. En en dat vind ik dus heel mooi dat kinderen dat hebben. Ja. En dat je als volwassene ook een beetje die onbevangenheid kan houden om naar dingen te kijken. En dat je denkt, oh wauw.
1: Nu zeg je iets. Oh. Die onbevangenheid houden. Ik bedoel, hoe ouder je wordt, hoe de meesten raken het toch een beetje kwijt.
4: Ja.
1: En hoe jammer is dat?
4: Ja.
1: En daar heb jij ook wel weer iets op gevonden. Want heb je een mooi boek geschreven.
4: Ja.
1: Eigenlijk is het een kinderboek.
4: Ja.
1: Maar ik zal heel eerlijk opbiechten. Toen ik het boek in handen kreeg, heb ik het in één ruk uitgelezen. Want eigenlijk is het een boek wat je elke avond één stukje voorleest aan de kinderen. Ik kon niet wachten. Ik wilde gewoon weten hoe dat hele verhaal afliep. Dus
4: ik heb wel eens proef laten lezen toen het nog niet af was.
1: Ja.
4: En toen kreeg ik ook terug, maar hoe gaat het nu verder dan? Hoe loopt het af?
1: Dat wil je weten. Dus zo goed is het geschreven.
4: Dank je.
1: En door jou ook natuurlijk prachtig geïllustreerd. Dat boek is een succes, mogen we zeggen. Hè?
4: Ja, het is bijna uitverkocht.
1: En toen dacht je, nou, dan ga ik het nu toch ook maar een kleurboek van maken. Of mag ik geen kleurboek zeggen?
4: Ja hoor, ja, zeker. Ja. Ik was eigenlijk een beetje verrast door de hele hype van jong tot oud die zitten kleuren. En toen hadden we eigenlijk zoiets van, ja, waarom doen we dat niet van de, op basis van de kleur, de tekeningen die in het boek staan.
1: Ja.
4: En dan dat je je eigen kleurplaten kan maken.
1: Ja,
4: en mensen hebben er toch een soort van behoefte aan om offline even een avondje te kleuren.
2: Maar heb je het boekje zelf ook geschreven?
0: Helemaal zelf?
4: Helemaal zelf getekend. Zelf, nou, daar staan daar staat geen tekst in.
0: Oh. Dat is kleurboek. Nee, maar die andere bedoel ik.
4: Ja, deze heb ik zelf geschreven en zelf getekend.
0: Okay.
4: En het is op basis van een verhaal wat mijn vader ooit heeft verzonnen. En die basis komt elke keer terug in mijn schilderijen en sculpturen. Ja, toen dacht ik, ja, als ik één boek moet maken, dan is dat dat verhaal.
1: Ja. Ja. Ja. Nou, laat ik het zien en dan denken de mensen, nou, dat is toch al ingekleurd. Dat is dus even een idee
4: een voorbeeld
1: van jou.
4: Ja.
1: Want je hebt daar een heel leuk idee bij.
4: Ja, ik zat te denken, hoe leuk is het om toch kleinschalige masterclass of een workshop te organiseren. Want mensen zien dan die tekeningen die ik heb ingekleurd. Van ja, maar hoe doe je dat dan? Ja, en als je dat natuurlijk op een leuke, gezellige manier kan uitleggen van probeer deze kleuren, probeer die gelstiften of die acrylmarkers, krijg je gewoon leuke effecten.
1: Ja, of je nou schildert.
0: Heb jij tijd? Heb jij tijd?
1: Tijd?
0: Ja.
1: Waarvoor?
4: Om te kleuren.
0: Eens tweetjes. Avondje inkleuren.
1: Zo, ja, nee, heel leuk. Die staat. Je hebt er dan twee. Maar, en misschien nog wel veel meer die jullie denken, oh ja, dat lijkt me wel gezellig. Zie ik schuddende leuke hoofden die ene.
4: Ja, juichend.
1: Ja. Er zijn meer mensen die mee willen. Daar ben ik even door apropos. Het boekje, toen bedacht jij van, en het is inderdaad heel erg lastig om een beetje mooie kleuren bij elkaar te hebben. En als je daar iets meer van weet.
4: Ja, het kan ook wel verlammend werken als je natuurlijk alleen een zwart-wit tekening ziet van, nou, succes ermee, ga maar lekker kleuren.
1: Ja, ja.
4: Ja, waar begin je?
1: Ja, waar begin je en waardoor wordt het ook echt een beetje.
4: Ja, niks kan fout natuurlijk. Hè? Dat, ik ben van buiten de lijntjes kleuren.
1: Als jij roze en rood wil, is het ook goed.
4: Prima.
1: Ja, maar mocht je iets meer interesse hebben, meer gericht bent ook op wat kunst aangaat, dan denk ik dat het heel leuk is om bij jou een beetje kleurenleer te geven.
4: Ook,
1: te krijgen.
4: En er zitten hele leuke effecten in. Je kan een soort borduureffect krijgen. Je kan een soort aquarel of een Halloween-achtige tekening zit er ook in.
1: Mm-hmm.
4: En je hoeft je niet altijd te houden aan wat er staat.
1: Nee.
4: Dus je kan er zelf iets bij zetten, je kan het weghalen. Maar dat moet je wel durven.
1: En waar ga je dat doen hier aan tafel?
4: Wat zeg je?
1: Waar ga je dat doen hier?
4: Nou, ik pak mijn kleurtjes wel even hoor. Nee, kan het gewoon in mijn atelier.
1: In je atelier. Ja, je hebt een heel mooi atelier hierboven.
4: Ja.
1: Dat is nummer 56.
4: Ja.
1: En mensen gaan morgen even bij de kijken. Het is een heel
4: binnen.
1: Mooi atelier. En je hebt best wel veel werk staan.
4: Ja.
1: En ik denk dat ook je sculpturen, die zijn ook, die vind ik ook zo ongelooflijk. Ik ga het boekje neerleggen.
4: Ja.
1: Die zijn ook zo leuk, ook met die Engelse droppen eraan. En nou ja, ga even bij de kijker, ga even met de babbelen en hoe leuk is dat? Want wat zeg jij tegen de mensen? Hoe ze, wat zie je naartoe moeten komen?
4: Ja, jeetje, laat je verwonderen. Juist. Het is, ja, er is zoveel.
1: Dat zocht ik.
4: Ik heb ook al gezegd van, ik wil echt even uit mijn atelier dit weekend om overal even langs te gaan. Ja. Want dat is wel, als je natuurlijk in je eigen hokje zit, zie je niet zo goed wat er voor de rest is. Maar nu is bijna iedereen er, dus dat is leuk.
1: Maar is dat dan ook, ik bedoel, als je hier zit, zit je met dingen, maar is dat dan ook een pre? Dat je hier veel meer mensen om je heen hebt, waardoor je ook geïnspireerd wordt?
4: Ja, zeker. Ja, ik ben wel een idolganger. Ik ga graag lekker naar mijn hokje en doe daar mijn ding. Maar ja, alle deuren staan eigenlijk open. Ja. En zo langzamerhand leer je steeds meer mensen kennen. En zeker inspirerend, ja.
1: Mocht je het boek, dit boekje willen, is dat bij jou te koop morgen?
4: Ja.
1: Het boek van Joek, dat is bij
4: Sauberhaus, maar ja, bij bol.com. Maar ik heb ook boven nog extra.
1: Oh, je hebt nog wel. Ja. Oké. Okay. Dus hij is te bestellen en hij is bij jou te koop.
4: Ja.
1: Ga lekker naar de toe, mensen. Pauline zei.
4: Ja, gezellig.
1: Ja, zeker gezellig. Nou, naast jou zit Els. Els van der Borg, jij zit in Atelier 32. En ik zei net eigenlijk, ja, keramiek en collages. Had ik niet moeten doen. Het zijn materieschilderijen of schilderingen. Wat moet iemand die, die materie schilderen? Zeg jij ook wat?
0: Sorry, ik weet het ook niet.
1: Nou, ja. Vertel.
5: Ja, vast. Nou ja, sommige mensen noemen het mixed media. Maar ik gebruik met papier gebruik ik allerlei soorten verf en klei en houtsteppers, stukjes bast. Ja. Theezakjes. Nou, je gooit er maar van alles overheen. En dan wordt het soms wat.
0: Dan gooi je ook heel weinig weg hier.
1: Oh, je brengt alles bij, Els.
0: Alles gaat bij Els.
1: Nee hoor.
4: De GFT gaat mee.
1: Alles moet even uit.
5: Nee, maar ik heb bij Sander bijvoorbeeld. Die heeft schaafsels. Ja. En dan zeg ik tegen hem, kun je wat voor me bewaren? En dat verwerk ik dan in mijn werk.
1: Ja, nou, misschien bij Ernst. Die heeft ook allemaal voor de van heeft spullen.
5: Ook nog, zou ook nog kunnen.
1: Ja, ja, ja. Ja, we moeten het een beetje met elkaar verbinden in het geheel. En,
5: en ik werk met allerlei lagen papier en verf. En dan ga ik het scheuren en uit elkaar trekken. En dan krijg je dus ook weer driedimensionaal werk.
1: Ja,
5: ja.
1: Maar dus wat jij het liefste manier doet volgens mij is met klei werken.
5: Ja, echt. Dat is mijn passie.
1: Voor je neus staat daar een voorbeeld. En die is nog net te zien, heb ik begrepen, van George. Het is werkelijk een organische driedimensionale vorm.
5: Ja.
1: Daar ben jij eigenlijk een beetje verliefd op. Want eigenlijk in de eerste instantie zei ik fase, maar dat mag ik helemaal niet zeggen. Want ik stond hier vorig jaar bij jou in het atelier. En toen kwamen dus mensen binnen. Oh, wat een mooie fase. Nou, ze ging bijna tegen het plafond aan. Want ze hadden zoiets van, maar het zijn geen fase. Het zijn kunstwerken, het zijn
5: objecten.
1: Objecten, ja.
5: En het gaat om het object en niet om daar iets in te steken.
1: Nee.
5: Dus ik doe. ik werk aan bepaalde vormen.
1: Ja.
5: En mensen willen altijd een bloem ergens in doen. En dat.
1: Nou ja, oké, even correctie. Je hebt wel een paar fasen. Nou ja, op het idee dat het lijkt dat het een fase is.
5: Ja.
1: Dus ik kan me wel iets meer voorstellen. Maar dat is voor jou nou dan. Ik bedoel, ik moet aan je deur hangen.
5: Geen bloemen. Vaas.
1: Maar die verwerk je soms wel weer. Volgens mij in die sculpt. Nee, in de magische. Wat was het nou? Die materie schilderijen.
5: Ja.
1: Ik moest er ook even over nadenken. Hoe komt dit tot stand, Els? Want als ik hier naar kijk, dan denk ik aan koraal of zo. Want jij bent wel heel erg van ook de natuur en dergelijke.
5: Ja, dat klopt. Ik kijk altijd naar vormen in de natuur. Bloemen, schelpen, koraal. Bladeren aan de bomen. En dat vind ik mooie vormen. Maar ik gebruik nooit ze als voorbeeld en dat ga ik nadoen. Meestal begin ik ergens aan. En dit keer was het met verschillende uitstulpingen.
1: Ja.
5: Dus ik weet ook nooit wat eruit gaat komen. Dus voor mijzelf is het ook altijd weer spannend.
1: Maar dat is het proces van een kunstenaar volgens mij. Ja. Je begint ergens aan.
2: Ja. Hoe maak je dat?
5: Oh, nou, ik pak een stuk klei en ik maak een bodem eerst. En dan, dan maak ik allemaal ringen. En die zet ik erop, allemaal op elkaar. En dan smeer ik dat aan. En dan langzamerhand krijg je een vorm. En dat kan ik helemaal naar mijn hand zetten.
1: En dat is het leuke. Leuk.
5: En dat vind ik het leukste, dat ik het naar mijn hand kan zetten.
1: Ja.
2: Maar het is niet gebakken te worden.
5: Jawel, deze is gebakken. Ja. Ja. En ja. Daarna kun je het glazuren.
1: En is dit glazuurd?
5: Nee, dit is biscuit gebakken. Eerst bak.
1: Oké. Ga even een keertje, een uurtje bij de langs, dan gaat ze het helemaal uitleggen. Want het is een heel leuk proces namelijk. Alleen we hebben geen tijd hiervoor.
5: Nee.
1: Maar
5: het duurt ook maanden. Hè? Ja. Ik kan 2,5 uur werken en dan moet je de klei weer met rust laten. En dan ga je weer de volgende dag goed inpakken en de volgende dag kun je weer verder.
1: Ja, ja, het is echt geweldig. Ik vind je werk zo prachtig, want je bent al een keer
5: eerder
1: in de uitzending geweest toen je aan het exposeren was in het Oude Raadhuis met twee collega's van hier.
5: Ja, klopt.
1: En de eerste wat eigenlijk bij mij oppiepte toen ik deze uitzending ging maken, denk ik, oh ja, Els moet erbij. Want,
5: dankjewel.
1: Het is een wat vind jij daarvan? Zeg eens wat je van zo'n schaal, van zo'n voorwerp vindt.
0: Ja. Ja, ik doe natuurlijk heel regelmatig een rondje door het artcentrum. En dan zie je natuurlijk van allerlei hele mooie dingen gemaakt worden.
2: Ik moet zeggen, ik heb mijn microfoon valt weer uit.
0: Ik heb de jou even.
3: Ja.
0: En ik heb natuurlijk niet zo heel veel tijd om overal heel lang bij te blijven. Want dit is natuurlijk iets wat wij denk heel lang over doet. Ja. Toch? Hoeveel uur?
5: Dat weet ik niet meer.
0: Maar heel veel uren, denk ik.
5: Ik reken in maanden.
0: Dan kun je nagaan. Ja, ja. Dus ik blijf er niet altijd bij, als zou ik dat willen. Dat gaat niet. Maar...
5: Gelukkig
0: niet. Dat lukt niet.
5: Nou, Maurice.
0: Ik moet ook nog werken.
5: Ik zou het ook niet willen.
0: Nee. En dat zou je ook niet leuk vinden, denk ik. Nee.
1: Het is ook... Nee, dat gaat gewoon niet. Het is ook niet de bedoeling dat je bij elke kunstenaar gaat zitten.
5: Ja, maanden.
2: Om af en toe even een rondje te maken.
1: Nee, maar je moet natuurlijk wel weten wat ze doen en dergelijke.
2: Dat gaat niet met alles.
0: Helaas gaat dat niet met alles.
1: Nee, dat snap ik. Maar goed, er zijn wel bepaalde processen, zoals keramiek. Is heel leuk als je weet hoe dat werkt. Ik heb zelf ook een keer, ben ik ermee bezig geweest. En dan merk je van, jeetje, wat een werk. En wat. Maar hoe leuk is dit om zomaar uit niks iets te maken?
5: Ja.
1: Absoluut. Els, wat trekt jou zo aan om in dit centrum jouw atelier te hebben?
5: Omdat het een heel divers entourage heeft. Mm-hmm. Dus je kunt bij je collega's langs om advies te vragen. Je kunt met elkaar spreken over je werk. Ik kan gebruik maken van een oven van iemand.
1: Ja, want die heb jij zelf niet in het atelier staan, hè?
5: Nee, ik heb geen oven. Nee. Dus dat is, en iedereen... Ik ben bij iemand geweest, daar heb ik een mooie ketting gekocht. En weer bij een ander oorbellen.
1: En is dat ook die je om hebt? Want die intrigeert mij mateloos. Oh,
5: nee, die is
1: heel
5: uit
1: mooi.
5: Van vakantie.
1: Je bent net terug, ja.
5: Ik ben net terug,
1: dat ze zo'n lekker kleurtje heeft. Jeetje, Els, waarom moeten ze morgen bij jou in het atelier binnenstappen?
5: Om te ontdekken wat ik nog meer heb gemaakt, behalve dit.
1: Ja, het zijn echt hele diverse pronkstukken die daar staan. Dus ga echt even bij de naar binnen. Atelier 32, nou, dit is hier aan de achterkant. Ja. Pauline zit boven. En ik vind jouw atelier ook altijd heerlijk om daar even te vertoeven. Om even gezellig bij te praten. En om even alle mooie dingen. Ja, ik kom zeker dit weekend even bij je langs. Pauline, Els, jullie... we zijn alweer door die tijd heen. Er staat iemand mij heel erg aan te geven. Wat ik toch nog even wil gooien is dat niet alleen hier, maar ook in de route ook heel leuk om te zien is het keramiekatelier van Carla Husson op het Stokkeland. De panorama Aalsmeer achter het Flower Art Museum. Het Flower Art Museum doet op dit moment natuurlijk niet mee, want die zitten nu echt in het laatste stuk van hun verbouwing. Na 25 november is het open en het wordt prachtig. En het atelier Steengoed Mendel, dit zit op de Zwarte Weg. En het Seringenpark doet mee, mensen. Dus hoe leuk is dat om daar ook even te gaan kijken?
2: Is het binnen of buiten?
1: Het is binnen. Nee, buiten.
4: Ja, het is een park.
1: Ja, ze hebben wel iets van een tentoonstelling, ja. Maar goed, daar heb ik me verder niet in verdiept. Dus dat moet je me even niet vragen, eigenlijk. Nee. We gaan naar muziek. En muziek is van Ruken. En wat ga je zingen? En spelen, uiteraard. Want ik bedoel, ik zou jou bijna vergeten.
6: We gaan nu Gracias a la Vida spelen. Okay. Van Violeta Parra.
1: Ja. Dus, ja, jullie zingen echt in allerlei talen.
6: In verschillende talen. Ja,
1: absoluut. Ja.
6: Het betekent dank aan het leven en ode aan het bestaan.
1: En de kunst.
6: Ja.
1: Zeker. Ga je gang.

0: Dank jullie wel. Dank u.
1: Wat ben jij goed? Wat zijn jullie goed? Ik was toen al onder de indruk van jullie, maar het wordt steeds groter. We gaan zo eventjes babbelen. Mensen, ik ben iemand vergeten in deze uitzending te noemen. En die zit achter mij. Wij hebben in That's Life, wij zitten altijd op de derde vrijdag van de maand, hebben wij altijd onze dorpsdichter in onze uitzending. En die hebben we nu eigenlijk in een hoekje gedrukt, maar hij zit er wel. En hij maakt over de uitzending. En dat gedicht, ik kan wel zeggen, dat is altijd geweldig, hilarisch en dergelijke. En ik schep echt niet op. Lieve schat, sorry dat ik je net vergat om voor te stellen. Maar bij deze, jij krijgt straks even de tijd om iets te vertellen. Ook over de gedichtentuin die op dit moment te zien is. Het laatste weekend, dus gaat het er zeker heen. Maar jij komt straks een prachtig gedicht. Sorry dat ik je vergat, want dat was eigenlijk helemaal niet netjes voor mij. Oké, we gaan verder. Wat zeg je?
2: Dat komt er waarschijnlijk ook in.
1: Dat zit er dik in. Ja, jij ook?
2: Nee, dat je het vergat.
1: Ja, maar jij ook. Ik bedoel...
2: Ik wist het niet.
1: Nee, oké. Okay. Ook nog even noemen dat het Oude Raadhuis van het KCA zelf een prachtige expositie heeft. En in de Oude Veiling. Daar zijn ook diverse kunstenaars bezig. Dus ga daar zeker ook even kijken. En dan even lekker hapje eten natuurlijk beneden en een drankje doen. Bij jouw familie. Moet ik het zo zeggen?
2: Bij mijn zoon.
1: Bij jouw zoon, ja. Die vandaag jarig is. Lieve schat, gefeliciteerd mocht je kijken.
3: En mocht je denken, wat is jouw zoon? Dat is in de Oude Veiling. Ja. In de Marktstraat, nummer 19.
1: Die is gewoon het werk. We gaan heel snel verder, want anders dan verlies ik weer heel veel tijd. Wij hebben aan tafel, en dat, daar kom jij mee. Jij stelde aan mij voor. Ernst Geldof, die moet in de uitzending. Oké.
3: Ja, dat vond ik zeker.
1: Dus vandaar dat ik bij jou ben gaan kijken. En wij hebben een onwijs leuk gesprek gehad. Jij zit ook boven. Je hebt nummer 54 hier als ateliernummer. En jij doet in hout. En daar gaan we het zo over hebben. En we hebben ook Bodil de Jong, fotografen. En toen ik een beetje ging zoeken naar jouw achtergrond, was ik heel erg verrast. Maar daar gaan we het zo over hebben. Je maakt ook echt hele mooie beelden. En daar gaan we het ook zo over hebben. Maar Ernst?
4: Ja?
1: Ambassadeur, kunstenaar van het lokale hout.
4: Klopt.
1: Jouw ambacht zit in hout. En dat is sinds 2018, heb je mij verteld.
4: Ja, klopt.
1: En zit je dan ook al zo lang hier? Of is dat later gekomen?
4: Nee, ik begon eigenlijk in het atelier van mijn vader, het oude atelier. Hij was daar beeldhouwer in, of steenhouwer eigenlijk. Maakte prachtige beelden, maar nou, dat kon niet doorgaan. Hij overleed en we hebben het opgeruimd. Toen dacht ik, ja, hier wil ik eigenlijk wel iets gaan doen. Dus ik ben daar gaan hout draaien. Ik zag een filmpje, ik dacht, wauw, dit is gaaf. Dit wil ik proberen. Dus cursus, nog een cursus, masterclass. En uiteindelijk ben ik mooie dingen gaan maken.
1: Hele mooie dingen. Er staat hier een heel mooi voorbeeld waar een prachtig verhaal aan hangt. Daar komen we zo even bij. Maar ik ben bij jou geweest en was zeer onder de indruk van wat je allemaal maakt. Lokaal hout, hoe kom je daar aan? Want ik bedoel, ik neem niet aan dat iedereen zomaar zich aanbiedt en zegt van nou, die boom in de tuin moet weg, kom halen.
4: Nou, eigenlijk wel. Oh. Eigenlijk zijn er veel mensen die een boom die oud is of die te groot wordt, dat zeggen, nou, die wil ik eigenlijk wel kwijt. Kan je dat weghalen of weet je iemand die dat kan weghalen?
1: Maar als er nu iemand zit te kijken en die denkt van die boom uit de voortuin moet weg, kunnen ze jou dan bellen?
4: Nou,
1: want die komt hem niet omhakken.
4: Een levende boom is wel echt de mooiste boom die er is. En als het echt niet anders kan en hij moet om, dan kan er altijd wat. Ik heb een grote voorraad, maar Marie zei, nee, je voorraad is vol. Je gaat eerst maar nog meer dingen maken. En dan komt er iets bij. Dus nou ja, over een tijdje is er wel weer ruimte, maar we moeten even in overleg.
1: Je moet eigenlijk een atelier erbij. Daar komt dus bijna
3: Maar je moet denk ik ook weten wat voor hout je mag gebruiken. Want je kan niet alles gebruiken, toch?
4: Dat klopt. Hoe harder het hout, hoe beter. Maar het gaat mij vooral om de kleur en om het verhaal wat erbij hoort.
1: Ja. Maar kan je allerlei houtsoorten gebruiken? Of zijn er maar een paar die je kan...
4: Eigenlijk kan je alle houtsoorten wel gebruiken. De ene vraagt iets meer techniek dan de ander.
1: Maar dat
4: maakt niet zoveel uit. Ja, dennenhout zou ik niet gebruiken. Dan vliegt het hars, vliegt je om de oren. Dus dat is niks. Maar verder, maakt het niet zo heel veel uit.
1: Kwaliteit is dan waarschijnlijk niet al te best.
4: Het is heel zacht. En dan kan het ook niet. Het ligt aan of je het wil gebruiken voor iets.
1: Die schaal en achter jou eigenlijk zo'n soort gelijk. Alleen een ander soort hout, denk ik dat het is. Dat is eigenlijk de vorm van de boom aan zich. Of heb je die vormen er nog meer ingemaakt?
4: Dit is wel een bijzonder soort. Het is een oude berkenboom. Ja. Het klopt dat je inderdaad eigenlijk een dwarsdoorsnede hebt van de boom. En dat je daar bijna in de ziel van het hout kijkt eigenlijk. Je kan 85 jaar terugtellen naar de kern. Deze vorm is heel bijzonder. Bijzonder moeilijk ook om te maken. Ja. Onder een centimeter dik. En je ziet eigenlijk de hele schorsrand zoals die boom stond. Kan je bekijken.
1: Prachtig. Maar daar hangt ook een ongelooflijk leuk verhaal aan vast. Vertel.
4: Ja, ik zal hem kort houden. 50 jaar geleden werd dat eigenlijk het zaadje van de berkenboom. Die viel ergens op een eiland in de Westeinde Plassen. Mm-hmm. En daar is die toen de tijd weggehaald als zeiling. En die is op de Berkelaan in Aalsmeer neergezet. En ze gaan groeien. Er hebben generaties in gespeeld. Er is op een gegeven moment een waslijn omgeknoopt. En dat is waarschijnlijk de reden dat die uiteindelijk schuin ging hangen richting... het huis van de mensen die daar nu wonen, Dick en Agnes. En ja, hij moest om, want hij was echt rot aan de binnenkant. En het was een gevaar voor hun huis. Dus ze hebben hem laten kappen. En een collega van mij liep langs en die hoorde een kettingzager. Die ging kijken. zo kom ik dan aan mijn hout. Dan krijg ik een belletje van, ze zijn aan het zagen. Yeah. En dit is wel een hele mooie boom. En toen zag ik al dit, want het was gewoon de dwarsdoorsnee. Dacht ik, hier moet ik iets mee doen.
1: Dus eigenlijk roepen we hier bij de mensen op. Als je een kettingzaag hoort ergens in de buurt. Dan moet je jou bellen, want dan ga jij erop af.
4: Of? Dan kan ik in ieder geval het gesprek aangaan van wat ga je doen met het hout. Okay. Maar dat gaat heel vaak de kachel in. Dat vind ik echt heel zonde. Of het wordt versnipperd. Dat doet nog meer zeer eigenlijk. Wel mooi voor de biomassa. Maar je kunt ook uit een deel kan je iets maken. En heb je gewoon een prachtig aandenken aan je oude boom.
3: Maar dat moet wel eerst heel lang blijven liggen, toch? Blijven drogen.
4: Nee, ik denk dat ik dit binnen een week nadat die boom was gekapt, heb ik dit gemaakt.
3: Ja, maar dan was die schaak al dood, die boom.
4: Ja, maar hij was nog wel zeiknat. Dus hij kan drogen terwijl die gemaakt is, zeg maar. En dan vervormt hij en dan barst hij niet, als je het goed doet. Ja.
1: Okay. En meestal hoor je dat het hout eerst moet drogen.
4: Ja, bij mij niet.
1: Bij jou niet. Nee. Je doet het gewoon helemaal anders.
3: Speciaal voor machines.
1: Ernst, jij geeft eigenlijk ook les daarin, hè? Dus mensen uit het hele land die komen bij jou om een cursus te volgen. Wat houdt dat precies in?
4: Mensen komen inderdaad bij mij een cursus volgen omdat ze graag iets met hun handen willen doen. Omdat ze het hout zacht vinden of prettig vinden om mee te werken. En ze komen bij mij om hun hoofd leeg te maken. Dus als ze bij mij komen, dan krijgen ze een stuk hout. En dat gaat op de machine, dat draait rond naar je toe. Dan gaat de bijt wat er tegenaan. En dan vliegen de snippers en de dingen vliegen in het rond.
2: Je hoofd leegmaken met een bijt, of vind ik het wel een beetje gevaarlijk, hoor?
4: Als je dat rustig op een veilige manier doet, is dat heel rustgevend zelfs. Maar jij moet nog bij mij komen. Dan ga je het een keertje ervaren, Maurice. Dat is misschien wel een mooie uitnodiging. Om eens bij mensen langs te gaan en te kijken hoe het nou is of wat ze doen. Mm-hmm. En dan gaat er een wereld voor je open.
1: Ja, absoluut. Ja. Dat ging voor mij ook. Ja. Om te zien hoeveel soorten hout je daar ook hebt. Maar je deed even een stukje voor op de machine hoe dat dan gaat. Ik heb dat wel eens op een filmpje of wat het ook gezien, maar eigenlijk nooit in het echt. Daar moet je toch wel een beetje vaste hand ook voor hebben. Je moet wel weten hoe je die buitel houdt en dergelijke. En daar kun jij mensen eigenlijk wegwijs in maken. Dus mensen die al met hout bezig zijn, kan je ook verder helpen, toch?
4: Ja, maar eigenlijk heb je geen ervaring nodig. En wat wel misvatting is, dat je heel veel kracht nodig zou hebben om dat goed te doen. Mm-hmm. Eigenlijk heb je juist ontspanning nodig om dat te doen. Ja. En ik heb cursisten van 13, maar ook van 85.
1: Maar als je die buitel een beetje verkeerd houdt, kun je een heel andere vorm.
4: Ja, maar dat is misschien ook wel leuk. En om dat uit te vinden hoe dat gaat.
1: Het is de uitdaging in het geheel.
4: Zeker, ja.
1: Staan er al nog cursussen op voorhand?
4: Ja, in november is een beginnerscursus. En later in het jaar komt er nog een schalencursus ook. Dat is wel wat gevorderder. Maar nou, via de maar website dan, kan je
1: bekijken.
4: Dat is
1: een beetje het idee wat hier staat.
4: Nou, nee, hier moet je wel 7 jaar hard voor oefenen.
1: Het idee dan.
4: Het idee. Nee, ja. je maakt kleinere vormen, bloemenvaasjes. Of je maakt kleine ornamenten waar je iets waar je mooi naar kan kijken. Laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Hey, hout uit de omgeving is heel belangrijk voor jou. Hè? Je hebt dus ook iets met het Amsterdamse Bos, heb ik begrepen.
4: Nou, ik zou heel graag meer willen samenwerken met het Amsterdamse Bos. Prachtig veel hout, gaat ook veel hout. Nou, wordt daar geoogst.
1: Ja.
4: Een bos groeit en dat mag je gewoon oogsten. Zonder dat je daar het bos mee kleiner maakt. Ja. Het bos groeit ieder jaar. Dus als je niks mee doet, dan is het op een gegeven moment zo vol dat bomen ziek worden. En je moet er regelmatig wegkappen. Maar bijvoorbeeld het Bloesempark, nou, daar wordt in gekapt. Dat hebben we gehoord, want de bomen die zijn ziek en op. Wordt wel herplant, maar ik zou heel graag iets met die kersenbomen doen. Dus als er iemand luistert van het Amsterdamse Bos, dan mogen ze mij zeker bellen, want ik heb heel veel plannen.
1: Hey, ze moeten dit weekend bij je langskomen, want heel dan zien ze meteen jouw passie. Want die vliegt uit je oren en ogen vandaan als je erover praat. Tenminste, dat heb ik ervaren.
3: Of ze gaan even naar onze website. Dat kan ook.
1: Ja, tuurlijk. Kan ook. Ook jij hebt een website. Alle websites ben ik trouwens net een beetje vergeten. Maar jullie hebben allemaal eigenlijk websites en dergelijke. Maar wil je nou echt iets over iemand weten? Inderdaad, artcenter.aalsmeer.nl. Daar staan jullie allemaal op. En zo zijn de mensen te beginnen.
3: Toch? Facebook?
5: Zeker. Ja, bijna.
1: Alles, hè?
3: Je kan ze overal vinden.
1: Maar ik denk dat ze dit weekend moeten komen. Want dan kunnen ze kennis met jullie maken. En hoe leuk is dat? Toch?
4: Zeker.
1: Hey, wat is jouw favoriete houtsoort? Daar ben ik heel nieuwsgierig naar.
4: Iep.
1: Ja, waarom?
4: De iep. Ja, die heeft prachtige kleuren. Hij is hard. Je kan hem goed schuren. Hij wordt glanzend als je hem mooi afwerkt. En je kan er uren naar kijken. Wat achter mij staat is een beetje vals spelen. Want het is wel lokaal, want het is uit een tuincentrum. Daar ging een olijf dood. Maar ja, of dat dan lokaal olijf is, dat weet ik niet. Maar dat is prachtig. Iedereen vraagt mij altijd, is dit olijf? En dan zeg ik heel vaak nee, gelukkig. Want in 10 kilometer hieromheen heb je denk ik 40 houtsoorten die je kunt bewerken.
1: Ja, ja. Dus eigenlijk meer dan genoeg te doen. Oké. Okay. Ja, Ernst, ik kan denk ik met jou uren praten, want er is zoveel te doen en dergelijke, maar ik heb ook nog Bodil. En die zit mij ook lief aan te kijken, zo van, mag ik ook nog even? Maar kom ik in de studio bij me langs, dan kunnen we daar wat langer over praten.
4: Dat kom ik graag.
1: Bodil de Jong, fotografe, jij zit op 40, hè? Is boven ook?
5: Ja, klopt. En ik heb nu ook een nummer 39 aan de overkant.
1: Oh, doe maar.
5: Het werd iets te klein.
1: Dus jij moest echt groter.
5: Ja, ik moest zeker groter.
1: Maar je doet wel best wel heel veel, hè? Ik bedoel, het is niet alleen maar ook heb jij hier mensen en groepen en dergelijke waar je ruimte voor nodig, denk ik, heb om te fotograferen, of niet?
5: Ja, de portretten die ik maak, doe ik vanuit mijn studio hier. Maar inmiddels reis ik ook naar het buitenland voor shoots. En doe ik ook heel veel buiten de deur. Dus wat binnen kan, doe ik hier. En de rest allemaal erbuiten. Ja.
1: Ja. En het is ook niet zo dat iedereen elkaar bijt. Want er is inmiddels ook weer een fotograaf bijgekomen hier. Toch?
5: Heel leuk. Spaander. Hij staat achter de bar nu.
1: Hij staat achter de bar. Hij voorziet ons de hele... Maar maakt ook de hele avond foto's. Dank je wel vast daarvoor. Maar goed, het gaat dit moment even over jou, Bodil. Ik ging jouw verhaal lezen en daar kwam eigenlijk uit voort... dat jij van kleins af aan eigenlijk al door jouw ouders bent meegenomen. Want jouw vader fotograaf, je moeder journaliste.
5: Ja.
1: Dus jij werd af en toe wel eens even ergens vandaan getrokken. Zo van, we hebben iemand nodig.
5: Ja, mijn vader maakte de foto's bij de stukjes die mijn moeder schreef in de krant. En ik ben echt opgegroeid met fotografie daarvoor. En als er dan een artikel was over kinderen, dan werd ik ergens neergezet in een speelgoedwinkel. En dan stond ik in de krant de volgende dag. Ja.
1: Maar heb je die foto's ook
5: die
1: nog
5: heb
1: allemaal?
5: Ik nog. Ja, ja, dat is heel grappig.
1: Dat is wel leuk. Maar de volgende vraag die mij toen bezigde was eigenlijk, jij hebt zelf nu ook kinderen.
5: Mm-hmm. Ja.
1: En gebeurt het daar hetzelfde? Of, of is dat iets behoudender?
5: Ik heb één zoon, Benjamin. Ja. En hij
1: wat
5: houdt,
1: een beauty trouwens.
5: Ja, het is echt, hij hangt hier ook in het artcenter.
1: Ja.
5: Ik heb dus de afspraak met hem dat ik hem één keer per jaar fotografeer.
1: Mm-hmm.
5: En dan maak ik steeds hetzelfde portret. Zodat als hij later volwassen is, hij steeds dit portret heeft. Ja, dat is het idee. En ik fotografeer hem wel. Maar ja, hij houdt er niet heel erg van om continu voor de camera te staan. En als je moeder fotograaf is, is dat natuurlijk ook niet altijd leuk. Nee. Dus één keer per jaar koop ik hem om met ijs en snoep. En dan gaat hij even
1: nog wel,
5: op de foto. Ja, straks wordt het een PlayStation. Ja. Maar nu doet een ijsje doet het nog.
1: Oh, wat leuk, joh. Ik kwam voor jou een zin tegen. Als je de herinnering niet vastlegt, vervliegt het met de tijd.
5: Ja.
1: En die kwam zo binnen bij mij, dat ik dacht van wauw.
5: Dat daar is grappig dat je dat zegt, want dat is echt de kern van mijn fotografie.
1: Ja, ja. Maar dat is ook te zien. Jij schiet geen plaatjes, jij schiet iemands hart in.
5: Ja, ja, ik focus echt op de ogen en het gevoel daarachter. Daar zit voor mij echt het gevoel. Mm-hmm. Het karakter van een kind bijvoorbeeld, dat spreekt echt vanuit de ogen. En doordat ik een zwarte achtergrond gebruik vaak op mijn foto's, mm-hmm. springt dat er echt uit.
1: Ja.
5: Ja. En als je dit moment niet vastlegt, vervliegt het inderdaad met de tijd. En dat,
1: wat jij eigenlijk nu met je zoon doet, één keer per jaar.
5: Ja, absoluut.
1: Prachtig.
5: Ja.
1: En wat ik ook van jou gezien heb, is twee zusjes. En dan doe je daar de helft van.
5: Portretten, ja.
1: Ja, hoe leuk.
5: Ja, ja, dat is grappig. Want iemand heeft dat ooit gevraagd aan mij, van kun je dit ook? En toen ben ik dat gaan proberen. En heb ik daar een print van gemaakt. En die is toen in de woonkamer van iemand

0: ook achterkwam is dat jij mee hebt gewerkt aan Holland Next Top Model.
1: Ja, in mijn vorige leven was ik ooit model.
0: Ja. En dat snap ik ook wel een beetje als ik jou zo zie. Maar want je bent ook lang en dergelijke.
1: Zeker, ja.
0: En dat, maar dat zijn toch wel dingen die jou ook vormen, denk ik, in
1: ja,
0: je werk.
1: Ik gebruik het nu dagelijks nog. Ik weet hoe het is om voor de camera te staan. Ja, dus dat gebruik ik nu achter de camera. Ja.
0: Je kwam hier vanavond binnen en toen zei je, ik wil wat laten zien. En dat zijn eigenlijk twee beelden die hier op tafel staan. Mm-hmm. Vertel daar eens wat over, want hoe maak je dat?
1: Ik ben sinds een paar maanden...
0: Je mag hem even iets naar je toe, hoor.
1: Zal ik deze even hier naartoe zetten? Ja, ik ben me dus gaan verdiepen in het bodycasten. Ik maak nu beelden. En het is grappig, want ik zit al heel erg in mijn werk als fotograaf... op de verbinding, op het vastleggen van het moment. Nou, en dat doe ik dus nu driedimensionaal in een echt beeld.
0: Ja.
1: Dit zijn handen. Dit is dan een gezin die ik afgelopen week heb vastgelegd.
0: Wauw.
1: En dit zijn 1-op-1 sculpturen van handen, van mensen.
0: Maar hoe maak je het?
1: Ik maak eerst een mal.
0: Ja.
1: En daar gaan de handen in.
0: Ja, ja.
1: Deze zijn dan samen in een mal gegaan. Mm-hmm. Deze los van elkaar. En dat giet ik.
0: Ja, het is brons dus?
1: Dit is niet brons. Ik giet het met hars.
0: Ja.
1: En in de nabewerking maak ik, maak ik daar een laagje brons overheen. Ja. Ja.
0: Mooi.
1: Dankjewel.
0: En dat is eigenlijk... Ja, wanneer ben je erachter gekomen? Wanneer dacht je van nou, ik wil eens eventjes geen plaatje schieten, maar ik
1: nou,
0: wil...
1: Nou, afgelopen jaar, fotografie is echt een onderdeel van mijn leven. Dat zal ik echt altijd zo blijven hoor. Maar het afgelopen jaar wilde ik me verdiepen in het maken van dingen. Ik had op een gegeven moment in het... Ja, als je heel veel fotografeert, dan... Op een gegeven moment weet je...
0: Wil je even
1: weet
0: wat
1: je
0: anders?
1: Het wel. Ja, precies. Ja. Even wat anders. En dit vond ik gewoon echt een supermooie aanvulling voor bij mijn aanbod. Ja. En toen kwam bodycasting op mijn pad. En toen dacht ik, ja, dit ga ik doen. Dit vind ik echt mooi.
0: Nou, het is prachtig. En het is bijna net... Of dat je het zelf gemaakt hebt. Het is echt heel kunstig.
1: Ja.
0: Als mensen dit zien en komen mooi. Want ben jij het hele weekend hier in het atelier?
1: Absoluut, ja.
0: En die mensen zien dit en denken van nou, dat wil ik ook wel.
1: Dat kan.
0: Wat moeten ze dan doen?
1: Nou, bel mij.
0: Nou, je kan zelfs op jouw website kan je...
1: Vanaf €300. Je kan het natuurlijk zo gek maken als je zelf wilt. Mm-hmm. Maar voor twee handen is het vanaf €300. En vanaf geboorte tot aan afscheid, alles kan je vastleggen. Yeah. Het zijn hele intieme beelden en ook echt betekenisvol.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Ernst maakte ook urnen en dergelijke. Dit is natuurlijk ook iets wat voor
1: je
0: later...
1: Je kan hier ook as in verwerken, mocht je dit willen. Als je een afscheidsbeeld maakt, kan je aan de onderkant een opening maken waar het as uiteindelijk in kan. Dus dan heb je eigenlijk een soort van urn-idee. Ja.
0: Ja. Ja, als je teruggaat naar het begin van het leven. Jij maakt ook bij zwangere vrouwen maak je... echt hele mooie foto's. En dat moet je ook wel durven, denk ik. Want niet iedereen wil, denk ik, zo...
1: Ja, het zijn intieme beelden,
0: het
1: absoluut.
0: Het zijn vrij intieme beelden. Moet je dan eerst weer iemand helemaal leren kennen? Of
1: nee,
0: is dat gewoon schieten en...
1: Nee, ik maak een 3D-scan van de dames. Die komen bij mij in de studio en dan besluiten zij wat ze willen. Je hoeft natuurlijk niet bloot, hè. Je kan ook gewoon met kleding aan of ondergoed of een jurk. Dat kan allemaal. De meeste dames gaan wel voor bloot, omdat dat echt... Ja, je ziet
0: die
1: natuurlijk
0: die contouren
1: van de buik echt supermooi. Dan maak ik een 3D-scan, dus helemaal rondom.
0: Oh, wow.
1: En de dames worden dan echt een 3D-object.
0: Yeah.
1: En dat wordt uiteindelijk door een 3D-printer wordt dat geprint. Je zou het ook in brons kunnen gieten. Er wordt ook veel gedaan. Maar dat is natuurlijk wat prijziger. Dus sommige dames kiezen ervoor om het te laten printen. En dan is het wat betaalbaarder.
0: Dus Maurice, als de morgen zwangere dames binnenkomen, dan...
1: Ja,

0: schiet ze elke dag. Hij stuurt ze elke dag
1: niet
0: naar
1: jou,
0: boven.
1: Dat zeg ik niet, maar dat is die stuur je gewoon naar Bodil.
0: Ja.
1: En ja, er zijn natuurlijk mensen die helemaal gek van hout zijn. Nou, er zijn er ook wel meerdere hier in het centrum die daar iets mee doen. Maar dan is misschien met epoxy, maar bij jou is de, ja, van alles te zien. Ook te koop, heb ik begrepen.
2: Ja, zeker.
1: Maar ik neem aan dat, dat bij jou ook zo is. Waarom moeten de mensen naar jullie morgen komen in het naadatelier?
0: Ik heb wijn. Sowieso. Kunstroute, altijd wijn.
1: Dus dat
0: het
1: gaat helemaal goed.
0: Sowieso heel erg gezellig. Ja. Ja, en al mijn portretten staan boven opgesteld.
1: Ja.
0: Mijn beelden, ik heb nieuwe beelden gemaakt. Dus ik ga nu voor het eerst dit jaar ook met mijn beelden exposeren hier. Dus genoeg nieuws te zien.
1: Er is genoeg te doen. Ja. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor Ernst. Ik bedoel, moeten ze zeker ook. En het is altijd boven, dus mensen, ga die trap op. Lieve Bodil en Ernst, dankjewel. Het is kort maar krachtig, maar dat wisten jullie. Ik wens jullie heel veel succes dit weekend. En we gaan daar later nog eens een keer over praten. Ik vind jou ook heel erg interessant, dus dat komt een keertje goed.
0: Altijd welkom.
1: Goed zo, goed zo. We gaan weer naar een stukje muziek, want ik loop uit, zie ik. Ruken, wat ga je zingen?
3: Twee liedjes zingen.
1: Ja, en ik ga jou zo wat vragen. Maar je wilde eerst een liedje zingen, zei je, toch?
3: Ja, twee liedjes.
1: Ja,
3: dus eerst... uit onze Musical Peace project.
1: Ja.
3: Dus deze liedjes gaan om...
1: ik ga jou zo het een en het ander vragen.
3: Oké. De eerste is Station Street.

0: Dank u wel. Dank jullie wel.
1: Wow, die komt binnen. Dat komt echt binnen. Jouw stem is zo mooi. Ook zo zuiver. Nu ga ik het toch proberen. Het is Ruken Baris. En jouw naam hangt eigenlijk ook aan het, of het een duo, trio of het ensemble is.
0: Ja.
1: Jullie bestaan uit verschillende vormen. Maar jouw man, ik ga de naam proberen uit te spreken. Ruja Gukan Kocher.
0: Ja.
1: Jullie zijn Turks?
0: Ja, ik kom uit Turkije.
1: En wonen hier al heel lang?
0: Ja, we zijn hier voor studie gekomen eigenlijk. Ja. We hebben aan het conservatorium gestudeerd.
1: Ja.
0: Jazz.
1: Ja.
0: En ja, ik ben hier dus bijna 20 jaar. Dus ja. Eigenlijk nu iets minder.
1: Ja.
0: Ja, dus...
1: Ja. En jullie zingen eigenlijk verschillende talen.
0: Ja.
1: Ja, muziek zelf in het Turks.
0: Maar ook in het Engels.
1: En in het Engels, ja. Maar ook Spaans en andere talen.
0: We zingen wel in andere talen, ja. Maar onze eigen composities zijn meestal in het Engels.
1: Ja.
0: Ja.
1: Is dat iets wat ja, hoe komt dat? Hoe zit dat? Want jullie wisselen eigenlijk steeds, of jullie zijn nu samen...
0: Ja.
1: Maar er is er nog eentje bij, dan is het een trio. Maar er is soms een hele band.
0: Nog meer.
1: Nog
0: ja.
1: Meer.
0: Ja. Ja.
1: Maar is dat dan de muziek die jullie maken, is dat dan van jullie twee? Of is dat dan
0: ja, dit
1: van
0: is
1: meerdere?
0: Echt een soort van een project. Dus elektrische bas en zang.
1: Ja.
0: En want ik vind de elektrische bas fantastisch.
1: Ja.
0: Ook de bassist.
1: En die man ook.
0: Ja. En we hebben ook een trio.
1: Ja.
0: Dan hebben wij een saxofoon.
1: Ja.
0: Maar onze band bestaat uit 6 muzikanten. En ja, dus dan spelen wij ook heel hard jazz en fusion ook. Dus,
1: heerlijk. Ik heb begrepen dat jullie heel veel concerten de komende tijd geven.
0: Ja, de komende
1: geven.
0: Tijd in oktober.
1: Ja.
0: De eerste is in Eindhoven. Dit is helaas niet in de buurt.
1: Het is een beetje
0: maar,
1: ver weg, ja.
0: Ja, 10 oktober in Eindhoven, Parktheater.
1: Ja.
0: En dan 24 oktober in Den Haag, Nationale Theater.
1: Nou, dat is
0: een
1: is
0: groot
1: in de buurt.
0: Iets. Ja. Ja, en dan in Deventer en Enschede.
1: Oké. Maar in, wat is het? November, dan zit je in de buurt. Dan zitten jullie in Amsterdam, in de Oranjekerk.
0: Ja, dat was vorig jaar eigenlijk.
1: Oh, was dat vorig jaar?
0: Ja, het was vorig jaar, november.
1: Dat heb ik helemaal verkeerd begrepen dan.
0: Nee, dat was tijdens Spirit of Amsterdam Festival.
1: Ja. Ja.
0: Dus daar hebben wij gezongen, dus onze musical piece project.
1: Oké. Okay. Want jouw achternaam?
0: Betekent vrede.
1: Ja. Hoe mooi is dat? En om daar ook nog over
0: dat
1: te zingen.
0: Dat vind ik ook zelf.
1: Ja,
0: dankjewel. Ja. En je kan eigenlijk over vrede raak je nooit uitgezongen.
1: Nee.
0: Dus
1: ik denk
0: dat doen we nog steeds.
1: Dat dus. Heel veel mensen daar een voorbeeld aan kunnen nemen. Het is niet het praten over oorlog, maar juist over vrede. En,
0: ja.
1: En laten we daar eens naar kijken. Want daar zijn we met z'n allen wel aan toe, volgens mij. Maar er was wel een iets eerdaags, toch? Hier in de buurt van een concert?
0: Eigenlijk de komende tijd niet. Volgend jaar wel, maar niet in 2000.
1: Oké, okay. Dan was dat even een Babylonische spraakverwarring, ja. Denk ik. jullie gaan nog een nummer zingen?
0: Ja, we gaan nog een nummer zingen van Bob Dylan.
1: Ja. Oh, wauw.
0: Farewell Angelina.
1: Oh, wauw.
0: Ja, dus
1: Ga je gang.
0: Dank u wel.

0: Dank jullie wel.
1: Heel even over de gitaar. We lopen een klein beetje uit, maar dit is wel intrigerend wat hier allemaal ligt. Het is een akoestische gitaar.
0: Elektrische basgitaar.
1: Ja.
0: Die zijn synthesizers, loopers en pedals. Dus,
1: daar kan je mee spelen.
0: Om echt een sfeer te creëren eigenlijk.
1: Ja. Hier, kijk hem. Ja, zeker. Nou, jullie komen een keer terug bij me, toch?
0: Zeker.
1: Want ik heb zo ongelooflijk van jullie genoten.
0: En, dank je wel.
1: Ook van jou.
0: Het is ook heel fijn om hier te zijn.
1: Ja, zeker, zeker. We horen straks nog even wat. Maar ik moet er nu als een haas vandoor, want onze dorpsdichter. Kon jij nou toch net vergeten, man? Nou, dat nemen we niet, maar Marcel Harting is onze dorpsdichter hier in Aalsmeer. Nog eventjes helaas, maar daar hebben we wat op bedacht.
2: Sorry, ben zo weg. Het is nog eventjes
1: nou, januari,
2: volhouden.
1: Hè, januari.
2: Eventjes volhouden.
1: Ja, maar daarna gaan we er wat op verzinnen. Marcel, even over de Boomkwekershof op de Stommerweg. Daar is de gedichtentuin van de KCA.
2: In thema namen.
1: En namen. Ja. En daar zit jij ook in het bestuur volgens mij van.
2: 30 gedichten. Dit is het derde weekend, het laatste weekend ook. Mooi met de kunstroute. En dat is een mooi rustig plekje om tussen de kunstroute drukte door tot jezelf te komen. Genieten van de mooie bomen en van de mooie gedichten die er zijn.
1: Ja, het is altijd zo'n heel mooi verhaal. Want er is iemand, een mevrouw hier in Aalsmeer. Er ligt familie nog op het kerkhof. Maar ja, je kan er eigenlijk normaal nooit in. Maar die komt dan altijd eventjes
2: een kaarsje branden.
1: Ja, dat heerlijk. Vind ik zo'n mooi verhaal.
2: Ja, speciaal tijdens de opening van de gedichtentuin.
1: En dat is altijd drie weekenden. En dit is morgen en zondag het laatste weekend.
2: Het laatste weekend.
1: Dus dan heb je nog kans om te gaan kijken.
2: Zeker.
1: Het is heerlijk sereen als je daar, daar staat.
2: Oude bomen.
1: Ja.
2: Ik weet iemand die er wat mee kan met oude bomen. Ja. Ik hoop dat ze voorlopig niet omgezaagd worden. Ik denk dat het halve atelier hier vol staat. Maar...
1: Ja. Ja, wie weet dat het er een keer uit moet. Er zijn wel wat bomen uitgehaald.
2: Levend
1: toch?
2: Zijn ze mooier.
1: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Dat, maar wat hij ervan maakt is niet verkeerd, mag ik zeggen. Marcel, neem aan dat je zelf ook een gedicht in de gedichtentuin weer hebt gemaakt.
2: Ja, het is het thema namen. En ik heb een kort gedicht er ook. Naam is heel divers. Hè? Het gaat over dementie, of mensen die wiens naam er niet meer mag zijn, omdat ze een andere identiteit moeten aannemen, of je eigen naam.
1: En waar heb jouw gedicht betrekking op? Op iemand? Of?
2: Ja,
1: dat mag je niet weten natuurlijk.
2: Ja,
1: maar...
2: Dat mag wel. Het heeft een betrekking op iemand die alle namen vergeet en uiteindelijk overlijdt in dementie.
1: Mm-hmm. Ja, dat dichtbij is geweest, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
1: Marcel, er zijn, wat zeg je, 30, 31 andere gedichten?
2: 30 gedichten zijn. Er zijn er ook gebundeld. De bundels verkrijgen bij de Bruna.
1: Ja.
2: En
1: morgen bij Otto.
2: Wat heel leuk is, als je komt kijken, er is een boek waar je in kan schrijven wat je daarvan vindt. En dat vinden we als werkgroep erg leuk om te lezen hoe mensen die tuin ervaren.
1: Ja.
2: Het is over het algemeen positief.
1: Want jullie staan er nu niet, hè? Dat is eigenlijk alleen maar één keer in de 5 jaar als jullie...
2: We hebben er gestaan met de corona.
1: Mm.
2: Toen moesten we uitleg geven over de afstanden die moesten worden gehouden. Mm. En dat er niet te veel mensen... Maar voor de rest staan we er nooit. We hebben wel eens in de 5 jaar een opening.
1: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja, ja. Dan hebben we iets speciaals.
1: Ja, maar dan hoor je het ook terug. En nu is er bijna nooit iemand. Dus dat boek is natuurlijk een heel leuk idee.
2: Ja, maar dat boek hebben we elk jaar, waar je een bericht achtergelaten is, een soort gastenboek.
1: Maar dan hebben jullie ook een idee van, hoe reageren mensen erop? Ja. En misschien zijn er ook wel mensen die denken, dat zou ik ook wel een keer willen, ja toch?
2: Zeker, we hebben ieder jaar een nieuw...
1: Een balletage aan vast, hè?
2: Ieder jaar een nieuw thema, ja. Moet wel.
1: Moet wel rijmen.
2: Zeker een boomkwekers kerkhofwaardig niveau is het, hè?
1: Moet wel rijmen, ja. Nee, dat
2: hoeft dus juist niet.
1: Nee, oké. Ik bedoel dat het wel in een mooi gedicht wordt gevormd.
2: Ja, zeker.
1: Ik druk mij een beetje verkeerd uit.
2: Het is kort. Het is maximaal 14 regels.
1: Mm-hmm.
2: Maar niet al te veel tekens. Dus je moet het kort, vrij kort houden. Je kan niet met heel lange verhalen komen. Dat past niet.
1: Nee. Nee, en het zijn nu nog 2 dagen. En die heb je eigenlijk wel nodig. Eigenlijk moet je morgenochtend... het is van 12 tot 5 ook?
2: Ja, na de 11 uur is de opening van de kunstroute.
1: Ja.
2: En 12 uur gaat
1: het
2: gedicht.
1: En dat is ook meteen bij Otto. Is ook het boekje te koop wat ze van gemaakt?
2: Nee, dat is bij de Bruna.
1: Oh,
2: voor zover ik weet.
1: Dat staat wel vermeld op de website van het KCA. Maar
2: het zou kunnen zijn.
1: Wij hebben een.
2: Ik ben morgen bij de opening, ik zal het controleren.
1: Oké, ik ben er niet. Maar ik ga je in ieder geval wel weer zien. Marcel.
2: Ja,
1: jij maakt elke maand bij mij, tenzij je ergens in het buitenland verkeert.
2: Het is wel zweet hoor.
1: Maak je een gedicht. Ja. Nou, we moeten wel even zeggen dat je van tevoren van mij heel veel doorkrijgt. Wie erin zit, wat ze doen en dergelijke. En, en dan laat ik het los en dan denk ik, nou, wat zal het worden?
2: Ja, internet is ook... Er staat een hoop op internet, zeg maar.
1: Toch?
2: Een hoop Google over mensen en over wat ze doen en hun hobby's.
1: Maar je haalt ook uit deze uitzending...
2: Zeker, het meeste.
1: Eigenlijk het meeste.
2: Het meeste, ja. Van wat er gezegd wordt en gedaan. Dat,
1: Zou je willen beginnen?
2: Ja, zeker. Artcenters kaskunst. Hoe kan het groeien, bloeien? Bezoekers boeien bij bloesem van artistiek ontwikkeling. Hoe doet de diversiteit zich voeden? Varenkwekerij, bruisende broedplaats, waar Maurice de beruchte Farragatsaté verruilde voor sidekicksubstraat van creatievelingen voor cultivering en aanwas kunstzinnige variëteiten. Vruchtbare grond voor intensieve expressie ten faveur van 71 atelierhouders groeicycli. Hoe laat het zich belichten? Positiviteit schijnen op empowerment met mixed media als lux voor de... met mixed media als lux in de tas. De tastbare herinnering aan oma Riets Candela. Assimilatie creëert tweede leven voor leder, stripkaart op gelplate schabloon. Hoe innig zou een origami van leertechniek en papieren scrapbook als schermdoek kunnen dienen tegen alledaagse collage van ongemak? Hoe laat het zich bevloeien, alvorens volgroeide vormen, nog in de geen-vaas-fase, in nieuwe rabbit hole welkom worden geheten? Met beregening van regenboog, met sproeiers die gummiberen als raindrops op magische hedendaagse paradijsvogels neerdoen dalen? Met glazen vloeistoffen die als cadmium geel, kobaltblauw, meststoffen in kleurboek vormen voor een boek van Joek? Hoe laat het zich ontkiemen? Een zaailing, Iep, dat uit je eitje op zwangere 3D-print baarmoeder wil. Om middels chloroplast jaring te vormen. Hars om oren te laten vliegen bij wie waslijn wurggreep liet maken. Tot je er kromgegroeid mee kappen moet. Fotografie-synthese of omgekocht met ijsjes worden stengels lokaal gehout. Tot een Hollandse next topmodel. Waar gecast op body... Daarna bodycastend portretcamera ter hand te nemen tegen tijd van volgroeidheid. Wat gaan we oogsten tijdens teeltuitwisseling tussen kunstenaar en kunstroutebezoeker? Dit weekend waar omringd door boomkwekersperken, te midden van zerken, werken hangen van poëtische prunussen, dichterlijke dahlia's en andere namen waar schrijfkunstminners titels ondertonen op kunnen snuiven. We oogsten art. Anatolia-muziek, creatievelingen en een onspot radio-uitzending. Want zo gaat dit leven, dead life, bij Artcenter en Radio Alsmeer. Tijd voor wijn? Misschien een Farragatsatéetje bij dit maal? Of kunnen we daarvoor beter de oude veiling bezoeken?
1: Ik heb weer niks tekort gezegd, toch? Het is elke keer weer hilarisch. En ook de woordspelingen die erin zitten. Je bent gewoon echt een kunstenaar met woorden.
2: Ja.
1: En,
3: moet je dat mee gaan doen?
2: Je zou dichter moeten worden. Ja.
1: je zou dorpsdichter moeten worden, jij. Marcel, ik vond het heerlijk dat je er weer bij was. Ik heb je in het begin een beetje vergeten, maar dat was dat je aan de achterkant zat.
2: Ik vond het weer leuk om te doen.
1: Ja? Ja. Was je erbij?
2: En sommige dingen heb ik al vaker gedaan. De boek van Joek ken ik ook uit een andere uitzending.
1: Ja.
2: En heb ik ook gekregen en weggegeven aan iemand die er nu mee aan haar kind aan het voorlezen is. Dus,
1: ja? En wat is daar de ervaring van? Heb je dat al gehoord?
2: Ja, positief natuurlijk. Ja? Ja.
1: Nou,
2: ja.
1: Kijk eens. Kijk eens, Paulien. Marcel, ik hoop dat je de volgende maand weer bij bent in de uitzending.
2: Denk ik wel, ja. Graag.
1: Ik heb de datum niet opgeschreven, doe ik altijd, maar die zijn we nu even kwijt. Ja, wat een uitzending. En hoe snel gaat dat? Want dat hoorde ik jou net zeggen. Doet hij het nog niet?
3: Ik doe het niet.
1: Dat jij zei van jeetje, wat gaat dat snel?
4: Iets wat leuk is, gaat heel snel, toch? Ja.
1: Wat vond je het leuk?
4: Ik vond het heel erg leuk, ja.
1: Oké, een oproepje. Morgen van hier van 11 tot 5 uur te bezoeken. Er zijn heel veel ateliers zijn geopend, dus daar kan je kijken. Er worden heel veel cursussen gegeven. Er worden heel veel cursussen, workshops worden er gegeven. Maak eens kennis met een kunstenaar en laat eens vertellen wat diegene zich bezighoudt. Er zijn er nog veel en veel meer. En laat je vertellen wat kunst met hun doet. En dat is vaak zo leuk als je die verhalen erachter hoort. Gedichtenbundel is te koop, hoor ik nu alleen bij Bruna. Want daar staan alle gedichten in die te lezen zijn.
2: Ja, dus mocht je er,
1: want het is vaak nogal veel in één keer. Ik moet al gaan afsluiten, want we zitten tegen Tina aan. En bij dat afsluiten hoort natuurlijk een paar bedankjes. En die bedankjes die zijn gericht zeker aan mijn technische team. George Rijkmans, Dennis Wijnhout, Alex Proper en Niels ten Hagen. Die hier in het begin bij was. Maar nu, ik hoop niet voor hem dat er brandjes zijn geweest. Maar hij had de wacht daar te houden. En ik heb hem meteen even gestrikt, want hij komt eerder daar wat over vertellen bij mij in de uitzending. Dan Simone van Dam. Je hebt je weer kranig gehouden deze reis als mijn regisseuse. Eigenlijk hoop ik dat jullie in december, want we zitten met het Flower Art Museum, dat je, als je vrij bent, hoop ik dat je er weer bij bent, want ik voel me daar echt heel goed bij. Natuurlijk, alle kunstenaars, Femke, Marieke, Pauline, Els, Ernst, Bordeel en alle die hier vanavond aanwezig zijn, ook jullie morgen en overmorgen heel erg veel succes met de kunstrouteopening. Lieve mensen, ga kijken, want dit is altijd zo'n leuk weekend in september waar de kunstliefhebbend Aalsmeer heel veel kan zien en kan leren en kan doen. Dus ga kijken. Prachtige muziek vanavond van Ruken en Roya. Ik zou heel graag willen dat jullie weer een keer terugkomen. Dankjewel dat jullie hier waren. En last but not least, onze gastheren. En dat is Maurice en Ingrid van de Heuvel. Dankjewel dat je ook vanavond sidekicken wilde. Alleen die stomme microfoons deden het niet.
4: Ik kom even bij je door de microfoon. Ik vond het ook een eer om naast je te zitten. En ook jij heel erg bedankt, want ik vond het heel erg leuk.
1: Dankjewel. En na 6 jaar...
4: Ook voor Jenny ook een applausje.
1: Dankjewel. Ik vind de uitzendingen op locatie eigenlijk altijd het leukste, want daar gebeurt gewoon veel. Microfoons die het niet doen bijvoorbeeld. En, maar buiten dat, ik ben die gasten daar achter dat nieuwe mobiel, hoe noem je het? Heel dankbaar dat ze dit vanavond, want anders dan kom ik die uitzenden, dus komt het niet in de ether. Dat was een moeilijk woord. We gaan 10 uur verder met de Harmonic Regatta met Frederik Thijssen. Daar kan je lekker swingen. Dus mocht je eigenlijk al 2 uur op je achterste hebben gezeten en gedacht van nou, ik wil er even uit. Ga even lekker dansen en kijk even naar Radio Aalsmeer. Dus eigenlijk RTV Aalsmeer. Wij maken mooie programma's en we zijn daar heel erg leuk mee bezig. Ik zit altijd op de derde vrijdag van de maand tussen 8 en 10. Altijd live muziek. En het gaat over kunst en cultuur. Lieve mensen, dank je wel. En we gaan nog even luisteren naar het Ruken Baris duo. Ja, Moonbeams. Onze eigen compositie.

0: Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
2: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
1: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
3: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. That's live. Met Jenny Piet.
3: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting vandaag werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal-rechtse bijeenkomst uit de hand. Morgen staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Benzine en diesel in Duitsland worden goedkoper. De regering verlaagt de accijns met 17 cent per liter. Ook in Duitsland zijn de brandstofprijzen hoog vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting ingaat. Nederlanders zouden een grotere noodvoorraad eten moeten aanleggen dan tot nu toe wordt geadviseerd. Voor 8 dagen in plaats van 3. Dat stellen onderzoekers die hier op verzoek van het kabinet naar hebben gekeken. Supermarkten zouden volgens de onderzoekers ook grotere voorraden moeten hebben, zegt staatssecretaris Erkens.
2: Nou, wat je eigenlijk ziet in Nederland is dat we heel efficiënt werken. Dat kan ook met onze havens gaan zo door. Maar dat betekent dat er heel weinig voorraden aangehouden worden. Dus als 1 of 2 dagen er geen leveringen plaatsvinden naar supermarkten, dan kunnen sommige schappen snel leeggaan.
1: Volgens de onderzoekers zouden supermarkten hiervoor een vergoeding van de overheid moeten krijgen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Doordat dit lab geen bevolkingsonderzoeken meer mocht doen, liepen de wachttijden op. Volgens de minister is de achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. Het weer, bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. Bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
3: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
5: This is Harmonic Regatta with Frazo Vivace.
6: Welkom terug, een nieuwe Harmonic Regatta met mij, Frazo Vivace. Dit is editie 29 en wat ga je allemaal horen? Zoals je gewend bent, we gaan van deep naar progressive. Ik denk dat we onder meer wel langs Kleur komen. Klangsberg, Above and Beyond, hoe kan het ook anders? Fred Falcon, Alan Braxe, Littlefoot, Durante, San Mateo Drive, Groove Armada, The Shapeshifters, Rufus en Chaka Khan. En Sting, ja. Nou, hoe ver we komen, dat gaan we meemaken. Maar in ieder geval gaan we dus lekker van deep naar progressive. Voor de kenners onder ons, die zullen dit type beat wel herkennen. Dit is Comeback Kids van niemand minder dan Spencer Brown.

Dit is Harmonic Regatta, editie 29. We trapten af met Spencer Brown en Comeback Kids. Je hoorde net Kleur met Lania Kea in de Innerverse remix. We gaan hier lekker verder met Klangsberg. Dit is One More Day.

Above and Beyond in die bekende samenwerking met Zoe Johnson. Die komt heel vaak voor. Carry Me Home, maar dan wel in een remix van Closette. Daarvoor Klangsberg, One More Day. We gaan hier verder in Harmonic Regatta. Iets meer groove. Fred Falk en Alan Bragg's Intro. Maar dan wel in de remix van diezelfde Fred Falk.

Helemaal uit Australië. Jawel, Littlefoot, ook wel bekend onder zijn echte naam Dave Winnell. Dit komt van zijn album wat hij, ik denk, 1-2 jaar geleden gemaakt heeft. Dit heet Winter Solace. Daarvoor hoorde je Fred Falk en Alan Braxe's intro in de Fred Falk remix. De absolute legend. We bouwen lekker door. Harmonic Regatta, nummer 29. Met mij, Frezo Vivace. Met Duranti, Ancora in de Totally Enormous Extinct Dinosaurs remix.

prachtig, melodieus. San Mateo Drive, Dreaming. Dit is nou precies waarom ik mijn show Harmonic Regatta noem. Mooie melodieën, akkoorden, harmonieën, noem het allemaal maar op. Hiervoor Durante met Ancora in de Totally Enormous Extinct Dinosaurs Remix. En we gaan verder met Groove Armada, bekend van My Friend natuurlijk. Maar dit is een relatief nieuwere van hun. Love's Theme.

Ja, wat is dat lekker, hè? De Shapeshifters, wat zijn ze goed. Finally Ready met Billy Porter. Daarvoor hoorde je Groover Mannen met Love's Theme. Dit is Harmonic Regatta, nummer 29, met mij, Frezo Vivace. We gaan verder met Rufus en Chaka Khan. Any Love in de Sergeant Slick's Discotizer Recut.

Ja, Sting in Harmonic Regatta. Wie had dat gedacht? We begonnen met Spencer Brown, Comeback Kids. Daarna Kleur, Lania Kea in de Innerverse Remix. Klangsberg, One More Day, Above and Beyond Zoe Johnston met Carry Me Home in de Close Set Remix. Fred Falk en Alan Braxx met Intro in de Fred Falk Remix. Littlefoot met Winter Solace. Durante met Ancora in de Totally Enormous Extinct Dinosaurs Remix. San Mateo Drive met Dreaming. Groove Armada, Love's Theme. The Shapeshifters met Finally Ready en Billy Porter. Rufus en Chaka Khan, Any Love, Sergeant Slick's Discotizer Recut. Die hoorde je namelijk net voor Sting. Ever Lose My Faith in de Beckers Remix. Dat plaatje, die remix, die is inmiddels, nou misschien ook alweer een jaar of 16 oud. Wauw. Harmonic Regatta 29, we komen bijna ten einde. We sluiten hem af met Ten Snake, Coma Cat in de Purple Disco Machine Extended Rework. Ik hoor je heel graag weer bij de volgende. Hoi hoi.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per directe toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het gaat, zegt hij er niet bij. Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is hij regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis wordt ontzegd, maar noemt geen namen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Het is nog niet duidelijk wanneer de korting in Duitsland ingaat. De arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad aangehouden voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. In de Eredivisie heeft FC Groningen na 4 wedstrijden zonder zegen eindelijk weer gewonnen. De Groningers versloegen in eigen huis PEC Zwolle met 3-0. Voor PEC Zwolle was het al de 5e nederlaag dit seizoen. Het weer dan nog. Het is bewolkt met soms een beetje regen. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen vooral bewolkt met soms wat regen of zon. En bij een krachtige zuidwestenwind wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. In Nederland grijpt de overheid nog niet in, maar in Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump heeft 3 nieuwsmedia per direct de toegang tot het Witte Huis ontzegd. Het gaat om CNN, Politico en MS Now. Trump zegt dat ze nepnieuws verspreiden over hem. Om welke berichten het precies gaat, zegt hij er niet bij. President Trump doet geregeld kritische berichtgeving af als nepnieuws. De afgelopen maanden is Trump regelmatig kritisch bevraagd over de slechte peilingen en ook de oorlog in Iran. Trump zegt dat ook andere media de toegang tot het Witte Huis zal worden ontzegd, maar noemt nog geen namen. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack vorig jaar werden de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht doen. Volgens de minister is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En drogisterijketen DA waarschuwt klanten van die webwinkel voor een datalek. Begin deze maand hebben hackers toegang gehad tot gegevens van klanten. Het zou onder meer gaan om adressen, telefoonnummers en bestelinformatie. Het is niet duidelijk of die gegevens alleen zijn bekeken of ook zijn gestolen. Volgens DA gaat het om data van ruim 200.000 klanten. Ze hebben vandaag allemaal een e-mail ontvangen. Het weer, vannacht in het noordwesten kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten kans op lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale media Truth Social dat de VS voortaan de volledige militaire controle krijgt op Groenland. En dat andere landen er voortaan geen basis meer mogen vestigen. Denemarken heeft nog niet op dat bericht gereageerd. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland in te nemen. De prijzen voor brandstof in Nederland blijven stijgen. Volgens consumentenorganisatie United Consumers stijgt de adviesprijs voor een liter diesel morgen naar een recordhoogte van €2,82. Een liter benzine kost €2,71. Hier in Nederland grijpt de overheid voorlopig nog niet in. In Duitsland gebeurt dat wel. Daar wordt de accijns op brandstof verlaagd met 17 cent per liter. De prijzen blijven maar stijgen door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De arbeidsinspectie heeft twee eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. Ze zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rellen op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze krijgen gevangenis- en taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. Eén man kreeg 10 maanden celstraf, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. En vandaag staat er een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer, vannacht in het noordwesten wat lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten kans op wat lichte buitjes. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtse bijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken met in het noordwesten wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.